0: 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer ook door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat daarom niet door. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: door.
1: NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor werd gisteravond laat het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park stilgelegd. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de 3e keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde tussen de steden Rouen en Cannes. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is uit voorzorg afgesloten omdat het systeem is aangevallen. 2 pompstations zouden zijn beschadigd. Een Amerikaanse functionaris zegt tegen CNN dat het systeem is geraakt door drones uit Irak. Wie erachter zit is onduidelijk. De pijpleiding door Saoedi-Arabië is belangrijk omdat er olie doorvervoerd kan worden nu de straat van Hormuz zo goed als dicht is. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Noord-Korea heeft ballistische raketten afgevuurd richting de Japanse zee, meldt Zuid-Korea. De raketten werden afgeschoten vanaf de oostkust van het land en zouden een afstand van zo'n 250 kilometer hebben afgelegd. De Zuid-Koreaanse president spreekt van het schenden van de VN-veiligheidsresoluties. Het is de 3e keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. In de regio waren de VS, Japan en Zuid-Korea net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Noord-Korea is fel tegen deze jaarlijkse oefening. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam. Onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. De show die Arends in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat daarom niet door. Volgens een boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door en het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Top 2000 dossier.
2: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Even lang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug

voor het laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag,

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval gisteravond in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag uren stil. Irak heeft een militaire commandant ontslagen na drone-aanvallen op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. Na onderzoek bleek dat de drones uit Irak waren gelanceerd. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar vandaan de aanval kwam. Daar zijn door Iran gesteunde groepen actief. De drones troffen donderdag de Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië. Die vervoert olie van de Persische Golf naar de Rode Zee en kan zo de Straat van Hormuz omzeilen. De pijpleiding is uit voorzorg stilgelegd. Bij de aanval vielen gewonden en ontstond schade. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het weer, vooral in het binnenland, kan het mistig zijn. Aan de kust is het overwegend helder. Het is 9 tot 12 graden. De ochtend begint grijs. 'S middags breekt de zon vaker door. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Hoorn is vannacht een auto tegen een tankstation gebotst. Het voertuig vloog vervolgens in brand. De inzittenden zijn uit de auto gehaald en meerdere mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Om hoeveel mensen het gaat is niet bekend. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. Wat de precieze oorzaak van het ongeluk is, wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting de Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park heeft uren stilgelegen door een bommelding. Een man zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst in de trein. De verdachte werd op station Assen opgepakt. De politie deed onderzoek in de trein en op het station, maar er werden geen explosieven gevonden. Het weer, de ochtend begint grijs, middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Levi Topper, dankjewel.
3: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké. En waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
7: Ja,
8: ik kom. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
11: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
12: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
13: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
12: Maar die prachtige kleding dan?
13: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.

Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarantie.

0: Waarom lijkt het alsof iedereen ineens Duits spreekt?
1: Begin je zaterdag.
2: De thee van Dannas.
0: Goedemorgen, hopelijk zonder zorgen, topper. Ja, al mijn Brabantse vriendinnen laten ineens hun verborgen talent zien. En dat is vloeiend Duits spreken. Ik moet toegeven dat ik er vroeger ook best goed in was, totdat ik besloot het vak in te ruilen voor Frans. En mijn docent, mevrouw Pfeiffer, die vond dat doodzonde, want volgens haar had ik juist zoveel potentie. En ze had gelijk, want ik zakte in de vijfde ook voor Frans en nu spreek ik allebei de talen niet. Maar goed, mijn vriendinnen dus, die voeren ineens hele gesprekken met hun klanten in het Duits en ik begrijp er gewoon helemaal niks van. Mijn enige bijdrage als ze beginnen te praten is nooit zich loefballons. En ik heb me laten vertellen dat ik dat zelfs verkeerd uitspreek. Nou, ik laat het daarom gewoon vandaag aan Nena over. Die hoor je dus ook als mijn deeltrack van deze dag. En tegelijkertijd ben ik benieuwd, welke deeltrack wil jij heel graag horen? Of is hier iets wat je kwijt wil over je dag of het leven? Ja, zolang het maar niet in het Duits, Frans of Spaans is, vind ik alles prima. Al heb ik nu wel een voorgevoel dat er zo meteen allemaal audioberichten in andere talen binnen gaan komen. Nou ja, ik hoor het wel via de NPO Luister-app. Weet je wat ik leuk vind? Doe het anders in het Arabisch. Ook heel erg leuk.

0: Goedemorgen, Thanas. Also, ich glaube nicht, dass irgendein Wort wird verstorben, was ich dir hier sage, weil der Schweizerdeutsch, der verstorben wirklich gar nicht davon. Aber okay, hast du es ja selber wollen. Also, in dem Fall wünsche ich dir einen ganz schönen Tag und eine schöne, flotte Aussendung. Ja, vielleicht das andere Mal, gell, aber dann wieder auf Holländisch. Ciao, ciao. Und einen lieben Gruß von John.
1: Bratwurst. Dankeschön. Bratwurst auf Wiederschnitzel. Ik heb echt helemaal niks begrepen van wat je net hebt gestuurd. Maar dankeschön, auf Wiederschnitzel. Gracias voor deine audiobericht. Krankenwagen. Dat vind ik dus leuk aan Duitsers. Tenminste, ik ga ervan uit dat dit is Duits volgens mij, ja. Zeg maar, je hebt Nederlanders die zeggen ambulance. Franse mensen zeggen ambulance. Volgens mij zeggen Spanjaarden ambulance. En dan heb je Duitsers, weet ik veel. Maar je hebt Duitsers die zeggen krankenwagen. Dat krankenwagen. Oké, nou, leuk bericht. Verder komt er ook een bericht binnen van Minou. Die zegt, moord ik dan als ik zit aan een ontbijtje. Straks spullen in de auto en dan naar Frankrijk. Een week speuren met de hond. En onderweg natuurlijk zoveel mogelijk NPO Radio 2 luisteren. Kijk, daar hoort natuurlijk ook mooie muziek bij.
2: De deeltrek.
1: En aangezien we in het kader zitten van leuke muziek en talen en niks begrijpen, komt er ook een verzoek binnen van een liedje wat je heel mooi mee kan zingen. Maar als je hem echt mee wil zingen, dan weet je niet echt wat je aan het meezingen bent. En dat nummer wordt aangevraagd door Novel. Dat doet hij via de TikTok livestream. Daar kan je ook een kijkje nemen achter de schermen. Thanas Hayebi is volledig gratis, dus kom ook daar gezellig heen. Mocht je een smartphone hebben die dat toelaat. Ja, dat kan. Sommige mensen hebben dat niet.
2: De deeltrek. Infame. Boom boom girl.

Dance with Somebody, Mando Diao. Het horen hier op NPO Radio 2. Ik trek ongedierte aan. En nee, mannen, dit gaat niet over jullie. Dit keer gaat het echt over springhanen. Er zaten er ineens twee op mijn auto. Dus ik dacht direct, waarom zitten deze beesten overal, behalve waar ze eigenlijk thuis horen? Waar leven springhanen eigenlijk? En waarom kom je ze altijd tegen in de stad? Dus ik heb het even uitgezocht. Allereerst moet ik mezelf corrigeren natuurlijk. Springhanen zijn helemaal geen ongedierte. Het zijn gewoon insecten die een belangrijke rol spelen in de natuur. Springhanen die leven vooral in graslanden, weilanden, heiden en andere plekken waar genoeg planten groeien. En ze eten voornamelijk gras en andere planten en zijn zelf weer voedsel voor bijvoorbeeld vogels en andere dieren. Maar waarom staat ze dan ineens toch op mijn auto? Dat is eigenlijk minder vreemd dan je zou denken. In de steden zijn steeds meer groene plekken te vinden, zoals parken, bermen, tuinen. En daar kunnen springhanen voedsel vinden en zich verplaatsen. Nou, sommige soorten kunnen ook flinke afstanden afleggen, komen daardoor ook op plekken terecht waar ze niet direct verwacht worden. En dat verklaart denk ik ook waarom je ze soms overal tegenkomt. Als ze een beetje slim zijn, dan laten ze zich gewoon af en toe gratis vervoeren. En je zou nu kunnen denken, waar hou je eigenlijk allemaal mee bezig, Tannas? Nou, het antwoord blijkbaar met de reisplannen van twee springhanen. Maar weet je, deze twee kleine passagiers waren het waard. Ze waren in ieder geval interessanter dan sommige mannen die ik spreek over hun high-rocks hobby en hun favoriete wijntjes. Drink je die met je pinkje omhoog, schat? Eel.

Er staat hier, goedemorgen Jeroen en andere presentatoren van Radio 2. Heb ik vandaag een zware stem? Kunnen jullie me helpen? Ik ben op zoek naar een ticket voor de Dam tot Damloop, zaterdag 19 september. De wandeling is voor Pink Ribbon. Oh, dat is echt een goed doel. Helaas ben ik net te laat voor het ticket doordat ik ziek was. Zou heel blij zijn om voor dit goede doel te kunnen lopen, omdat er in mijn omgeving ook mensen zijn die ermee te maken hebben. Groetjes, Mien. Nou, bij deze Mien, Tanas Hayebi, aangenaam. Ik heb het opgelezen. Is er iemand toevallig met een ticket voor de Dam tot Damloop? Extra ticket? Ik wist eerst dat je moest betalen voor zo'n ticket daar. Maar goed, het is een goed doel en Mien wil erbij zijn. Mien, ik hoop dat de kracht van de radio je zal helpen vandaag.

A Careless Whisper. Dan denk ik eigenlijk automatisch aan van die romantische films. En ik moet echt stoppen met het kijken daarvan trouwens. Er hoeft maar één knappe man met dikke biceps langs de weg te staan die me één keer aankijkt terwijl ik langs rij met de wind om mijn haar en de zon die schijnt. En ik denk meteen, dit is zo'n liefde op het eerste moment. Terwijl hij waarschijnlijk alleen maar keek omdat je dit liedje keihard door mijn auto hoorde terwijl ik voorbij reed. Ja,

0: met het romantiseren van je leven. Maar gelukkig zou in het kader van romcoms dat meer wel kunnen.
1: Elke maand ontdek je bij de T van Tanas de hit van morgen. Deze maand is...
2: Judith met You Did Not Sign Up For This.
1: De tip van T. NPO Radio 2.

Something Happens. Parachutes hier te horen tijdens de T van Tannas op NPO. Radio 2, vind ik leuk. We gaan het zo meteen hebben over wat mensen vaak over jou denken, terwijl het helemaal niet klopt. Je mag het alvast laten weten via de NPO-luister-app door een audiobericht te sturen of gewoon te typen als je verlegen bent.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
6: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
7: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
10: Ja, hoi.
9: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
10: Ja, dat kan goed kloppen.
9: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
10: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
9: Oké, en waarom juist radio?
10: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
9: Oh, wat goed zeg.
10: En ik ga binnenkort ook op tv.
9: Zo.
10: Ja,
11: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
13: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
15: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
16: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
17: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: 7 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosievenverkenner van de politie deed onderzoek in de trein en in de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Khachanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. 'S Middags breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het droog. Het wordt vandaag maximaal 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik was helemaal afgeleid, want we hebben vandaag een hele mooie nieuwslezer. Die kwam hier binnen een babbeltje doen. Maar dankjewel, Topper. Jij bent ook mooi.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: De Meer Mini Weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
22: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
23: Ja, hoi.
22: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
23: Ja, dat kan goed kloppen.
22: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
23: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
22: Oké, en waarom juist radio?
23: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
22: Oh, wat goed zeg.
23: En ik ga binnenkort ook op tv.
22: Zo.
23: Ja,
24: ik kom. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
24: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
26: Trulies met Genke.
27: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
26: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
27: Precies wat we nodig hadden.
26: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
28: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
26: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
29: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks 35% korting. En alle Lu en Liga 2

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: Wat denken mensen vaak over jou, terwijl het helemaal niet klopt? Ik begin. Dat ik extravert ben.
1: Goedemorgen. Bakkie doen.
0: Ieder weekend bespreken we een spraakmakend onderwerp. En vandaag gaat het over aannames van anderen over jou, die dus helemaal niet kloppen. Ik heb een tijd gehad dat vrienden me uitnodigden voor feestjes, omdat ze hoopten dat ik met mijn vlotte radiobabbel iedereen zou entertainen. Gratis? Ben ik een clown? Nee, alle grappen aan de kant geschoven. Ik ben juist heel ingetogen in nieuwe omgevingen. Op een feestje ben ik zo'n persoon die dan eerst de kat uit de boom gaat kijken. Ik hoef, geloof het of niet, nooit in het middelpunt te staan. Echt niet. En misschien komt het door mijn werk, want op de radio deel je natuurlijk best wel veel. Maar dat is vooral voor herkenning wat mij betreft en gezelligheid. Niet omdat alles om mij hoeft te draaien. Dus eigenlijk ben ik gewoon een amifair. Een beetje tussen introvert en extravert in. En jij? Wat denken mensen vaak over jou terwijl het helemaal niet klopt? Laat je horen via de NPO Luister-app.

0: NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit zijn Filine en Melle met Remember Us.

Filine en Melle, Remember Us, dat is de thee van Tallas, waarin we altijd spraakmakende onderwerpen bespreken, waaronder ook deze. Wat denken mensen vaak over jou, terwijl het helemaal niet klopt? Via de NPO Luister-app kan je het laten weten. Edward die zegt, misschien omdat ik een beetje stotter en een beetje bescheiden uitzie, denken mensen dat ik ook daadwerkelijk bescheiden ben of niet slim, terwijl dat heel erg meevalt. Ach, ik vind dat zo vervelend als mensen ergens van uitgaan omdat ze iets van je hebben gezien. Gek is dat. Bas die zegt, aannames die mensen soms maken. Je zit al 25 plus jaar in de ICT, dus dan kan je vast wel mijn overleden laptop even tot leven brengen. Nee, ik wil je computer niet fixen. Ja, jammer. Ik had net je telefoonnummer genoteerd omdat ik dacht, 25 jaar plus in de ICT. Zo. Verder zegt Jan, goedemorgen. Door mijn gezichtsuitdrukkingen denken mensen vaak dat ik boos ben. Het tegendeel daarvan is waar. Luister, Jan, dat is ooit ook tegen mij gezegd toen ik bij een drogisterij werkte. Dat het klanten wegjaagde. En toen ging ik naar de opticien en toen bleek dat ik gewoon een bril nodig had. Misschien moet je dat ook eens proberen. En jij, wat denken mensen vaak over jou terwijl het helemaal niet klopt? Audioberichten, die mis ik een beetje. Laat je horen via onze

0: C. Robin Schulz te horen hier op 2. De dag die begint grijs, maar vanmiddag breekt de zon vaker door en blijft het tot de avond droog. Het wordt maximaal tussen de 19 tot 22 graden. Gaan we over naar de NOS headlines van 19:30 voor het eerst hier op NPO Radio 2. Jasper Leegwater. Nou, je hebt hem wel eens op Heel gehoord in de nacht, maar nu dus echt daadwerkelijk hier in de studio.
1: Ik vind het heel gezellig om er te zijn, Tannas. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, wij zijn ook blij dat je er bent.
1: Nou, gelukkig, ik doe het nieuws even. In het noordwesten van Frankrijk zijn gisteravond 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een meisje van 18 ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde door nog onbekende oorzaak tussen Rouen en Caen. Volgens Franse media reed de trein tegen een metalen voorwerp aan dat op het spoor lag. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs, maar het onderzoek naar het ongeluk loopt nog. In Hoorn is vannacht bij een auto-ongeluk bij een tankstation 1 dode gevallen. 2 andere inzittenden raakten gewond. Hun auto botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed en het tankstation blijft door de zware beschadiging voorlopig dicht. Cabaretier Daniel Arends heeft gisteravond bekendgemaakt dat hij zijn werk tijdelijk neerlegt. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige cabaretier het naar omstandigheden goed. Shownieuws-expert Bart Ettenkoven weet iets meer.
2: Hij is er verder goed uitgekomen, maar is wel herstellend en moet het rustig aandoen. Vooralsnog staat een tournee voor volgend jaar gepland. Begin volgend jaar februari gaat hij daarmee beginnen.
1: Ja, en die tournee gaat gewoon door. Tot die tijd doet Daniel Arends het dus even rustig aan. En de finale van de US Open bij de mannen gaat morgen tussen de tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev wist in 3 sets de Rus Gatchanov te verslaan. In de andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht van zijn landgenoot Tiafoe in 4 sets.
0: Nou, topper. Dankjewel.
1: Graag gedaan, tot zo.
0: Zo direct kun jij een thee van Tannas thee... Nee, die kan je niet winnen. Je kan een autogeurhanger winnen. Sorry. Zullen we een theepakket weggeven? Fuck it, we gaan een theepakket weggeven. Je mag zo direct weer minimaal 2 van de 3 fragmenten die ik aan je laat horen correct raden. En Google die heeft ze op een heel saaie manier vanuit het Engels naar het Nederlands vertaald. En als jij daar dus doorheen kan prikken, dan krijg jij dat pakket van ons. Meespelen kan door het woord Parijs in te sturen via de NPO Luister-app. En mocht je het spannend vinden en denken, nou, ik weet niet of ik mee kan doen. Ik weet niet wat ik hieruit kan halen. Dan heb ik een voorproefje voor je. Dat was het voorproefje, nee, grapje.
3: Ik voel het. Ik ben levend.
0: Ik voel het. Ik ben levend.

0: 0800 11 22. Je kan nu bellen naar de studio. De lijnen staan wagenwijd open en die willen heel graag door jou vervuld worden met jouw stem.
1: Welkom bij Hotel California. Wat een heerlijke plek, wat een heerlijke plek.
2: Even Google vertalen.
0: Jij kunt namelijk de jackpot winnen en dat is een thee van Tannas theepakket en de macht om een van de drie liedjes uit te kiezen die wij in zijn volledigheid gaan draaien op de radio. Nou, daarvoor mag je wel minimaal twee van de drie fragmenten correct raden die door Google vanuit het Engels naar het Nederlands zijn verteld. Lukt dat je niet? Dan krijg je alleen de muzikale helft van de prijs. Aanmelden kan dus door te bellen naar de studio en we hebben een beller. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Ja, goedemorgen, met Randy spreek je.
0: Eddie?
3: Met Randy.
0: Randy, hey Randy, goedemorgen.
3: Ja. Goedemorgen Tannas, ik luister elke zaterdag naar jouw programma. En denk, nou laat ik maar eens een keer meedoen in de programmering.
0: Wat leuk! En dit is, neem ik aan, ook je eerste keer hier in dit programma dan?
3: Ja.
0: Je bent een stille luisteraar, want ik heb volgens mij jouw berichtjes ook nooit voorbij zien komen in onze app.
3: Ja, maar ja, stille luisteraars zijn er ook, hè. Dus,
0: Dat is zeker waar. Mag ik weten wat jij doet elke zaterdag, los zeg maar dat je naar ons luistert? Waarom ben je wakker?
3: Ik werk als chauffeur.
0: Mag je ook zeggen wat je vervoert?
3: Ja, gewoon eigenlijk diverse goederen voor de food-industrie.
0: Oké. Ik dacht bijna dat je iets illegaals zou zeggen, maar je hebt dat best wel keurig.
3: Nee.
0: Ik dacht, oh ja, ja. In mijn wijk zeggen ze altijd, we kunnen niet te veel praten. Dus dan houdt het gesprek meestal op, maar jij wel.
3: Nee.
0: Ja.
3: Nou, dat is gewoon alles normaal.
0: Oké, nou gelukkig. Je speelt dus mee met even Google vertalen. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor. Ik ga gewoon kijken wat ik ervan kan maken. En dan zien we wel.
2: Even Google vertalen.
0: Komt de allereerste.
1: Dichtbij, veraf, waar je ook bent, ik geloof dat het hart doorgaat. Waarom blijft het hart doorgaan? Nog één keer open je de deur en ben je hier in mijn hart en mijn hart zal voortbestaan.
0: Ik heb alleen de titel nodig.
3: Far away?

0: met My Heart Will Go On, helaas. Maar je maakt nog steeds kans op het Thee van Tannas theepakket. Er komt de volgende.
1: Wanneer je een beroep op me doet, wanneer ik je hoor ademen, krijg ik vleugels om te vliegen. Ik voel het. Ik ben levend.
2: I'm alive.
0: Correct, inderdaad, dat is hem. Komt de allerlaatste.
1: Baby, baby, baby. Maar als je me zo aanraakt en me zo vasthoudt, moet ik gewoon toegeven dat het me allemaal weer naar me terugkomt.
0: Dat het me allemaal weer naar me terugkomt. Dat die zegt het eigenlijk al.
2: Ja, op zijn Engels, ja, iets met comeback dan, denk ik. Even kijken, comeback, ja.
0: Je weet het niet, hè?
2: Nee, ik kom er niet op.

0: Celine Dion. En vandaag spelthema is Parijs. Want vanaf vandaag begint Celine Dion aan haar concertreeks in Parijs. En ze geeft daar in totaal 16 concerten. En wat mij betreft 16 misgelopen kansen. Geen Thee van Tannes theepakket. Maar omdat je een trouwe luisteraar bent, een stille luisteraar, wil ik je wel een Thee van Tannes autogeurhanger geven. En als troostprijs mag je ook beslissen welke van de drie ik moet draaien voor je. Zeg het maar.
1: I'm Alive.
0: I'm Alive, Celine Dion. Ik ga hem voor je draaien. Randy, dankjewel voor het meespelen, hè? En werk ze.
1: Dankjewel, wat een fijn weekend.

En dit was Level 42, maar eerder draaiden we ook ILO. En Vincent, die zegt, mijn zoontje van 7, die hoort net dat nummer. En die zegt, wat knap gemaakt, dan als er is nog hoop. Ik hou ervan als zeg maar hele jonge mensen dan zulke muziek ook kunnen waarderen. Ja. Maar ik vind tegelijkertijd ook, al is een nummer in de jaren 60 uitgebracht, je kan het nog steeds als persoon die niet van de jaren 60 is leuk vinden. Ik vind dat daar geen labels op geplakt hoeven te worden. Muziek is lekker van ons allemaal, ongeacht welke datum het is uitgekomen. We gaan nu ook zo meteen weer terug naar 2026 met Bruno Mars, All My Soul. Maar voordat we dat gaan doen, we hebben hier bij dit punt ook, al is een nummer in de jaren 60 uitgebracht, je kan het nog steeds als persoon die niet van de jaren 60 is leuk vinden. Ik vind dat daar geen labels op geplakt hoeven te worden. Muziek is lekker van ons allemaal, ongeacht welke datum het is uitgekomen. We gaan nu ook zo meteen weer terug naar 2026 met Bruno Mars, All My Soul. Maar voordat we dat gaan doen, we hebben hier bij dit programma altijd nummers nodig waar vragen in.

0: NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS

0: €1,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hoi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, en waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: aanvuldeals bij Bol. Wat dacht je van Japan?
1: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
0: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
1: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.

0: deals bij Bol.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
2: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Wissel eens geelworst voor gegilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
5: Zo direct hoor je Nelly Furtado met Say It Right, A. Maar nu eerst tijd voor het NOS-journaal van de 8 uur... verzorgd door Jasper Leegwater. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Op het station van Assen is vannacht een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europapark lag uren stil. Noord-Korea heeft vanaf de oostkust van het land ballistische raketten richting de Japanse zee afgevuurd, meldt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand hebben afgelegd van zo'n 250 kilometer. Het is de derde keer in korte tijd dat Noord-Korea raketten richting zee afvuurt. De VS, Japan en Zuid-Korea waren in de regio net klaar met een gezamenlijke militaire oefening. Een opmerkelijk record voor de Amerikaanse tennisser Shelton, die de finale van de US Open heeft gehaald. Hij serveerde in de wedstrijd tegen Tiafoe vannacht ongelooflijk snel. Ja, de commentator vraagt zich gelijk af, 158, hoe kan dat nou? Ja, dat zijn natuurlijk miles. Omgerekend is dat 254 kilometer per uur waarmee hij de bal sloeg. Tiafoe wist de bal zowaar terug te slaan, maar hij verloor uiteindelijk toch.
5: Aan zijn schoenen kon je wel piep, piep, piep horen dat hij heel snel was. Piep,
6: ja, dat was Speedy Gonzales inderdaad, ja.
5: Precies.
6: Dan nog even dit. Parijs staat vanavond in het teken van één vrouw, Celine Dion. De Canadese superster gaat een echte comeback maken. Na bijna 7 jaar treedt ze weer een keer live op. De 58-jarige zangeres is ongeneeslijk ziek en fans zaten dus lang in onzekerheid of ze ooit nog op het podium zou verschijnen.
7: It was so heartbreaking. We were all like, oh my god. Gosh, okay, this is it. I am excited, but also very relieved to see how she is, but also worried.
6: De burgemeester van Parijs organiseerde zelfs een karaokeavond om de comeback te vieren. Het belooft dus een echt Celine Mania te worden daar.
5: Wordt daar zo fucking gezellig.
6: Dat denk ik ook, ja.
5: Ik heb echt FOMO gewoon.
6: Nou, het kan nog, hè? Stap je in de trein straks, dan ben je gewoon op tijd.
5: Tickets zijn echt duur.
6: Ja, dat geloof ik.
5: Ja, nu al helemaal.
6: Ik heb het weer nog voor je. De ochtend begint bewolkt. Vanmiddag breekt de zon af en toe door. Het blijft tot vanavond droog en het wordt 19 tot 22 graden.
5: Jasper Topper, dankjewel.
8: Ster. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
1: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
3: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké, okay. En waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
6: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
9: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Nu bij Dirk, Lenoir wasverzachter, €2,99. Mooie prijs toch?
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

0: uit een lied beantwoord. En jij mag dat lied tippen via de NPO-luister-app in ruil voor een thee van Tannas autogeurhanger. Nienke, hij komt jouw kant op, want zij was je voor.
1: Voor een liedje met een vraag erin, wist er

0: Ivy inderdaad met Mr. Eclectic. In een interview vertelde ze dat ze met dit lied een boodschap wilde meegeven aan mannen die zich schuldig maken aan mansplaining. Ze vertelde dat ze zich regelmatig ergens ergerde tijdens dates, wanneer mannen haar gingen uitleggen welke componisten volgens hen goed waren, terwijl zij zelf muzikant is en dat natuurlijk gewoon zelf ook weet. Dus ja, als iemand je iets gaat uitleggen waar je zelf misschien net iets meer kennis van hebt, ja, dan snap ik die ergernis / irritatie wel. Het is een beetje alsof iemand tegen mij zegt: je weet wel dat je in de microfoon moet praten, hè, als dat rode lampje brandt. Joh, je meent het! Maar hoe maak je nou duidelijk dat je ergens verstand van hebt zonder iemand direct te beledigen? Psychologen zeggen dat het vooral zit in hoe je het brengt. Benoem eerst wat er gebeurt en maak er geen aanval van. Zeg bijvoorbeeld: ja, ik ken dit onderwerp al best wel goed, maar ik ben benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Ook al ben je niet benieuwd. Of: volgens mij vertel je iets wat ik al weet, maar ik hoor heel graag jouw kijk erop. Iemand die de ruimte een beetje kan lezen, snapt de hint dan vaak ook wel. Nou, zo laat je merken dat je kennis hebt zonder dat het meteen een wedstrijdje wordt van wie het meeste wel of niet weet. En eigenlijk is het dus best wel simpel, maar vaak denk je er niet zo snel zo over na. Kortom, benoem het in plaats van je eraan te ergeren en het te laten gebeuren. Want zo zie je maar weer, soms kan één zin al genoeg zijn om het verschil te maken. En dat is misschien wel de grootste winst. Je voorkomt dat je verstrikt raakt in een date die nergens naartoe gaat. En jouw tijd is natuurlijk ook waardevol, hè? En die van de ander hoeft ook niet onnodig zoveel zuurstof te verspillen. You're welcome.
1: Welke vraag uit een track heb jij ontdekt? Laat het weten via de NPO Luister-app. En wie weet, hoor je jouw vraag wel in Vraag.

0: Jos, Kanje, ze is er weer, dames en heren. Ja, is dat gezellig of niet? Nou, toch het wel. Ja, toch niet dan?
1: NPO Radio 2. De thee van Tannas.

Ze hadden nooit de intentie om bewust regels te verbreken. Ze wilden simpelweg met hun muziek de diversiteit van de stad New York laten doorschemeren in hun sound. En Debbie Harry die doet daar een boekje over open, aangezien heel veel mensen tot op de dag van vandaag denken dat ze bewust rebels waren en ja, punkgenre verder wilden brengen. Ze waren gewoon niet traditioneel, maar ze wilden vooral heel authentiek zijn. En die authenticiteit heeft ze heel ver gebracht. Blondie, net te horen met Heart of Glass op NPO Radio 2. Zo direct hoor je Nothing But

0: Mark zegt via de NPO-luister: wat een vette plaat is die Baby Cool toch. Het druipt eraf, heerlijk. Weet je, wat mij betreft mag Nothing But Thieves ook wel in de top 2000 binnenkomen met dit nummer. Het is echt heel lekker. Het is alsof dit nummer al jaren bestaat, dat we er gewoon aan gewend zijn geraakt. Maar zo vertrouwd klinkt het. Het is echt... Ik ben blij dat jij het ook leuk vindt, Mark. Gaan we over op het weer. Gedurende de dag gaat de zon steeds verder doorbreken en blijft het droog. De temperatuur gaat richting de 22 graden, maar morgen gaat het wel de hele dag regenen. Dus pluk de dag vandaag. Gaan we over op de NOS-headlines van 8:30, verzorgd door Jasper Leegwater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik ga jou zo meteen een vraag stellen. Doen we zo.
1: Oké, okay, nou, spannend. Benieuwd wat er gaat gebeuren, doe ik eerst even het nieuws. Dit weekend worden de eerste mensen die in de gecrashte bus zaten gerepatrieerd van Zwitserland naar Nederland. 12 mensen worden opgehaald met een bus bij het hotel waar ze hun vakantie doorbrachten. Ziet ook verslaggever Noortje Deutenkom.
2: 4 van die 12 mensen, dat zijn de mensen die niet zijn meegegaan naar die trip in Zwitserland. Dus die niet aan boord waren op het moment dat dat ongeluk gebeurde. En een deel van de mensen die gisteren zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Dus die gaan straks met de bus richting Nederland.
1: Ja, sommigen willen voorlopig even niet meer met de bus reizen. Donderdag ging het mis in Zwitserland toen een Nederlandse bus van de weg schoot. 5 mensen kwamen daarbij om het leven, 40 anderen raakten gewond. Irak heeft een commandant ontslagen na droneaanvallen op een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië. De commandant was verantwoordelijk voor het gebied waar de aanval vandaan kwam. De drones troffen donderdag de belangrijkste Oost-West-pijpleiding, die olie van de Persische Golf naar de Rode Zee vervoert om de straat van Hormuz te omzeilen. Uit voorzorg is die leiding nu stilgelegd. Bij de aanval vielen meerdere gewonden. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Horen is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft daarom voorlopig dicht. En dan nog behoorlijke chaos bij de Turkse voetbalclub Fenerbahçe. Trainer Kartal diende donderdag zijn ontslag in na het 1-1 gelijkspel tegen AS Roma in de Champions League, nadat hij tijdens die wedstrijd een fles tegen zijn hoofd had gekregen van een supporter. Vervolgens schreven Turkse media dat de assistent van Kartal, Dick Kuyt, voorlopig zijn taken over zou nemen. Maar Fenerbahçe is helemaal niet akkoord gegaan met het ontslag van Kartal. En op de clubwebsite staat nu een korte maar krachtige boodschap. Onze hoofdcoach, de heer Ismail Kartal, is nog steeds in functie. Ja, en dus blijft Kuyt voorlopig gewoon zijn assistent.
0: Ja, topper, dankjewel. Ik zei net dat ik jou wat zou vragen. Ik ga je helemaal niks vragen. We zouden Nieuws of Lyric doen. En iedereen zegt ook, waar is Nieuws of Lyric? Waar is Nieuws of Lyric? Via de NPO-luister-app. Ik zal je heel eerlijk zeggen, het is mijzelf nu een keertje ontgaan. Waarom? Ik heb zo slecht geslapen afgelopen nacht. Dus ik ga het maar eventjes blamen op vermoeidheid. En mocht je dat item helemaal niet kennen. Onze nieuwslezer Jasper die leest dan een zin op. En dan mag jij raden, is het nieuws? Of is het een lyric wat zo meteen voorkomt hier
1: tijdens het programma? Had helemaal iets leuks bedacht.
0: Ja,
1: klopt. Helemaal klaarstaan.
0: Ja, ja sorry. Ben je er morgen?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan gaan we het morgen nog een keer
1: gelukkig
0: doen. Ja, ik ga toch een shout-out geven aan een paar mensen die toch wel heel erg... Iemand zegt, mijn autistische brein trekt dit niet. Het spijt me. Ik ben gewoon een mens. Dan zie je wel dat dit programma gewoon live is. Alex, die krijgt een shout-out. Een andere Alex, meen ik echt, krijgt ook een shout-out. Bianca krijgt een shout-out. En een heleboel andere mensen. Toppers zijn jullie allemaal. Stuur een berichtje via de NPO-lijst. En vandaag krijgt iedereen een shout-out. Ik ben... Ja, de vrouw die vandaag shout-outs uitdeelt. Ja, Jasper, jij ook bedankt, hè? Jij ook een shout-out.
1: Graag gedaan.
0: Ja, de lyric die we eigenlijk bedacht hadden was... Zo verdien je nog eens je geld. What a way to make a living van Dolly Parton. Ja, gemiste kans. 9 to 5.

0: We zijn ook live op TikTok, @Tarasahibi. En Jonathan die zegt Max Verstappen muziek. Wat? Is Max Verstappen stiekem fan van Dolly Parton? 9 to 5 is toch geen Max Verstappen muziek? Gaat hij dan harder trappen? Op de gas op die lolly. Ja, nee, ik bedoel trappen van gas op die lolly. Je kan bellen naar de studio 0800-1122 om mee te spelen met het geheel. Het werkt als volgt. Ik heb een aantal vragen klaarstaan en aan jou de taak om correct antwoord te geven op die vragen. Degene die de antwoorden goed raadt, kan dan met de antwoorden een puzzel leggen en het geheel raden. We zijn dus op zoek naar één woord. En de andere woorden zijn in associatie daarmee. Nou goed, 0800-1122. Je kan bellen naar de studio. 0800-1122. En dan kun je meespelen met het geheel. Waarbij je trouwens een thee van Tannas theepakket kan winnen. Mocht je verkeerd antwoord geven op de vragen, dan ben ik helaas wel genoodzaakt om je op te hangen en verder te spelen met iemand anders. Goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Christian.
0: Christian, goedemorgen. Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
2: Het geheel. Het geheel.
0: Kom de allereerste vraag. Wat is de wortel van 16?
1: Dat is 4.
0: In welke kleur sta je als je banksaldo onder 0 staat?
1: Rood.
0: Wat hebben Mercurius, Venus, de Aarde en Jupiter met elkaar gemeen?
1: Het zijn planeten.
0: Dat ben jij goed. Je kent vast de klassieke film E.T., maar wat voor wezen is E.T.?
1: Een alien.
0: Om welke fabriek stond het personage Willy Wonka bekend?
1: Een chocoladefabriek.
0: Wauw! We hebben niet vaak van dit soort snelle spelers van het geheel. De antwoorden die jij hebt zijn 4. Rood, planeten, alien en chocoladefabriek. Wat zou het geheel kunnen zijn?
1: Dan moet je helaas verschuldigd blijven.
0: Oh ja? Je weet het niet?
1: Nee.
0: Oh, maar wacht, probeer het eerst, want je hebt nog niet eens geprobeerd. Rood, planeet, 4, alien, chocolade.
1: Mars.
0: Ja! Ja, eerst proberen. Niet geschoten is altijd mis, maar het is inderdaad Mars. Niet de chocolade, maar de vierde planeet van ons zonnestelsel. Op internet circuleert een foto van een vreemd kwalachtig object op de rode planeet. En volgens sommigen is het een alien. En wetenschappers denken echter dat het om een geladen deeltje uit de ruimte gaat dat op zo'n siliconendetector van een Marsrover terechtkwam. Je gaat er vandoor met een thee van Tannas theepakket. Ben je daar blij mee, Christian?
1: Ja, zeker. Hartstikke blij, Tannas.
0: Wij zijn ook blij met jou. Zo'n snelle kandidaat komt niet altijd voor. Dus ook eigenlijk een applausje voor jou.
1: Dankjewel.
0: Die krijg je er extra bij. En natuurlijk ook muziek.

0: But trust me, I'm the sunscreen.
1: Marjolein Busser zegt via de NPO-luister: wat een geniaal nummer is dit. Takkel die zegt: met dit prachtige lied heb je never nooit geen therapie meer nodig. Wat mooi. En weet je wat het leuk is? Heel vaak vragen mensen aan mij van: wie stelt de muziek samen? Doe je dat zelf? Doet jullie muziekredactie dit? We doen het samen. En het mooie is, ik moet hier wel een shout-out geven aan Roos Marijn, onze muziekredactrice. Die zei: vind jij het goed als ik dit nummer erin zet? Toen zei ik: hey, ik ben nog niet helemaal bekend met dit nummer. Ze zei: ja, je kan hem ook omwisselen voor wat anders. Ze zei: nee, weet je wat, doe maar. Ze zegt: ik denk dat een heleboel luisteraars dit goed gaan vinden. Toen zei ik: en als luisteraars dat goed gaan vinden, dan moet er een afwisseling zitten tussen een Bruno Mars die ik bijvoorbeeld te gek vind, en dan een Everybody's Free to Wear Sunscreen die jij dan heel erg goed vindt. En dat merk ik nu ook. Bas die zegt: zoveel goede adviezen in dit nummer. Anita zegt: het nummer wat je nu draait komt dichtbij. Gisteren ruzie met mijn vriend, en door dit nummer zie ik hoe we eruit kunnen komen. Dit is zo mooi om te zien dat er voor ieder wat wils is tijdens dit programma. En dat het zo resoneert, dat muziek zo therapeutisch kan werken voor iedereen. Het zorgt er toch weer voor dat ik dan ook, dat merk ik nu ook. Bas die zegt: zoveel goede adviezen in dit nummer. Anita zegt: het nummer wat je nu draait komt dichtbij. Gisteren ruzie met mijn vriend, en door dit nummer zie ik hoe we eruit kunnen komen. Dit is zo mooi om te zien dat er voor ieder wat wils is tijdens dit programma. En dat het zo resoneert, dat muziek zo therapeutisch kan werken voor iedereen. Het zorgt er toch weer voor dat ik dan ook wel weer misschien fan word van zo'n lied.

0: Samen Max. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
4: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
4: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
11: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
12: Ja, hoi.
11: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
12: Ja, dat kan goed kloppen.
11: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
12: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
11: Oké, okay. En waarom juist radio?
12: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
11: Oh, wat goed zeg.
12: En ik ga binnenkort ook op tv.
11: Zo.
12: Ja.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: En zo werd het 9 uur in de Lage Landen. Ladies and people, dames en heren, Rinkel de Kinkel gaat beginnen met het NOS-journaal van 9 uur. Jasper Leegwater, goedemorgen.
17: Goedemorgen Jeroen. In Zwitserland worden de eerste Nederlanders opgehaald die donderdag betrokken waren bij het dodelijke busongeluk. 12 mensen worden vandaag met de bus naar huis gebracht. Volgens de directeur van de busmaatschappij hebben veel vakantiegangers er mentaal een flinke klap aan overgehouden. Hoorde ook verslaggever Noortje Deutekom.
18: Het ziet ernaar uit dat de mensen die ik hier zie lopen, ja, zijn fysiek wel goed aan toe. Ik zie iemand met een Nutella, arm in het gips vermoedelijk. Maar iedereen lijkt aardig ter been. Maar inderdaad, mentaal zal er iets heel anders gebeuren.
17: Voor passagiers die niet meer met de bus naar Nederland willen, wordt een andere oplossing bedacht. Donderdag kwamen 5 mensen om toen de Nederlandse bus door de vangrail schoot in Zwitserland. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen opgelopen tot 7000. Zeker 3000 mensen zijn al overleden. Het is de dodelijkste uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Controle krijgen op het virus verloopt door meerdere gewapende conflicten in het gebied moeizaam. Cabaretier Daniel Arends gaat dit jaar niet meer optreden. Zijn management maakte gisteren bekend dat hij in juli werd getroffen door een hartinfarct. Het gaat inmiddels goed met zijn gezondheid, maar een show die hij samen met een andere cabaretier zou doen in december is gecanceld, zodat hij langer de tijd heeft om te herstellen. Zijn eigen tour begint in februari en die gaat vooralsnog gewoon door. In Roemenië kunnen voetbalscheidsrechters vanaf nu niet alleen een gele en rode kaart trekken, maar ook een zwarte kaart. De Roemeense Voetbalbond wil met die zwarte kaart het gedrag van ouders en toeschouwers langs de lijn bij jeugdwedstrijden aanpakken. En dat maakte de bond gisteren op deze manier bekend.
7: De aceea introducem cartonașul negru și procedura în trei pași, care sancționează comportamentul abuziv al părinților.
17: Nou, ik zal het toch nog maar even uitleggen. Het is een waarschuwing, een tijdelijke onderbreking van 10 minuten voor het gedrag van ouders en toeschouwers. En als dat niet helpt, dan kan dus de scheidsrechter de zwarte kaart trekken om de wedstrijd definitief te staken.
16: Wat een goed idee is dit. Moeten we dit in Nederland ook niet invoeren?
17: Ja, er is heel veel agressiviteit in het amateurvoetbal. Dus misschien wel een goed idee.
16: Misschien wel een goed idee om dat ook eens een keer te opbrengen.
17: Ik heb het weer nog. De ochtend begint bewolkt. Vanmiddag breekt de zon wel door en het blijft tot vanavond droog. En het wordt tussen de 19 en 22 graden.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
19: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
20: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert Heijn.
19: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
21: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
22: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
23: Ja, hoi.
22: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
23: Ja, dat kan goed kloppen.
22: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
23: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
22: Oké. Okay. En waarom juist radio?
23: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
22: Oh, wat goed zeg.
23: En ik ga binnenkort ook op tv.
22: Zo.
23: Ja.
24: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
25: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
26: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.

0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.

0: geleden dat hij zo voldaan glimlacht. Hij koestert de klanken uit de ether in zijn luidspreker. En langzaam begint hij te trillen en te glimmen. Langzaam begint hij te leven. Het is zaterdagochtend. De radio is tevreden.
1: Dames en heren, vanaf dit punt in tijd en dimensie zal het radioprogramma van Jeroen van Inkel gaan beginnen. Maakt u zich geen zorgen.
2: Rinkel de Kinkel.
3: Haha,
4: ha, ha, ha, ha. En Para.
3: Ja, een heel goede morgen.
5: Er is maar één Radio
3: 2. Oh yeah. Action Packed radioprogramma, terwijl het 15 graden is bovenop de Radio 2 gezet mast. Straks gaat iets heel bijzonders gebeuren hier voor de deur. Bij Beeld en Geluid, daar hoor je zo dadelijk veel meer over. We hebben de rinkelscopen in de show, dus dan hoor je wat het universum voor jou is.

0: En zo begon het. Het hele verhaal. Op zaterdagochtend in de show. Zaterdag 12 september. Ladies and people. Je bent er weer bij aanwezig. De grote Rinkel de Kikkel Show. Je kan meedoen via de NPO Luister app. Digitale doorgeeflijn. Alle vormen van communicatie die heten wij van harte welkom. En we horen graag wat je plannen zijn vandaag. Daarvoor kun je dus die digitale doorgeefluik gebruiken. Laat even weten wat je aan het doen bent en ook waar je het aan het doen bent. En op Utrecht Centraal is er iets bijzonders aan de hand. Sinds kort is daar een heel bijzonder fenomeen waar te nemen. De kromste supermarkt van Nederland is daar. Het is wel geinig, het is dus een supermarkt waar je allemaal kromme komkommers, scheve, weirde wortels en allemaal lelijke appeltjes kan kopen. En het mooie is, de mensen staan er dus echt voor in de rij. Er zijn er al meer dan 1000 afgekeurde producten verkocht in het winkeltje. En de populairste producten zijn dus de komkommers en de paprika's. Het is een heel mooi teken aan de band dat we gewoon lelijke dingen ook iets meer gaan omarmen. Dat het allemaal niet meer zo heel erg perfect hoeft te zijn in de maatschappij. Dat het niet allemaal gestroomlijnd en symmetrisch hoeft te zijn. Nee, dat de afwijkende dingen in onze samenleving gewoon ook een rol gaan spelen. En zelfs dat mensen dat zeer waarderen. De organisatie van dit gebeuren die hoopt ermee dat de normale supermarkten ook krom groente en fruit gaan verkopen. Dat is natuurlijk wel een heel mooi streven. Daarmee helpt je de klandizie in je eigen winkel natuurlijk wel om zeep. Maar nou ja, het gaat om het algemeen belang. Dus zit even te denken. Misschien zit je wel aan het ontbijten. Nu we het er toch over hebben. Laten we even meteen met een leuk ontbijtrecept de deur in vallen. Ik heb voor je bedacht. Een frisse, knapperige appelgroentesalade met komkommer. Wortel, paprika en wat lichte yoghurtdressing. En alle ingrediënten die moeten dus een beetje krom zijn. Nou, moet, mag. 1 komkommer, groene frisse appel, 2 wortels, paprika, magere yoghurt. En 1 theelepel citroensap, limoensap. Snoefje zout en peper. Wat je doet is je snijdt de groenten kleine blokjes, reepjes. Meng je de kom yoghurt, zout, peper. Doet alles in grote schaal. Je hustelt het lekker door elkaar. En je hebt een heerlijke kromme groentesalade. En je bent ook nog heel erg woke bezig, zullen we zeggen. Dus een lekker recept voor je, zo in de ochtend.
1: Onthoud het goed.
0: Onthoud het goed.
1: Onthoud het goed. Het is de groente die het hem doet.
0: Eet smakelijk. Later in de show nog de rinkels kopen. We hebben voor je uitgezocht wat het universum voor jou in petto heeft. En we doen iets moois hier, toch?
2: Met elkaar hebben we een web gecreëerd.
0: Een web gecreëerd.
2: Van feest. Liefde.
0: Liefde.
2: Ontspanning.
0: Ja, dat doen we. Met z'n allen.

dat je een pakje bestelt, weet je wel, online. En dat je hoopt op deliverance, dat het goed gaat komen. Toch een klein wonder vind ik nog steeds. Ondanks dat we het natuurlijk al heel lang hebben en het ook gewend zijn. Dat je iets bestelt een paar dagen later, soms al de volgende dag. Tring, tring, tring. Hup, staat er zo'n meneer, mevrouw, met een pakje op je deurmat. Heel bijzonder. Hope of Deliverance, Mr. Paul McCartney. Even kijken wat er allemaal binnenkomt via de NPO Luisterapp. Aussie Han, die zegt, hier doen gewone supermarkten dit al. In Australië. Deze producten heten The Odd Bunch. En zijn iets goedkoper dan normale producten. Ik denk dat het heel goed is dat de mensen dat doen. Vind je het Aussie? Ja, toch? Han, moet ik zeggen. En Bram, als je de winkel te ver vindt, kun je ook online bestellen bij No Waste Army. Dat is die instelling die dat allemaal doet. En Jilke zegt, goedemorgen Jeroen, we zijn onderweg naar het vliegveld. Hey, dat is leuk. We gaan naar Zakynthos, Griekenland. En mijn man zingt, zo zegt Jilke, de hele tijd. Hey, we're going to Zakynthos. Ja, misschien moet je daar een plaatje van uitbrengen. Dat zou onze grote hit kunnen worden. En Patrick zegt, goedemorgen Jeroen. Zometeen ga ik naar de Open Monumentendagen. Daarna ga ik naar het Helders Bierfestival, dag 2. Beide in Den Helder. Kijk, het is helemaal in het bovenste puntje, maar er zijn leuke dingen te beleven, lieve mensen. Den Helder, ja ja. En Saskia die zegt, ik ben 2 leesboekjes aan het inpakken voor mijn nichtje Liz. Ze is gisteren 4 jaar geworden en ik ga straks naar haar feestje. Oh, dat cadeautjes krijgen. En geven. Op een kinderverjaardag is altijd heel bijzonder. Soms zijn ze zo begaan met alweer het volgende cadeautje, dat ze niet eens helemaal in de gaten hebben wat ze krijgen. Maar ik wens je er veel plezier mee, Saskia. Het zal vast heel bijzonder zijn. En wie weet kun je het binnenkort aan haar voorlezen. Het is leuk voor de onderlinge band. En Marco die zegt, wat ben ik aan het doen? Het zwembad afbouwen. Het seizoen is weer voorbij. Afbouwen, hij zou wel bedoelen afbreken, denk ik. Het is inderdaad natuurlijk seizoen achter de rug. En ja, die dingen kunnen allemaal weer de kast in. Nou, afscheid nemen. En het weer volgend jaar terughalen. Shanna Spyro is hier. Oeh, dit is mooi, dames en heren.

Damn, wat een interessante dame. Niet alleen die stem, maar ook haar talent. Ze ontwerpt ook kleding. En ze komt niet zomaar vanaf een of ander achterbuurtje of zo. Nee, haar vader was een steenrijke juwelier. En hij werkte met grote sterren zoals JC, Sienna Spiro, hoorde je daar. En Great Expectation. Die stem en die jazz invloeden. Om van te smullen. Hey, goedemorgen. Dit is NPO Radio 2.

0: sprinkel, sprinkel, sprinkel en sprankel, sprankel, sprankel. Allemaal van die stof die naar beneden kwam. Dwarrelend daar van die jeugd van tegenwoordig. Het is 9:55. Jasper Leegwater, wat gebeurt er allemaal in de wereld?
1: Nou, genoeg. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar huis. Bij het ongeluk vielen 5 doden en raakten 40 mensen gewond. De meeste lichtgewonden kunnen vermoedelijk met de bus naar Nederland, maar een aantal gaat ook met een ambulance terug naar huis. Op het station van Assen is vannacht een man opgepakt die zei meerdere bommen in een trein te hebben geplaatst. Het station werd afgesloten en de omgeving afgezet. Er werd onderzoek gedaan in de trein door een explosieve verkenner van de politie, maar er werden geen explosieven aangetroffen. Het treinverkeer tussen Groningen en Europapark en Bijlen lag wel urenlang stil. De CIA heeft tijdens de herdenking van de aanslagen van 9/11 topgeheime documenten vrijgegeven over de dreiging van Al-Qaeda. Het gaat om 71 zogeheten President's Daily Briefs. Dat is een memo die de president iedere ochtend krijgt met de meest relevante ontwikkelingen wereldwijd. In de documenten is te lezen dat er al enkele jaren voor de aanslagen gewaarschuwd is voor de dreiging van Al-Qaeda. Volgens de CIA is dit de grootste hoeveelheid Daily Briefs die ooit is vrijgegeven. En honderden gitaristen spelen straks om 12:00 samen Waiting on the World to Change van John Mayer bij Beeld en Geluid in Hilversum. Het is vandaag namelijk exact 20 jaar geleden dat Mayer het album Continuum uitbracht, waar dat nummer op stond. Volgens de initiatiefnemer van de actie dus het moment om Mayer te eren.
2: Hij heeft er echt eigenhandig voor gezorgd, ja, dat gewoon een generatie gitaristen geïnspireerd is geraakt om te gaan spelen. En ja, zeker in deze tijd met AI en dat je steeds minder zelf hoeft te doen, laat dit eigenlijk zien dat de lol, en dat is vandaag ook eigenlijk het doel. Het doel zit hem niet in de uitkomst, maar het doel zit hem in de weg ernaartoe.
1: En bij de actie worden ongeveer 300 gitaristen verwacht.
0: Hij heeft ook naar de Dalai Lama geluisterd, volgens mij.
1: Ja, dat is toch wel een mooi verhaal, hè?
0: Mooi verhaal. Ik zag net wel een paar gasten inderdaad met gitaarkisten lopen al.
1: Dus, ik hoorde mijn collega Ties van Kesteren, die je ook wel eens hoort met het NOS-journaal, die heeft zijn gitaar ook meegenomen. Die gaat zometeen ook meedoen. Dus,
0: halleluja, met z'n allen, tegelijk.
1: Ja,
0: geweldig, hoor.
1: Het zal sfeerverhogend werken, denk ik. Ik heb het weer nog. Het is overwegend bewolkt vandaag. Later vandaag breekt de zon wel door. En dan wordt het uiteindelijk 19 tot 22 graden.
3: De jaren 80. Hij was erbij.
4: Mr. Gorbachev, tear down this wall.
5: De jaren 90. Hij was erbij.
6: Guys over Baghdad have been aluminum.
5: 2026.
7: The United States military began major combat operations in Iran.
3: 2026.
8: Hij is erbij.
3: Nog altijd.
8: Altijd.
3: Altijd.
9: Our clock is still going strong. Jeroen van Inkel.
0: NPO Radio 2, goedemorgen. Hoe is je dag begonnen? Zit er al een beetje in? Oh, je bent al wat langer wakker. Oh ja, ik zie het aan je ogen. En daar zie ik nog iemand, die is net wakker. Rustig aan, breekt het lijntje niet. We maken je lekker relaxed wakker met de muziek van Mr. Richard Marx. Dit is Angelia.

0: Dit was Ellie Langley. Houston, Texas. Blijft natuurlijk een aparte staat in Amerika, dat Texas. Aparte mensen kijken door een bepaalde bril naar het leven. Hey, goedemorgen daar. Welcome to this thing called... Ja, ik generaliseer natuurlijk een beetje, maar je snapt wat ik bedoel daar. Texas, prachtig, mooie omgeving. Austin, leuke stad bijvoorbeeld. Ik ben er wel eens in de buurt geweest. Zaterdag 12 september, een hartelijk goedemorgen, ladies and people. Nog 103 dagen tot kerst. En dan gaan we weer de bomen opzetten en beginnen aan de top 2000. Laten we dat vooral niet vergeten. En nieuws over Lady Gaga. Zij en ondernemer Michael Polanski, die zijn niet langer met z'n tweeën. Lady Gaga is vandaag bevallen van haar allereerste kindje. Mooi, leuk nieuws. Zangeres van Die With A Smile, Pokerface en Paparazzi, die we toen kennen, rond afgelopen april nog haar tour Mayhem af. Als je ziet wat ze daar allemaal op het podium deed, terwijl ze dus 4 maanden zwanger was, dan weet je gewoon dat al een hele kleine performer in de dop is. Ik kan me ook zo voorstellen dat toen het kindje ter wereld kwam, dat ze haar moeder aankeek en meteen begon te zingen. Hey, I was born this way. Hey. Denk danspasjes en de hele rambam. Ach, ja, het blijft in de familie. Ja, wat je zelf zegt, lady, kunnen door je kinderen tegen je gebruikt worden. Dan laat het datum, hou het goed in de gaten. En misschien heb je ook dat verhaal goed. Ja, ik moest er erg om lachen van een of andere gast. Een Australiër, die had een vrijgezellenfeestje. En hij was op Bali. En hij is daar uiteindelijk in de gevangenis beland. Niet omdat hij iemand had geslagen of met drugs was betrapt. Maar omdat hij het erg gezellig had met een andere dame. Wat gebeurde er? Ze kenden elkaar, leerden elkaar kennen bij een beachclub. En eindigde op een gegeven moment al vrijend samen op de oprit van een woning. De bewoonster die hoorde een beetje tumult. Ik dacht, wat gebeurt daar toch allemaal? En ging kijken en zag wat er gebeurde. En toen heeft ze tegen ze gezegd, ga weg, scheer je weg. Ik wil dit niet hebben op mijn parkeerplaats. Maar ze zaten zo in het liefdesspel verwikkeld, dat ze trok zich daar weinig van aan en ging gewoon nog een kwartier door. Ik kan me voorstellen, die vrouw werd een beetje wanhopig. Dus, nou, ze heeft het nog even vastgelegd op de beveiligingscamera's. En die beelden die gingen dus viral, zoals dat in vaktermen heet. Een paar dagen later, toen hij dus naar Australië terug wilde, is hij op het vliegveld opgepakt. En hij riskeerde aanvankelijk een gevangenisstraf van maximaal 1 jaar. Maar uiteindelijk heeft de bewoner gezegd, nou, weet je wat, zo erg wilde ik het nou ook weer niet maken. Dus ik trek mijn aanklacht in en hij is ondertussen alweer in huis. En die beelden gaan het internet rond. Wij kunnen de beelden natuurlijk niet laten zien. Maar alleen het geluid is misschien wel even om de even. Start maar even het geluid van die tweede.
1: Oh ja.
0: Oh ja. Nee, oké. Okay. Ik denk dat we wel genoeg weten. Ja, nee. Goed dat we de beelden niet hebben, dames en heren.

Hé, hey, misschien loop jij ook wel zoiets geks tegen het lijf. Je hoorde straks de officiële rinkels kopen. Nu eerst de band die furore maakte met... Ja, we zitten wel een beetje in deze hoek. Een track genaamd Respect the Cock. En later deden ze het met dit. Dit is Fats and Small.

waar je goede zin van krijgt van Mark Amber. En zo aan het einde van het uur, vlak voor tienen, dan heb ik toch wel de vraag: wat hebben wij voor jou? In petto. In deze rinkelde kinkel, straks de rinkels kopen. En wat staat jou vandaag te wachten? Ik ben vandaag speciaal voor jou opgebleven om in de sterren te kijken naar de rinkels kopen. En ik neem ze zo met je door. Ook ga ik bellen met een man die hele wilde plannen heeft. En het heeft niks met een parkeerplaats te maken.

0: Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
2: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
3: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
4: Oké, en waarom juist radio?
5: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
4: Oh, wat goed zeg.
5: En ik ga binnenkort ook op tv.
4: Zo.
6: Ja, ik kom. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Wij zijn Medipoint.
10: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
11: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
10: En voor Harold met een sta-opstoel.
12: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
10: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Medipoint.
10: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
15: Ja, geweldig, hè?
14: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
15: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
14: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
15: Aan tafel!
16: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
17: NHA.nl.
18: Het is een hele beroemde man, Steven Tyler. Hij is tegenwoordig niet zo goed meer bij stem, maar gelukkig hebben we de opnames nog. Aerosmith komt eraan en Pink. Het is 10:00 precies in Nederland. Tijd voor het NOS Journaal. Jasper, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Veel artsen willen graag milieuvriendelijke medicatie voorschrijven, blijkt uit onderzoek van het UMC Groningen. Het probleem is alleen dat ze niet goed weten hoe en dat ze bang zijn dat het te veel tijd kost. Jaarlijks belandt zo'n 500.000 kilo aan medicijnresten in het riool. Bijna de helft daarvan komt terecht in meren, rivieren en sloten, omdat waterzuiveringsinstallaties de resten niet goed uit het water kunnen filteren. In de deelstaat Sachsen-Anhalt zijn veel Duitsers nog aan het bijkomen van de verkiezingsoverwinning van de rechtsradicale AfD. Vooral gelovigen maken zich zorgen, omdat AfD het gemunt heeft op de evangelische en katholieke kerk in de deelstaat.
20: Also wir als Kirchen sind nicht unbedingt ganz von selbst in diesen Streit gegangen, in diesen Widerstreit.
21: Zo riep de AfD kerkgangers op zich uit te schrijven, omdat het een goddeloze instelling zou zijn. Ook wil de partij de financiering die deels via de deelstaat loopt stopzetten.
19: Nou, je hoorde correspondent Gimbal Duk. Komende week begint de AfD in Sachsen-Anhalt aan de eerste gesprekken voor een coalitie met de populistische partij BSW. Noord-Korea heeft voor de 3de keer in korte tijd ballistische raketten richting de Japanse zee afgevuurd. Dat zegt Zuid-Korea. De raketten zouden een afstand van 250 kilometer hebben afgelegd. De VS, Japan en Zuid-Korea waren net klaar met een militaire oefening in de regio toen de raketten afgevuurd werden. En het Stedelijk Museum in Schiedam is omgetoverd tot een gigantisch spookhuis. Dat is het werk van kunstenaar Oscar Peters. Verslaggever Mark Hamer neemt alvast een kijkje in dat spookmuseum.
0: Ik loop nu langs een paar hele grote tanden op de vloer. Ik loop de bek van een monster in. Staat die groot barbarian op de muur.
19: Het kunstproject is bedoeld om het antwoord te vinden op de vraag waarom mensen graag bang gemaakt worden.
1: Mensen vinden het leuk om te griezelen omdat het een heerlijke adrenalinekick is. En daarna denk ik de endorfine van... Oh, ik ben veilig, mij is niks overkomen. Ik kan weer rustig gaan slapen of in ieder geval met al mijn ledematen er nog aan.
19: Nou, morgen gaat het spookhuis in Schiedam open. Ik heb het weer nog, het is droog, zon en wolken wisselen elkaar af. Vooral in het zuiden veel zon vandaag en het wordt 19 tot 22 graden.
22: Ster. Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
23: Deze week in de bonus. AH Witte Cottage Sweet and Sable druiven. 1 per 7.

0: Wisselens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswad.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké. En waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
8: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
11: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
12: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
11: Sorry Bo, het is beauty.
12: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
12: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
14: Rinkel de Kinkel.

Ja, vrienden, vriendinnen, ik heb in mijn leven veel gasten mogen ontmoeten. Ook Steven Tyler ben ik ooit tegen het lijf gelopen. Dat was heel gaaf. En dat was leuk ook, maar ik was eigenlijk vooral benieuwd of je ook zijn dochter Liv Tyler had meegenomen. Maar die was er helaas niet bij op dat moment.

0: liefde is alles wat het is. Het is echt de moeite waard om voor te vechten. Dapper voor te zijn. Alles voor te riskeren. Erica Young. Amerikaanse schrijver. Die schreef dat ooit. Prachtig, mooie gedachte. Op zaterdag 12 september. Je kan interactief meedoen met de radioshow via de NPO luisterapp Digitale Doorgeef. Like. In Frankrijk is iets bijzonders gebeurd op het postfront. 62 kilo aan brieven en folders is gevonden in een bos. Het was eigenlijk bedoeld voor 1100 inwoners uit de 5 dorpjes die daar in de buurt lagen. En een boswachter, ontdekte de enorme stapel waarschijnlijk tijdens de hond uitlaten en bracht alles naar de politie. Waarschijnlijk heeft een invalpostbode de post tijdens de zomer daar gedumpt. Zie je natuurlijk wel vaker dat jonge bezorgers die denken dat ze zo even snel geld kunnen verdienen, dat die dat flikken. Ik heb vroeger een folderwijk gehad om folders rond te brengen. En ik moet zeggen, ik heb me daar ook schuldig aan gemaakt. Mijn hele fietsenbox lag vol met allemaal folders. Die heb ik later. Heb ik die ingeleverd als een oud papier. Ja, het is verschrikkelijk natuurlijk. Maar ja, je bent jong. Ik was nog een puber en mijn hersens waren nog niet helemaal ontwikkeld. Dus ja, hè, dan doe je soms een beetje gekke dingen wat dat betreft. Maar goed, ja, de post. Ik zit aan na te denken over die mensen die thuis aan het wachten zijn. Die mensen die maar zingen.
1: De post. Wat brengt vandaag de post?
0: Ja, niks.
1: De post. Wat brengt vandaag de post?
0: Oh, dat is allemaal een vervelend verhaal voor deze mensen. Zometeen ga ik bellen met Ed Struilaert. Hij gaat over anderhalf uur beginnen aan een van zijn grootste projecten en fascinaties. Viert vandaag met 250 andere gitaristen John Mayer's album Continuum. Vandaag op de dag al 20 jaar bestaat. En je weet waarom je luistert, hè?
2: Omdat je juist meer wil voelen.
0: Ja.
2: Omdat je dingen wil helen.
0: Helen.
2: Omdat je inzichten wil verkrijgen.
0: Inzichten, heel belangrijk.
2: Omdat je meer bewust wil worden van wat je doet in het leven.

0: Ja, dat is toch wel grappig. Veel mensen herkennen zich in het folderverhaal. Fred, die stuurde een bericht. Geweldig, Jeroen. Dat verhaal van die folders, dat deed ik dat ook altijd. Oh, Fred. Ik bracht naar een afvalpunt bij een flat in de Bijlmer. Volgehouden, maar niet ontslagen. Dus toen mijn hersenen een beetje verder ontwikkeld waren, heb ik maar opgezegd. Ja, ja. Ja, ik zou je vertellen, Fred, in de periode dat ik dus dat deed en ik ze dan naar oud papier bracht, was de prijs van oud papier toevalligerwijze ook enorm door het dak gegaan. Dus ik hield er nog een zakcentje over ook. Dat is dubbel zo erg. Marion, dankjewel voor je bericht. Ik deed het ook, Jeroen. Stapels folders in de kelder van mijn oma. Gelukkig ben ik niet de enige criminele puber geweest in de... In de folderwereld. Vrienden, goedemorgen. Zwinkelgeel Jesse Spikkerman afwezig vandaag. Hij is helaas ziek. Dus we wensen hem alle beterschap natuurlijk toe. En hopen hem snel weer te zien. En vandaag is John Mayer's album Continuum exact 20 jaar oud. Muzikant Ed Struilaert gaat dat vandaag vieren met 250 andere gitaristen. Hier verderop bij Beeld en Geluid. In Hilversum ligt hij echt onder de rook van de studio van Radio 2. Dus even vragen hoe het allemaal zit. Ed, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jeroen van Inkel.
0: Jongen. Vind jij die John Mayer zo belangrijk dat je deze actie aan hem ophangt?
1: Jazeker.
0: En waarom is dat?
1: Nou, dat heeft een aantal redenen. Reden 1 is dat die plaat voor mij persoonlijk ontzettend belangrijk is geweest. Die heeft echt mijn ziel, zeg maar, geknuffeld op het moment dat die ziel dat het meest nodig had in 2006.
0: Ja, mooi gezegd.
1: Ja, ik verzin hem te plekken. Ja. Maar het is wel zo.
0: Een nieuwe titel voor je plaat. Hij heeft mijn ziel geknuffeld.
1: Ja, maar dat is wel degelijk de reden waarom die plaat voor mij zo belangrijk is gebleken. En weet je, muziek kan ontzettend helen. En ja, dat heeft die plaat gedaan. En nou ja, nu 20 jaar verder leek mij dat een mooi moment om een eerbetoon te brengen aan die plaat.
0: En hoe ga je dat doen? Want je gaat iets heel bijzonders doen hier een paar deuren verderop.
1: Ja, inderdaad. We gaan bij Beeld en Geluid op het plein aldaar. Gaan we met 250 gitaristen, man, vrouw, x, gaan wij... het nummer Waiting on the World to Change spelen. En dat wordt natuurlijk één grote chaos, dat begrijp je ook. Ja. Maar het doel is om tegelijk te beginnen en tegelijk te eindigen.
0: Oh, als dat gebeurt ben je al een soort van blij.
1: Dan ben ik al blij. Ja. En ja, weet je, het is net zoals gewoon een verjaardag. Dan ben ik ook gewoon blij dat iedereen er is.
0: Ja.
1: En,
0: precies.
1: Weet je wel,
0: Het is een super gaaf initiatief. En ik vind het leuk dat je het doet. Je kan ook een soort visuele kliktrek doen, hè, met een lampje wat knippert. Heb je daar wel eens aan gedacht?
1: Als
0: voor de maat?
1: Nou,
0: of?
1: Goed dat je het zegt, alleen ja, het is nu zaterdagochtend.
0: Ja, het is een beetje te laat.
1: Ja, een beetje te laat.
0: Ja, ik heb wel mijn zaklantaarn bij me, maar voor de volgende keer. Het gaat om het idee. Geweldig, 250 gitaristen daar, man, vrouw en x, allemaal bij Beeld en Geluid. Hier twee deuren verderop om stil te staan bij 20 jaar het album van John Mayer. En ik wens je heel veel plezier.
1: Dankjewel, Jeroen.

0: Giorgio Moroder en zijn geniale sequencer, waar hij wereldberoemd mee is geworden, met zang van Donna Summer, I Feel Love. Deze Giorgio Moroder die heeft daar uiteindelijk zoveel centen mee verdiend, dat hij zelfs zijn eigen automerk kon beginnen. Je raadt het al, het gaat hier om het merk De Moroder. Serieus, hè? Ja. Hij heeft een hoop mooie andere dingen ook nog gedaan, die Moroder. Volgens mij ook nog thema voor de film Midnight Express, The Chase. Nou, hij heeft allemaal van die dingen gedaan, onvergetelijk. Vriend, hoe gaan jouw week eruit zien? De sterrenvertelletje. Met de Waterman begin ik 5. Zakelijk gaat het niet zo'n succesvolle week worden. Gelukkig gaat het op privévlak wel allemaal goed. Vissen 6. Probeer de keuken te vermijden de komende dagen. Hier wacht pech op jou. En de Ram 4. Er valt een dikke rekening op de mat. Probeer hem direct te betalen, beste Ram. Stier 9. Reken op succes in de liefde. Als je al een relatie hebt, dan ga je punten scoren bij je partner. En dan de tweeling 8. Zorg dat je de krant goed leest. Hier staat namelijk goed nieuws in voor jou, beste tweelingen. Kreeft 6. Ontbreekt je aan motivatie op je werk. Ben je misschien in een sleur aan het belanden? En de leeuw. Voor deze week 7. Probeer ongevraagde adviezen te vermijden. Niet iedereen heeft het even goed met je voor. En de maagd 6. Zorg dat je alles veilig doet de komende dagen. Niet te hard rijden dus. En een condoom gebruiken in de slaapkamer. Weegschaal 5. Sorry ervoor, maar het is niet beter. Maak geen gebruik van het openbaar vervoer. De komende dagen kun je beter de auto of de fiets pakken. En een 7 voor de schorpioen. Je gaat een oude vriend tegenkomen. Het ophalen van herinneringen zorgt voor een nostalgisch gevoel. Booschutter 6, je bent helemaal in de herfstsfeer al. Warme chocolademelk, geurkaarsen en een warm dekentje op de bank. En de steenbok, tot slot in de Rikshoop, een 8 is de perfecte week om je zolder op te ruimen. Even flink doorwerken en je hebt niet alleen een opgeruimde zolder, maar ook een opgeruimd hoofd. En daar had je ze. Je kan straks nog even teruglezen op mijn Instagram-pagina. Ik heet daar gewoon Jeroen van Rinkel, makkelijk te vinden. Kun je ze nog eventjes teruglezen of aan de andere mensen doorgeven. En je weet het, je week is niet compleet als je je rinkels koopt niet weet.
1: NPO Radio 2 Topsong.
2: Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2.

0: 17 graden. Boven op de Radio 2 Zendmast. En de Zien kwam eruit stralen.
1: Rinkel de Kinkel.
2: NPO Radio 2.
1: Radio 2.
0: 73 jaar geleden vandaag dat John F. Kennedy trouwt met Jackie Bouvier. Dat is natuurlijk de beroemde Jackie Kennedy, zoals wij die allemaal later hebben leren kennen. Stijlicoon in de Amerikaanse mode-industrie. En gewoon een hele belangrijke vrouw in die geschiedenis. We moeten even een beetje onze collega's in het zonnetje zetten. Er is een soort ongeschreven wet bij radiozenders dat je het niet hebt over collega's van andere zenders, maar ik vind dat een beetje onzin. Die doen ook dingen, die maken ook dingen, die zijn ook creatief en die vogelen van alles uit. En het is leuk dat ze creatief zijn, zoals bijvoorbeeld Edwin Evers. Hij heeft aangekondigd dat hij in april 2027 met een derde soloalbum komt. Derde soloalbum alweer. En hij bracht gisteren bracht hij zijn eerste single uit. Even een klein stukje horen.

je hoort dat daar goed aan gewerkt is. Hard aan gewerkt. Alles deed hij zelf voor de nummer. Hij schreef de tekst. Hij componeerde en hij mixte ook af, zoals het heet. Dat is echt natuurlijk bijzonder wat Edwin allemaal kan. En mijn collega's die in het zonnetje staan. Koen en Sander bestonden gisteren precies 20 jaar. Ze begonnen op 11 september bij 3FM, later 58 en nu dus bij Joe. En op Instagram hebben ze daarom een hele mooie tekst geschreven om al hun luisteraars de afgelopen 20 jaar te bedanken. Er zit ontzettend veel creativiteit in. Hier komt de tekst. Dankjewel voor het luisteren. Ja, oké. Okay. Nou, je zou denken dat ze daar wel iets creatievers van hadden kunnen. Dankjewel voor het luisteren. Ja, nee, tuurlijk. Dat is wel waar het om gaat. En dat dekt ook wel de lading maar. Jongen. Ik had er even iets meer tijd aan besteed, maar het maakt niet uit. Wel van harte gefeliciteerd, 20 jaar. En ja, ik heb het al eerder gezegd. Plak er gewoon 20 jaar vast, Koen en Sander. Dat doe ik ook al jaren.

Als het je niet lukt om je partner binnen de relatie tevreden te houden met de persoon die je bent. Dat hij of zij wil dat je netter bent in de, alles wat je doet. Je minder een grote bek geeft of dat je af en toe een pufje laat of zo. Ja, gewoon jezelf zijn binnen de relatie. Daar gaat deze ongelooflijk mooie track van Lola.

0: Wat een gladde, gepolijste sound met die saxofoon en die vocalen. Blijft natuurlijk een bijzondere band. Spandau Ballet. And Only When You Leave. Straks in de Rinkel de Kinkel Show van orkest tot verpest. En we hebben nieuws over James Bond, de agent. Met een License to Kill.
1: Ontmoet ons straks weer.
2: Join us again.
1: Als we terugkomen met...
2: As we come back with Rinkel de Kinkel, Rinkel de Kinkel.
1: Met Van Inkel.
2: On NPO Radio 2.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl.

0: /bank. Handig van de Belastingdienst.
1: Ster. Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.

0: deals bij Bol.
1: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, en waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hartseplat. En zo is het op een paar seconden na precies 11 uur geworden in het prachtige mooie Nederland. Jasper Leegwater is hier met het NOS Journaal.
9: Goedemorgen. De repatriëring van Nederlanders die betrokken waren bij het dodelijke busongeval in Zwitserland is begonnen. Vanuit Oostenrijk is de eerste bus richting Nederland vertrokken met 8 Nederlanders. Bij het ongeluk met een OAT-bus in het oosten van Zwitserland kwamen donderdag 5 mensen om het leven. 40 anderen raakten gewond. Volgens de directeur van OAT zit de schrik er nog behoorlijk in bij de mensen die in de bus zaten toen het misging. Ze krijgen bij terugkomst bijstand van slachtofferhulp. Familieleden van de overleden influencer Jade Kops worden bedreigd en gestalkt. In het programma Aan Tafel van streekomroep WOS vertellen de ouders van Jade dat hun gezin wordt lastiggevallen door mensen die contact met ze willen.
10: Dat gaat echt tot, helaas soms tot bedreigingen zelfs.
11: En hoe ver gaan die bedreigingen dan? Kun je daar iets over zeggen?
10: Nou ja, pas maar op het moment dat je bij de graf staat. Ik weet waar ze ligt.
12: En zo concreet dat Amber, dus haar zusje, vaak niet eens meer zelf durft naar het graf.
10: Nee.
9: En de politie is op de hoogte van de bedreigingen en zegt met meerdere fans al stopgesprekken te hebben gevoerd. Cabaretier Daniel Arends is voorlopig niet te zien op het podium omdat hij eind juli werd getroffen door een hartinfarct. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Naar omstandigheden zou het goed gaan met Arends, maar dit jaar gaat hij niet meer optreden. In februari begint zijn tournee en die gaat volgens het boekingskantoor gewoon door. En fans van zangeres Celine Dion kunnen hun geluk niet op. Vanavond staat de Canadese superster voor het eerst in 7 jaar tijd weer op het podium. In Parijs begint de lang verwachte concertreeks en er is een heuse Celine Mania losgebarsten. Gisteravond organiseerde de burgemeester een karaoke-show in de stad voor tienduizenden fans en dat viel in de smaak. Klinkt gezellig. Celine Dion is voorlopig nog wel te bewonderen. Ze gaat 26 shows doen, 16 dit najaar en volgend jaar nog eens 10. Ik heb het weer nog. De zon breekt langzaam door en daardoor stijgt de temperatuur ook. Het maximum ligt rond de 22 graden. In het noorden iets lager. Vanavond wordt de bewolking dikker en gaat het in het noorden en midden van het land regenen.
8: Erg benieuwd of er file staan en waar. Rijn Baartmans, jij kan ons dat vertellen.
13: Goedemorgen. Ja, er staan al enkele files op de A2 bijvoorbeeld. Maastricht richting Eindhoven. Tussen knooppunt Lenderheide en knooppunt Batadorp is je vertraging een kwartier. Je hebt 10 minuten oponthoud op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Dat komt door wegwerkzaamheden. Je rijdt de file in tussen Bad Hoevedorp en knooppunt Rottepolderplein. En dan nog de A28, want op de A28 Amersfoort-Utrecht is een oplegger met een chalet erop vastkomen te zitten.
8: Sorry.
13: Onder een viaduct. Tussen Soesterberg en Afrit de Bilt betekent dit 20 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn dicht. Het verkeer richting Utrecht kan Hilversum volgen over de A1 en de A27.
8: Rijn, dankjewel weer.
13: Alsjeblieft.
8: See you later.
14: After these messages, we'll be right back.
8: Er is dus nieuws over de nieuwe James Bond. Er wordt zelfs een naam die zou kloppen genoemd. Zo dadelijk meer.
15: Wowdeals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer Wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
16: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
16: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
16: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, okay. En waarom juist radio?
16: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
16: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
16: Ja.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
18: Opgelost. Autotaalglas.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
20: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
21: Oké.
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Nu bij Dirk, Chicken Tonight, 1,99. Dat is lekker voordeel.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
9: Yes, hij doet het.
10: Ja hoor, dat kan zeker.
8: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
11: Ja, ik begrijp die twijfel. De rode of de blauwe, welke moet je nou pakken, hè?
12: You take the blue pill.
11: Ja.
12: The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Radioland. And I show you how the best radio show of all time sounds.
13: Rinkel de Kinkel.
14: And you know that. Goedemorgen.
15: Glen en Para.
14: Het is gezellig.
16: It is my

Smoke weed every day. Wat een feestje. Dr. Dre. Featuring Snoop Dogg. En next episode. 11:10. 10 minuten over 11. Dit is de ochtend op NPO.

0: daar was je. En wij zijn hier. Hallo, hallo. En de Rinkel de Kinkel Show zegt welkom in zaterdag 12 september. Kan meedoen met de show via de NPO Luister app. Digitale doorgeeflaar kun je daarvoor gebruiken. En sinds dit weekend, dat is toch wel opvallend nieuws, is de eerste versie van het nieuwe script voor de nieuwe James Bond af. Schrijver Steven Knight die vertelt dat in een Britse podcast. En denkt dat de film nu officieel vorm krijgt. De nieuwe James Bond dus. Dat is altijd interessant. Voor alle fans van het genre. Het is trouwens niet het enige nieuws. Want ook is de nieuwe hoofdrolspeler voor de iconische filmreeks gekozen. Dat is dan ook zeer opvallend. Maar dat nieuws komt niet van zomaar iemand. Dat komt van acteur Gary Oldman. Gerenommeerde Engelse acteur. En hij baseerde zich op geluiden in de Britse wandelgangen. En hij werkt in de serie Slow Horses met de acteur die de nieuwe James Bond zou zijn geworden. Dat is die Jack Lowden, dus een collega dus uit Slow Horses. Hij speelt in die serie een beetje een sukkelige geheime agent die wel sterk is, fysiek, en die ook wel dingen kan en zo, maar bij hem gaat gewoon af en toe wat fout. Laten we hopen dat dat in de nieuwe James Bond niet gaat gebeuren. Nou, ik kijk even om me heen. We hebben wel iets gecreëerd hier, hoor.
1: Met elkaar hebben we een web gecreëerd.

voor hippe dingen en aparte benaderingen. Kunstzinnig, maar toch commercieel, wat aanslaat bij een grote groep mensen. Malcolm McLaren, hij was ook in belangrijke mate verantwoordelijk destijds voor de Sex Pistols. Dit was een zogenaamde solo single, die heette Something's Jumping in Your Shirt. Things that make you go, hmm.

0: Meneer Horn was dat. This Town. Een leuk complimentje binnen van Hetty. Die stuurt nog geweldig. Deze van Malcolm McLaren. Die hoor je zelden. Ja, inderdaad, Hetty. Wij zoeken soms wat dieper dan de eerste laag muziekjes. Op vrijdag presenteren wij in het radioprogramma altijd...
1: Dames en heren, de IRI Top 10.
0: Een heerlijke uitlaatklep voor al het irritante in de wereld. Als je suggesties hebt, kan je altijd doorbellen. 0800-1122. Mariska, wat vind jij irritant?
2: Ik erg mij heel erg aan mensen die tijdens het uitlaten van de hond constant op hun telefoon lopen te kijken.
0: Nou, dat is een hele goeie. De band tussen mens en dier wordt daar niet mee verstevigd, hè, zullen we zeggen.
2: Nee, ik vind het altijd zonde. Geniet van de omgeving, geniet van je hond. Jij bent het enige wat zij hebben.
0: Ook Margaret, die meldt zich met een grote irritatie. Margaret, vertel eens.
3: Ja, mijn irritatie is dat als je dan ergens rijdt en dat er dan fietsers haaientanden hebben en dat ze dan stoppen en jij er bijna bovenop rijdt, toetert, en dat je dan een middelvinger krijgt. Super irritant.
0: Nou, zo zijn er heel veel dingen natuurlijk waar je aan irriteert. Dat zou zomaar kunnen. Laat het even weten. Het digitale doorgeefluik kun je daarvoor gebruiken. De NPO.

0: gedachte denk ik aan het fascinerende optreden wat Direct gaf in Doorn tijdens de KWF Wenswijk. Dat was magistraal. Dat was mooi. En intens. Dat is ook een woord wat past bij de zanger Marcel en alles wat hij uit zijn mond laat komen. Intens. Hey, vanmiddag schijnt de zon af en toe. In de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe. Blijft vrijwel overal droog en de temperatuur ligt rond de 22 graden. Dus ideaal hardloopweer, dus ik denk dat ik vanmiddag maar eens even een rondje eruit ga persen. En misschien voor jou ook een idee. Maar je kan ook gewoon interactief meedoen met de show.
1: Van orkest tot verpest.
0: Ja, telefoonnummer 0800-1122 staat open. Als je belt, kom je direct in de uitzending. Het huisorkest heeft weer een bekende Radio 2-hit in een klassiek jasje gestoken. Dus als je het weet, mag je meteen bellen. Het gaat om deze track.

0: Nou, ik vind het altijd heel erg knap als je het weet. Aan de hand van deze klassieke strijkers en blaassectie en zo. Dus, ik vind het niet makkelijk. Zeker niet. Kan ik iets vertellen? Ja, nou, nee. Ja, het is een beetje een one-hit wonder. Ik heb niet meerdere hits gehad. Maar wij draaien hem hier op NPO Radio 2 zeker af en toe. 0800-1122. Ik zeg goedemorgen. Met wie?
1: Goedemorgen, Jeroen. Met Alex van Havenswaai.
0: Hey Alex, daar was je. Hallo, ja. Kerel. Vertel eens, welke track was het?
1: Dit was Wieders met Teenage Dirtbag.
0: Ik heb geen... Even luisteren, hoor. Ja. Ik vind het hartstikke krap dat jij dit weet. Hoppa. Gefeliciteerd.
1: Ja. Dankjewel, man.
0: Leuk, je krijgt van ons uiteraard een cadeautje. Maar ik wil even weten, wat is het belangrijkste wat je gedaan hebt vanaf vanmorgen toen je je ogen opende tot het moment dat wij nu met elkaar praten?
1: Ja, dat was Rinkel de Kinkel aanzetten.
0: Oh, gaan we zo beginnen. Heel fijn.
1: Ja, want het is echt zo. Ik ben nog niet zo lang wakker.
0: Oh, toen heb je meteen de radio aangezet.
1: Ja, precies.
0: Wij waarderen dat ten zeerste. Je goede smaak valt hier ook in de smaak. Je krijgt van ons een leuk cadeautje. Als je de tekst kent, mag je meegillen. Je krijgt de Rinkel de Kinkel.
1: I catcher.
0: Oh, zo snel mogelijk komt hij jouw kant uit. Alex, dankjewel voor het

er niet meer af te kondigen, Van Hinkel. Nee, zeker niet. I am every woman. Vooral leuk als breedgeschouderde bouwvakkers dat uit volle borst in de auto naast je aan het meezingen zijn. In het verkeer, dat was... Nou ja, oké. Chaka Khan, nog één keer dan. Chaka Khan.

vergeet niet, het is de dag van de boerin. Dus mocht je er een kennen, zet er even het zonnetje. Zet een kopje thee voor haar. En laat er even genieten van haar dag. Het is ook de dag dat een beroemde soundtrack-componist, modern klassieke muziekschrijver, Hans Zimmer, jarig is. Hij wordt 69 jaar. Wist je trouwens dat hij ooit in de Buggles heeft gezeten? Dat bandje, ja, daar heeft hij in een blauwe maandag heeft hij daar gespeeld. Maar dat heeft uiteindelijk niet heel lang geduurd. Maar hij is natuurlijk bekend van allemaal prachtig mooie composities. En natuurlijk kunnen we de Rinkel de Kinkel Show niet voorbij laten gaan om minstens even een stuk uit een van zijn mooiste tracks aller tijden voor jou te draaien. Dit komt uit de film Inception en heet Time.

Van harte gefeliciteerd. Dear Mr. Streamer. We hebben ook iets... We composed something for you. We hebben ook iets voor u gecomponeerd. Daar komt het. Ja. Yes. It comes from a good heart. Moet je maar denken. Ja. Gefeliciteerd Hans Zimmer. Hij was dus 69 jaar. Legendarische muzikant. En dit is Lenny Kravitz.

0: dames en heren. Niet alleen respect voor de muzikale oeuvre van deze held, deze Lenny Kravitz, maar ook ontzettend veel respect voor zijn fysiek, zijn gestalte. Deze man staat ongeveer 80 uur per week in de sportschool. Hij heeft dus een strakke buik op zijn 65 jaar. Ja, ik kan er alleen maar jaloers naar kijken. Iemand die natuurlijk ook zo'n strakke buik heeft van het hardlopen en weet ik veel allemaal, is natuurlijk Dolph Jansen.
1: Goedemorgen. Ooit toen ik Pinkpop deed, ben ik bij Lenny Kravitz de kleedkamer binnengelopen om gedag te zeggen. Dat is een heel aardige man. Ja. Hij zag er goed uit.
0: In de sportschool. Hij heeft dus een strakke buik op zijn 65 jaar. Ja, ik kan er alleen maar jaloers naar kijken. Iemand die natuurlijk ook zo'n strakke buik heeft van het hardlopen en weet ik veel allemaal, is natuurlijk Dolph Jansen.
1: Goedemorgen. Ooit toen ik Pinkpop deed, ben ik bij Lenny Kravitz de kleedkamer binnengelopen om gedag te zeggen. Dat is een heel aardige man. Ja. Hij zag er goed uit. Ik zei het ook tegen hem: Mr. Kravitz, you're

0: eraan. Je gaat hier spelen. We spreken over de Bridge Too Far. We spreken over wetenschap. We spreken over onderwijs en over andere zaken die ter tafel komen. En het is hier gezellig, denk ik. Toch is... Yeah! Het is hier gezellig. Dat is hier naar voren in Zadrek Spijkers met Koor.
1: Ja, de sfeer zit er al goed in. Fijn om te horen straks. Tussen 12 en 2.

0: no responsibility whatsoever.
1: NPO.
2: NPO Radio 2.
3: Okay, doei.
2: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
4: Ja, geweldig, hè?
2: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
4: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
4: Aan tafel!
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijk?

0: naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Social Deal Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Het is 10 seconden voor 12 uur. Dat betekent dat we zo spijkers met koppen gaan maken. Natuurlijk wel. Luister naar spijkers. We luisteren naar wetenschappers. Want wij moeten luisteren naar wetenschappers. Lucene speelt prachtige liedjes. En je komt erachter op welk tijdstip de filmcrew van A Bridge Too Far 50 jaar geleden dronken van tafel viel. Dat is nog niet genoeg. Want we hebben ook Jasper Leegwater.
11: Ja, goedemiddag. De dodelijke slachtoffers van het Zwitserse busongeluk zijn 4 vrouwen en 1 man. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De 5 slachtoffers zijn ouder dan 70 jaar en komen uit verschillende dorpen in Nederland. Bij het ongeluk raakten ook 10 mensen zwaar gewond. Zij liggen nog altijd in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vanuit Oostenrijk terug naar Nederland gegaan. Veel artsen willen graag milieuvriendelijke medicatie voorschrijven, blijkt uit onderzoek van het UMC Groningen. Het probleem is alleen dat ze niet goed weten hoe, vertelt deze apotheker.
12: En dan vroegen we inderdaad, nou, weet u bijvoorbeeld wat een duurzame keuze is, of welke van deze geneesmiddelen bijvoorbeeld een PFAS-verbinding bevatten, die dan niet slecht is voor de patiënt, maar wel voor het milieu. Ja, en daar dus meer dan 2/3 heeft daar echt geen idee van.
11: Jaarlijks belandt ruim 200.000 kilo aan medicijnresten in meren, rivieren en sloten, omdat waterzuiveringsinstallaties de resten niet uit het water krijgen. In het zuiden van Chili zijn bij een brand in een verzorgingstehuis zeker 16 mensen om het leven gekomen. De brand brak 's avonds uit en veranderde het verzorgingstehuis in een vuurzee. 10 mensen overleefden de ramp en liggen nu in het ziekenhuis. De sluiproutes die navigatie-apps bij files en wegafsluitingen adviseren zijn voor provincies en gemeenten een doorn in het oog. Die routes negeren officiële omleidingen en zorgen voor overlast en gevaarlijke situaties. Contact opnemen met de navigatiediensten lukt ook niet, vertelt deze wethouder aan RTL Nieuws.
13: Ik weet niet of je dat zelf wel eens geprobeerd hebt, maar dat is een heel lastig verhaal. Ze hebben geen enkel verantwoordelijkheidsgevoel en ze creëren een enorm dramatische verkeerssituatie. Dat is wat het is. En daar zijn wij ook behoorlijk boos over.
11: In een reactie laat Google weten dat zij meerdere bronnen gebruiken om routes bij te werken en bij routeadviezen verschillende en dat bij routeadviezen verschillende factoren meewegen. Ik heb het weer nog. Vanmiddag schijnt af en toe de zon. Later steeds meer bewolking vanuit het noordwesten. Vanavond gaat het in het midden en noorden van het land regenen. En het wordt maximaal 19 tot 22 graden. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. En daar zit, als het goed is, Rijn Baardmans. Rijn, waar staan ze?
14: Dat klopt inderdaad. 60 kilometer file onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Daar staat het vast door een ongeluk tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De rechterrijstrook is er dicht en vertraging 25 minuten. Het is ook op verschillende plekken druk door de Duitse grenscontroles. Op de A12 bijvoorbeeld richting Duitsland. Vanaf Zevenaar betekent dat een kwartier vertraging. En tot slot de A28 Amersfoort-Utrecht. Daar is een oplegger met een chalet vast komen te zitten onder een viaduct. Tussen Soesterberg en afrit De Bilt betekent dit 10 minuten op onthoud. Twee rijstroken zijn er dicht. Het verkeer richting Utrecht kan Hilversum volgen over de A1 en de A27.
15: Zometeen op NPO Radio 2. Spijkers met koppen.
16: Ster.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
20: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
21: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
22: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
23: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
22: NRV.
23: Waar vraag je dat?
22: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
23: Wij?
22: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
24: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
25: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
26: Ja, hoi.
25: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
26: Ja, dat kan goed kloppen.
25: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
26: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
25: Oké. En waarom juist radio?
26: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
25: Oh, wat goed zeg.
26: En ik ga binnenkort ook op tv.
25: Zo.
26: Ja.
27: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
24: NRV.
28: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
29: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
30: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
28: NHA.nl.
31: Mama!
32: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
31: Mama, een kleurplaat!
32: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
33: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
31: Mama!
32: Kijk nou, je zit naast papa. Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
34: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
35: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
36: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
37: Met een bouwgarant aannemer zit je altijd goed.
34: Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
0: Spijkers met koppen.
1: Het komende uur geen brug te ver om dropjes te eten met Sean Connery. Een oproep om gewoon weer les te gaan geven. En Dolf, meten is weten, dus luister nou eens een keertje naar de wetenschap.
2: Ik ben Willemijn, ik ben Dolf. Dit is Spijkers met Koppen. Hier is Lucent.
0: Spijkers met Koppen.

0: van Manchester. Te gek.
1: Lekker, lekker.
0: Goed hoor.
1: Prachtige EP uit. Er komt een nieuwe EP aan. We praten er straks nog even over. Nog 4 liedjes van Loose Saint in deze Spijkers met Koppen. And we're very happy that she is here.
0: Nou, zeker. Met een brandbrief. Met een brandbrief.
1: Brandbrief.
0: Een brandbrief aan de politiek en een interview in de NRC. Liet Naturalis-directeur Marcel Beukenboom zich de afgelopen weken op een andere manier horen dan we van het instituut gewend zijn. Natuurhistorisch Museum en Onderzoeksinstituut Naturalis mengden zich... Ik struikel erover. En mengde zich in het debat rond de wolf in Nederland. En richtte zich direct tot de politiek met de woorden... begrip voor maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid is terecht. Maar beleid zou moeten stoppen bij sentiment en beginnen bij wetenschappelijke kennis. Nou, Dolf zit klaar voor een gesprek met Marcel... dat alleen op jarenlang wetenschappelijk onderzoekelijke feiten is gebaseerd.
1: Zeker, Marcel, welkom. De quote, beleid zou moeten stoppen bij sentiment en beginnen bij wetenschappelijke kennis. Prachtige quote.
2: Ja.
1: Zelf bedacht of AI?
2: dit gaat een beetje richting het hart van waar wij voor staan als Naturalis. Dus deze kunnen wij zelf bedenken.
1: Is het wetenschappelijk en diplomatieke taal voor... nou ben ik er verdomme ook klaar mee ook. Wanneer gaan jullie in Den Haag nou gewoon eens luisteren naar de wetenschap... in plaats van daar anders mee omgaan?
2: Dat zou de ondiplomatieke vertaling zijn. Maar het klopt wel dat wij bij Naturalis langzamerhand... ons zeer veel zorgen beginnen te maken over de staat van de natuur... de staat van de biodiversiteit. En dat we misschien langzamerhand ook tot de conclusie komen... dat we ons van andere middelen moeten gaan bedienen... om mensen, partijen, bedrijven en overheden tot actie aan te zetten.
1: Er zijn heel veel wetenschappers, instituten, wetenschappers... journalisten, onderzoeksjournalisten, zelfs columnisten... anderen die al jaren, soms tientallen jaren schrijven... over wat er gaande is in het klimaat, in de biodiversiteit... in de extreme hitte, extreme droogte, et cetera, et cetera. De politiek voor een deel negeert dat... of wordt wakker als de ondernemers schade lijden. Heeft het daarmee te maken of is er een andere aanleiding om dat nu te doen?
2: Het is niet zo dat we nu voor het eerst van ons laten horen.
1: Nee.
2: Naturalis publiceert elk jaar een statusrapport. Een overzicht van hoe de natuur ervoor staat. En elk jaar zien we dat de trends verder omlaag gaan. Dus,
1: dat de biodiversiteit afneemt bijvoorbeeld?
2: Dat de biodiversiteit afneemt. Dat soorten uitsterven. Dat ook de randvoorwaarden voor natuur steeds slechter worden. Dus, dus in die zin is de term brandbrief ook wel op zijn plek. Maar het is niet zo dat wij ons voor de eerste keer mengen in een publiek debat.
1: Het is wel zo dat een statusrapport toch eerder wordt gebruikt als mensen moeite hebben om in slaap te vallen. Terwijl een brandbrief, daar voel je aan, dit is een serious shit. Jullie willen echt dat er in de politiek anders wordt omgegaan met de wetenschap.
2: Dat is het punt, ja. En het feit dat ik hier nu zit, bewijst dat er, als je het op zo'n manier doet, dat er meer aandacht is voor dit vraagstuk.
1: Is het waar dat jullie probleemwolf Bram in de vriezer hebben liggen?
2: Dat is waar.
1: Je begint ook echt helemaal te stralen. Echt, ja.
2: Nou ja, dat is. In Nederland bestaat een zogenaamd wolvenplan.
1: Ja.
2: En als wolven om wat voor reden dan ook sterven. Dan wordt daar eerst sectie op verricht. Dat doet de Universiteit Utrecht in samenwerking met Wageningen Universiteit. En aan het eind van die keten, als zij uitonderzocht zijn... dan wordt het aangeboden aan Naturalis. Naturalis is het Nationale Biodiversiteitscentrum. En dan nemen wij zo'n dier op in onze collectie.
1: Bram was een probleemwolf, daarom is Bram nu diep gevroren. Feitelijk. Ook rond de wolf, wat natuurlijk een maatschappelijk vraagstuk is... en het heeft met natuur te maken, met agro, noem maar op. Hoe zou ik het zeggen? Werd daar de wetenschap op de juiste manier toegepast... door bijvoorbeeld de politiek?
2: Om probleemwolf Bram
1: bijvoorbeeld,
2: uit te schakelen.
1: Of überhaupt het debat over de wolf te voeren?
2: Nou ja, we zien natuurlijk dat dit bij uitstek een debat is... waar sentimenten een rol spelen.
1: Ja.
2: Waar ook al naar gelang het perspectief ingezoomd wordt op één aspect... En eigenlijk, onze belangrijkste oproep is zoom uit. Kijk naar het totaal. Kijk ook op naar de onderlinge verbanden tussen bijvoorbeeld gedrag... context waarin zo'n wolf opereert. Het effect op biodiversiteit en ecosystemen.
1: Ik lees, afschot werkt contraproductief op veeschade. Oftewel, let op nu, meer wolven afschieten is niet minder schapen dood, maar meer. Dan denk je als leek, dit kan niet waar zijn. En dit kun je me uitleggen.
2: Dat kan ik zeker uitleggen. Het is heel interessant dat als je naar het gedrag van wolven kijkt in hun roedels... dat ze ook, zeker de jonge wolven, leren hoe zich te gedragen. En als je die structuur in zo'n roedel doorbreekt... dan kunnen zij ook niet meer zo goed samenwerken om lastige prooidieren aan te vallen. En kunnen zij terugvallen op makkelijkere prooien.
1: Schapen.
2: Dus dat is een onmogelijk gevolg.
1: Als je wolven afschiet, verstoor je de roedel... en dan gaan jonge wolven denken, ik pak een schaap.
2: Dat kan een gevolg zijn.
1: Weet Caroline van der Plas dit?
2: Ik weet dat Caroline van der Plas onze brief heeft gekregen, want zij
1: heeft hem, ik wou niet zeggen kans om lezen, maar heeft zij hem gelezen?
2: Zij heeft hem
1: is
2: zeker...
1: Is dat een oor?
2: Zij heeft hem zeker gelezen, want in het Kamerdebat ging het hierover.
1: Okay.
2: En dat bewijst denk ik nog een keer dat het zin heeft om op een andere manier dan gebruikelijk van je te laten horen.
1: Waarom luistert de politiek geregeld niet naar de wetenschap? De wetenschap is er om zo neutraal mogelijk te vertellen: dit is wat er gaande is, dit is oorzaak, dit is gevolg, dit kunnen we doen. Waarom luistert de politiek niet?
2: Ja, dit is een veel groter vraagstuk dan alleen de wolf. Hè. Het gaat hier om het gebruik van kennis voor de beste vorm van beleid.
1: Ja.
2: En je ziet dat de afgelopen jaren, misschien wel decennia, de korte termijn en het eigen belang het aan het winnen zijn van de lange termijn en het collectief.
1: In de politiek?
2: In zijn algemeenheid.
1: Ja.
2: Dit is hoe wij met z'n allen onze samenleving aan het inrichten zijn. En daar is de politiek de weerslag van. En ons pleidooi is: kijk nou eens naar die lange termijn. Kijk nou ook wat de biodiversiteit en de natuur doet voor ook die korte termijn en dat eigen belang.
0: Ja, want
2: ook een bedrijf kan niet bestaan zonder grondstoffen uit de natuur, om maar wat te zeggen.
0: Ja, Marcel, jij zei net van je moet niet kijken naar één aspect. Je moet kijken naar het geheel. Maar ja, er zitten ongetwijfeld nu mensen luisteren die zeggen: ja, het zal allemaal wel. Maar ondertussen heb ik een hele kudde waar aan geknaagd is door wolven. En ik ben niet de enige. Wat bedoel je dan met je moet dus niet alleen daarnaar kijken, maar je moet het bredere beeld zien. Wat bedoel je dan?
2: Daar bedoel ik mee dat er heel veel maatregelen al bestaan die ervoor zorgen dat wij als mensen best goed samen kunnen leven met in dit geval de wolf. Er bestaan heel veel mogelijkheden om in de kwetsbare kuddes af te schermen.
0: Mm-hmm.
2: Daar is beleid voor. De kennis wederom, de wetenschap toont aan dat als je dat goed doet, dat er op sommige plekken zelfs sprake is van nul slachtoffers onder vee. Dus dat is, en dan ga ik weer terug naar mijn pleidooi. Kijk het nou in zijn totaliteit. Zie ook hoe je alle belangen afweegt. Want ik ontken niet, en ik denk ook niet dat dat aan ons is als kennisinstelling, om andere zaken, andere belangen in zo'n debat mee te wegen. Daar is de politiek voor. En dat is het spannende, denk ik, ook aan wat we hier zien gebeuren. Dat een kennisinstelling zich in de politieke arena begeeft. Omdat je die grens wel ten alle tijde wil bewaken tussen wetenschap en politiek.
1: En het is makkelijker om in een post of aan de talkshowtafel te zeggen: er zijn wolven, die vreten mijn schaap op, dus de wolven moeten dood. Het is ingewikkelder om uit te leggen: als je wolven afschiet, komt de roedel in de war, raken de jonge wolven in de war, dan gaan ze juist schapen pakken. Dat is namelijk vier zinnen meer en best veel lettergrepen. Dat gaat dus niet lukken in een post, laat staan bij SBS aan een desk.
2: Ja, en dat is onderdeel van het grotere probleem. Hè. De nuance verdwijnt vaak. Dus je moet denk ik ook, misschien ook in zo'n geval als dit wolvendebat zeggen: Oké, het is nu in de Kamer voorbij, laten we weer even rustig bij elkaar gaan zitten om een goed werkend beleid met elkaar op te stellen, waarin we alle belangen op een goede manier afwegen.
1: Jij gaat zo door naar de klimaatmassa. Spreek over biodiversiteit. Er zijn grote verbanden tussen de klimaatcrisis die al heel lang gaande is en erger wordt, en de biodiversiteit die afneemt.
2: Die ook al heel lang gaande is.
1: En die ook al heel lang gaande is. Jij gaat zo naar die klimaatmassa. Waarom loop jij de klimaatmassa?
2: Omdat dat weer een andere manier is om aandacht te vragen. En dit doe ik al heel lang. Hè. Ik ben ook jarenlang klimaatgezant geweest. En ook daar constateerde ik dat beleid en beleidsinzichten maar heel mondjesmaat terechtkwamen in politiek en beleid.
1: Terwijl de wetenschap doet het om ons duidelijk te maken: dit is wat er gaande is, dit is wat nodig is.
2: Je kan zeggen, elke klimaatrampenfilm begint met een wetenschapper die zegt: jongens, dit is er aan de hand. En daar wordt dan niet naar geluisterd.
1: Don't look up.
2: Don't look up.
1: We hebben een spandoek voor jou gemaakt waarop staat: begrip voor maatschappelijke onrust en gevoelens van onveiligheid is terecht, maar beleid zou moeten stoppen bij sentiment en beginnen bij wetenschappelijke kennis. Wij wensen je veel succes.
2: Loop je mee om dat te helpen dragen?
1: Zeker. Dankjewel.
3: Spijkers met koppen.
1: Marcel Beukenboom, naturalis. Klimaatmars gaat zo beginnen. En u kunt ook, mocht u onderweg zijn, u kunt de klimaatmars lopen. Ondertussen spijkers met koppen in je oortjes. En dan krijg je prachtige gesprekken. Want ja, fijn, u heeft haar herkend. Ik ga haar aankondigen. Dat zijn de overgangen hier. Aardverschuiving om ons heen. Maar de grootste is het nieuwe project van een Volendamse held. En ik heb het niet over Jan Smit bij Beste Zangers. Ik heb het natuurlijk over deze vrouw, Mona Keizer. Mona Keizer is naast ons aangeschoven. Mona, welkom.
4: Ja, geweldig om hier te zijn. Je ziet dat mijn beweging overal komt.
1: Ja, want we praten over uw beweging.
3: Ja, ja, ik ben komen fietsen uit Volendam.
1: Dat is voor, ja.
3: En dan zie je dat er heel veel beweging onderweg is. Ja. Ik heb jongens op de fiets gezien, auto's gezien, weilanden vol met koeien. Zoveel beweging.
1: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk. Er is heel veel beweging. Maar ik bedoel specifiek uw politieke beweging.
3: Zijn we nou net op een positieve manier met dit gesprek begonnen? Moet u nou meteen weer een herinnering brengen dat ik en bij het CDA en bij de BBB ben opgestapt?
1: Ja, ja.
3: Ik vind dat laag, meneer Jansen. Ik hoef daar niet aan herinnerd te worden.
1: Nee, mevrouw Keizer, ik herinner u nergens aan. Ik bedoelde gewoon uw politieke beweging Project 2029.
3: Ah, ja, natuurlijk. Geweldig project. Geweldig. Ja, ik ontvang zoveel steun. Ik zag ze vanochtend nog naar me zwaaien. Jongens op de fiets en auto's en weilanden vol...
1: Ja, koeien, helder, helder. Zeg mevrouw Keizer, wij bij Spijkers vragen ons eigenlijk vooral af, wat bent u eigenlijk van plan?
3: Ja, het gaat natuurlijk niet om mij, hè.
1: Nee,
3: gaat het om een grote beweging van Nederland waar ik de deel van uitmaak als een piepklein onderdeeltje. Ik bepaal niet het beleid, hè. Ik volg de wens van de hardwerkende Nederlander.
1: Ja. En wat is dan uw rol in die beweging?
3: Ik ben maar een klein onderdeeltje. Een radertje in het geheel. Een premierskandidaat.
1: Premierskandidaat. Van Keizer. Hoe ga ik dit netjes zeggen? U heeft dat nu al een paar keer geprobeerd. Kunt u zich er niet bij neerleggen? Mensen willen u niet als premier.
3: Oh, maar ik hoor hele andere geluiden, meneer Jansen.
1: En waar hoort u die precies?
3: Nou, in mijn beweging.
1: In uw beweging.
3: Ja, ik fiets door Nederland. Daar leg ik dan mijn oor te luisteren bij het volk. Hè? Jongens op de fiets, automobilisten, weilanden vol...
1: Koeien.
3: Nee, boeren. Oh, ontevreden boeren. Mensen in het onderwijs steunen mij ook.
1: Ja, Gauke Moes.
3: Ja. Ja, dat is dan weer een klein probleempje.
1: Ja.
3: Ik heb hem niet gevraagd in mijn beweging. Nee, hij is gewoon komen binnenlopen. En ja, als je een beweging hebt, dan is iedereen welkom. Als je begrijpt wat ik bedoel.
1: Ja.
3: Ook mensen die niet helemaal lekker in hun moes zitten, snap je? Dat is een open beweging.
1: Ja, ja.
3: En mensen staan er vrij in om uit eigen beweging weer weg te bewegen. Snapt u?
1: Nee, maar ik snap wel meer niet aan uw politieke bewegingen.
3: En dan, ook dan bent u welkom.
1: Mooi.
3: Hè? Ook als u nu aan de radio gekluisterd zit of hier in dit donkere, linkse, stinkende Engelse hol. Er is een weg voor jou. Iemand die op je wacht.
1: Ja, ja.
3: Iemand die naar je luistert.
1: Ja.
3: Er is geen God, er is een beweging.
1: Een beweging.
3: Ja, ik zou zeggen, stap op de fiets en sluit je aan bij project 2029.
1: Mevrouw Keizer, er wordt gefluisterd dat u geïnspireerd bent door Donald Trump.
3: Vanwege die naam?
1: Ja, vanwege die naam.
3: Nou, we hadden eerst project X als naam, maar dit leek ons toch beter. Ja, Trump heeft er niks mee te maken.
1: U bent geen bewonderaar van Trump?
3: Nou, kijk, als iemand tegen mij zou zeggen, je mag asielzoekers uitzetten, een balzaal bouwen en het IJsselmeer de Volendamse Zee noemen. Ja, wie ben ik dan om dat af te slaan?
1: Bent u echt van plan om Nederland mee te zuigen in extreem rechtsbeleid?
3: Ja, maar zo zie ik het niet.
1: Nee.
3: Juist door ons aan te sluiten bij deze internationale beweging zijn we van deze tijd. Kijk maar naar het Amerika van Trump, naar de winst van de AfD, naar Meloni, naar Bibi's successen. Als je goed kijkt, is alles allang in beweging. Bantarij.
1: Ja, ja.
3: En ik ben daar slechts een nietig, deemoedig onderdeeltje van, een radertje in het kleine geheel als premierskandidaat.
1: Premierskandidaat, juist. Premierskandidaat.
3: Kijk, als jij het zelf zegt, Dolf, alles zo velen het zeggen, dan ben ik misschien wel bereid om, als het zover is, mijn verantwoordelijkheid te nemen en me op te offeren voor het langsbelang, voor een grotere beweging.
1: Mona Keizer, dank u wel.
4: Spijkers met koppen.
1: Precies dat, 12:24. We zijn in de volgende in Utrecht, BNN Vara, NPO Radio 2. Dat is wat het is, Spijkers met koppen. Deze week. Deze week verscheen het PISA-rapport met hoofdletters, althans PISA. Daarin wordt wereldwijd het niveau van scholieren onderzocht. En Nederland staat er al jaren stevig slecht op de kaart. Zo holt het leesniveau van de Nederlandse scholieren achteruit. Kijk, mensen van mijn leeftijd kunnen moeiteloos woorden als meteorologisch, defibrilleren, bavarois of aluminiumfolie uitspreken. Maar vind nog maar eens een 15-jarige die dat kan. Wij moeten iets doen en gelukkig is daar een man met een oplossing. Willemijn Veenhoven, die cum laude ooit haar CITO-toets wist af te ronden. Ik ga in gesprek met docent en onderzoeker David Roelofs.
5: Ja, dat klopt helemaal. David, goedemiddag. Hallo.
6: Goedemiddag.
5: Eerst even dat heel kort dat PISA-rapport. We komen er vrij beroerd van af. Even in het kort, wat is dat ook alweer voor rapport?
6: Ja, het is een rapport dat de leesvaardigheid meet, evenals de kennis van natuurwetenschappen en ook de rekenvaardigheid van 15-jarigen in Europa en een aantal andere landen.
5: Ja, er zijn heel veel leerlingen doen eraan mee. Daar komen we niet goed uit, al jaren niet. Sterker nog, de trend is naar beneden. Nederland scoort dus slecht vooral op welke vakken?
6: Nou, vooral leesvaardigheid. Ja. Dus we zien de natuurwetenschappen en het rekenen een beetje stabiliseren of stagneren. Dat is net hoe je ernaar kijkt. Maar de leesvaardigheid gaat wel echt flink naar beneden. Ook ten opzichte van andere landen om ons heen.
5: Mm-hmm.
6: En dat betekent dat bijna 40% van de 15-jarigen die we nu in Nederland hebben onvoldoende kan lezen op het basisniveau.
5: Ja, en dat zeg je zomaar even. Maar dat is, als je dat even tot je laat doordringen, ik vond het echt idioot eigenlijk. 40% van de 15-jarigen kan dus niet goed meekomen in het leven, in de maatschappij. Daar komt het op neer.
6: Ja, en dan zou je kunnen zeggen, oh, maar ze hebben ook nog even.
5: Ja.
6: Maar dat valt wel mee, want het zijn toch vooral ook heel veel jongeren in het VMBO. Alhoewel ook de HAVO en het VWO aan het dalen zijn.
5: Nou, en op je 15e moet je toch al wel behoorlijk kunnen lezen. Ik bedoel, als het dan nog moet komen, dan is
6: precies.
5: Het rijkelijk laat, toch?
6: Dus zoveel tijd heb je niet meer om de boel recht te trekken.
5: Nee. Even in het kort, voordat we er uitgebreid op ingaan. Wat gaat er mis volgens jou?
6: Nou, wat er misgaat is dat, en dat is nooit leuk om te horen, maar ons onderwijs is niet goed op orde.
5: Nee, dat blijkt.
6: Een van de andere belangrijke bevindingen uit dat PISA-rapport was bijvoorbeeld dat de kansenongelijkheid in Nederland heel groot is.
5: Mm-hmm.
6: Hoe wordt dat dan gemeten? Nou, als we kijken naar het verschil tussen scholen. Hoeveel maakt het uit voor je leerprestaties naar welke school je gaat?
5: Ja.
6: Is dat alleen in Zambia hoger?
5: Alleen in Zambia?
6: Ja. Dus Nederland zit op de tweede plek. En dat betekent dat die scores die uit het rapport komen heel erg ongelijk verdeeld zijn. Dus je kunt enorm zwakke scholen treffen in Nederland en hele sterke scholen.
1: Ja. Voordat mensen nou denken, hoera, we staan tweede. We staan dus tweede op een heel slecht negatief lijstje.
6: Ja, exact.
1: Ja. De ongelijkheid is nergens ter wereld, behalve in Zambia, zo groot als hier. Als je kijkt naar onderwijs.
6: Ja, precies. En dit wisten we ook al, want in de staat van het onderwijs 2026 werd een beetje zachtmoedig gezegd, nou, het maakt nog steeds uit waar je wieg staat. Nou, dat is een understatement. Het maakt extreem veel uit.
1: Als in welke wijk, als in welke stad, als
6: exact.
1: In hoe jouw school eruit ziet.
6: Exact, ja. En het verhaal is altijd hetzelfde. Voor kinderen van hoogopgeleide en rijke ouders is er niet zoveel aan de hand. Want er staan altijd deuren open.
5: Mm-hmm.
6: Maar als je uit een kansenarme milieu komt, dan is school misschien je enige toegangsdeur. En dan moet je maar net geluk hebben.
5: Maar ja, dan zou je denken, oké, dat is een duidelijk verhaal. Maar dat is natuurlijk in heel veel landen zo. Er zijn in heel veel landen zijn er verschillen groot tussen arm en rijk, tussen waar je wieg staat, tussen het gezin waar je opgroeit en andere gezinnen. Jij hebt eigenlijk één. Jij bent oud-docent Nederlands, dus je zit hier aan tafel als oud-docent en ook als iemand die een stichting heeft, meer leren op school.
6: Ja.
5: Dus zou je denken, de man die er verstand van heeft. En jij hebt eigenlijk een heel simpel advies. Namelijk, ik lees het even voor, het zijn twee woorden. Ga lesgeven. Ga lesgeven. Dan denk ik, dat gebeurt toch al, David?
6: Ja.
5: Wat bedoel je?
6: Dat is zo, dat gebeurt ook al. Maar dat kan echt stukken beter. En dat is niks ten nadele van alle leraren die iedere dag voor de klas staan. Want die doen hun uiterste best, absoluut. Maar als we bijvoorbeeld kijken naar een lerarenopleiding, of misschien ook een PABO, wat wordt er nou precies geleerd?
5: Mm-hmm.
6: Dan gaat er veel en veel te weinig tijd naar gedragsmanagement, didactiek en eigenlijk de kennis die je moet overbrengen op die leerlingen.
5: Bij het woord gedragsmanagement denk ik al, oh god, Rood Kruis. Moet je als leraar niet vooral leren hoe je je stof moet overbrengen? En de stof
6: nou,
5: überhaupt leren?
6: Ja, nou, orde komt echt wel op één. Dus als leerlingen zijn afgeleid of als ze zich niet kunnen concentreren, dan kun je nog zo'n prachtig curriculum hebben of nog zo'n goede didactische handvatten. Maar dan gebeurt er helemaal niks.
1: Dus je zegt gedragsmanagement is één en dan twee is
6: Kennis van het vak.
1: Lijkt me wel, ja.
6: De leraar moet enorme kennis hebben.
5: Mm-hmm.
6: Dus twee, maar ook een beetje drie zijn het curriculum. Wat moeten die leerlingen nou uiteindelijk kunnen en kennen?
1: Maar ja. Dit is toch, ik bedoel, ik heb nooit PABO gedaan, want ja, ik kwam er gewoon niet in. Maar dit is toch de basis van onderwijs, toch?
6: Ja, dat zou je denken, maar in Nederland is toch de universele onderwijstaal wat anders. Het is veel zachter van aard. Men noemt dat pedagogisch, maar goed, er zijn wel andere betere pedagogische principes denkbaar. Maar dan gaat het meer over, je moet kijken naar het kind. Wat heeft het kind nu nodig? Hoe verhoudt het kind zich nu ten opzichte van wat jij gaat vertellen? En moet je echt niet veel meer ruimte geven aan wat het kind nu denkt?
5: Ja, ja. Dus je bedoelt, in Nederland kijken we heel individueel. In plaats van dat we denken, we gaan die hele klas gaan we goed leren lezen. Kijken we naar dat ene kind, wat heb jij nodig?
6: Ja, dus ga naar een open dag van de school. En de directeur zal je zeggen, of een directrice vaak. Bij ons staat het kind centraal.
5: Ja.
6: En niemand kan daar tegen zijn. behalve ik misschien een beetje. Want ik ga dan doorvragen en dan denk ik... Oké, maar hoe kinderen? Centraal staat het kind? Ja, ik heb kinderen.
7: En die staan niet centraal. Dat is in ieder geval wel...
5: Ik zal je zeggen, hij heeft er drie. Dus ik bedoel... Ja.
1: Maar wat je zegt is van... Het klinkt goed, het kind centraal. Het is net als duurzaamheid op de website van een grote oliemaatschappij. Ja. Het klinkt goed. Maar je zegt eigenlijk van... Dat is niet wat je moet doen om kinderen te leren lezen, rekenen, schrijven.
6: Nee, en dat is misschien een beetje paradoxaal. Want je zou zeggen, als we nou genoeg aandacht hebben voor het individuele kind... dan wordt iedereen daar beter van. Maar het is eigenlijk andersom. Als je nou genoeg aandacht hebt voor de gemeenschap aan kinderen die je voor je hebt... en je brengt iedereen op dat basisniveau... dan heeft ook het individuele kind daar enorm profijt
5: van. Dus eigenlijk leg je de lat hoog en zeg je niet... Je zegt eigenlijk van al die kinderen moeten gewoon tot aan die lat worden gebracht. Gezamenlijk.
6: Ja. Die lat klinkt misschien heel hoog... maar de lat gaat hier om basisniveau lezen en rekenen.
5: Ja. Even ter verduidelijking, want dan wordt het allemaal nog veel duidelijker. In een land waar ze dat heel goed hebben gedaan, het Verenigd Koninkrijk.
6: Ja.
5: Daar is een onderwijsrevolutie, zo mag je het wel noemen. Dat was de conservatieve regering 2010. Die zag dat het lezen waanzinnig omlaag ging, het niveau. Wat hebben ze gedaan? En waarom werkt het zo goed?
6: Nou, heel simpel. Ze hebben zich ingelezen. Zijn wij nu de eerste met deze problematiek?
5: Ingelezen,
6: dat was niet
5: grappig,
6: zo.
5: Ingelezen,
6: ja. Dat is toch fijn als je dat nog kan,
5: precies,
6: hè?
5: Precies, ja.
6: Nou, zij konden dat. Toen kwamen ze erachter, in Amerika is het al decennia gaande. Dus Amerika had sinds de jaren 30 eigenlijk al een dalende trend.
5: Ja.
6: En wat heeft Amerika proberen te doen, of althans een paar stemmen daar... die zeiden nou, je moet in ieder geval een kerncurriculum hebben. En dat wil zeggen, je moet per groep weten... wat moeten ze nou aan het einde van het jaar kennen en kunnen.
5: Ja.
6: Want anders komen we nooit op dat basisniveau.
5: Nee. Okay.
6: Ten tweede moet je leraren heel goed scholen. Dus ja, het is allemaal leuk dat de kinderen van alles willen... maar het gedrag moet op orde zijn, anders wordt er niks geleerd. Nou, dat is heel moeilijk, dus dan moeten we leraren leren. En ze moeten ook curriculumkennis hebben enzovoort. Ja. Ten slotte, we moeten niet te statisch zijn als overheid. We moeten niet dat allemaal heel hiërarchisch gaan opleggen. Maar we zeggen alleen tegen die scholen, je hebt alle vrijheid. Je mag doen wat je wil, maar dit zijn de voorwaarden.
5: Ja.
6: Het basisniveau moet gehaald worden en je lerarenkwaliteit moet op orde zijn.
5: Kwam het er niet uiteindelijk op uit, dat heb ik namelijk gelezen... dat er gewoon heel beetje ouderwets streng werd opgetreden in de klas. En gewoon allemaal gezegd, jullie gaan allemaal hetzelfde leren. Punt uit.
6: Ja, en dat klinkt misschien alsof dat heel vervelend is voor die kinderen.
5: Mm-hmm.
6: Maar die kinderen vinden het eigenlijk heel fijn.
5: Ja, en wat bleek, het niveau ging ontzettend omhoog.
6: Ja, precies. En wat er in Engeland is gebeurd, je zou kunnen zeggen... school is weer school geworden.
5: Ja.
6: Vooralsnog, hè, want we hebben nu een nieuwe regering... en nou, die breekt het een en ander weer af. Maar school is weer school geworden, dat wil zeggen... het leren staat centraal. En,
5: maar David, ik ga er even achterover leunen.
6: Ja,
5: maar dit is toch geen rocket science, even in goed Nederlands.
6: Nee, dus zoals gezegd... Hè, dus in Amerika in de jaren 30 werden dit soort ideeën... van het moet eigenlijk anders al gepositioneerd.
5: Ja.
6: Nou, Engeland heeft het nu geoperationaliseerd.
5: Nou,
6: die doen het heel goed.
5: Het moet eigenlijk weer zoals vroeger. Zoals mijn ouders, denk ik, rijtjes hebben gestampt. Dat werkt dus.
6: Ja, en dat is de paradox. Dus progressief onderwijs is conservatief van karakter.
1: En is nog van belang dat bijvoorbeeld heel veel scholen... nu wel een phoneverbod hebben... dat we iets zouden kunnen doen, ook vanuit de politiek... aan socials, waar heel veel aandacht aan gaat. Want heel veel aandacht gaat naar andere plekken... dan naar feitelijk naar de juf of de meester luisteren.
6: Ja, dus we zien dat het telefoonverbod is een enorm succes. Dat is hartstikke goed. En ik denk ook dat we leerlingen een beetje moeten beschermen... tegen social media, maar ook tegen al te enthousiast AI-gebruik.
5: Mm.
6: En we zien ook dat lezen van papier nog altijd... efficiënter en ook duurzamer en leuker is... dan het zitten in een online omgeving.
5: Ja.
6: En dat horen we ook van leerlingen. Dus vorige week ben ik in Rotterdam de straat op gegaan. Ik dacht, nou, toch eens even kijken wat die leerlingen er nou vinden... van die resultaten van het rapport. Heel veel VMBO-leerlingen. En die zeiden heel logischerwijs eigenlijk... nou, geef ons maar gewoon een boete, gaan we wel lezen.
5: En zo simpel is het. Dankjewel, David Roelofs. Hij is onder de stichting Spijkers met Koppen. Dankjewel, David.
1: Dankjewel, Lucy. I'm here. Standing next to Lucy Saint. You were in Utrecht already last night.
8: Yes, we arrived last night.
1: What happened and can you tell us?
8: What happened?
1: Did you go wild?
8: I really wanted to, I didn't.
1: You didn't?
8: I didn't.
1: Because you want to be totally prepared for this show.
8: Absolutely, of course.
1: Do you know what you've gotten yourself into? Do you know where you are and what we're doing here?
8: All I know is I love it. I love it here so much. I really do.
1: The atmosphere is great. There's going to be a new EP out this Friday. Actually, it's called?
8: It's called The Apothecary. And I have a new single coming out as well with the EP.
1: And it's actually Apothecary 2.
8: Yes.
1: Because you already made Apothecary 1. What is your hang-up with The Apothecary?
8: this is a, you know, the apothecary for me, it was a, I'd say a healing journey. So from my first EP, which was called Self-Sabotage. So there's been a whole healing process with my writing and with how I created this entire EP. And I, you know, when I sing the songs that I used to sing on my first EP, there's so much change in how I feel, and singing this new EP feels very liberating for me, and I feel a lot more confidence. And as an artist as a whole, you know, we've been doing this journey now for a couple of years, and it's been so incredible. But each performance and doing this is unbelievable.
1: You started out doing cover versions, beautiful cover versions of songs that people know. Now you sing your own songs. Yeah. Is that a lot different? Does it heal you more to do your own songs than do the beautiful songs of others?
8: Absolutely, yeah, I definitely feel that. I love performing covers, but there's just something so special and unique performing your own music and writing your own music.
1: Who's this guy?
8: He's called Bjorn.
1: Hi, Bjorn. You're gonna... Yeah, that's enough. Yeah, that's enough. What are you gonna do for us?
8: So this is called Tip Street. This is my new single that comes out on the 18th.
1: Where is Tip Street?
8: It's in Manchester.
1: Of course.
8: Of course.
1: Of course. Of course. It's in Manchester.
8: Yeah. And this song is about so many amazing memories I have growing up in Manchester and performing on Tip Street, a jazz club called Matt and Fred's. And yeah, this is what this song
1: is. We're so happy you're in our club. Lucy! Thank you.

0: Mooie, mooie liedjes. EP komt uit, komen we verder. Van Vriendjes. Van Vriendjes van Loose Saint en Björn Woodhall op gitaar in deze Spijkers met Koppen. Maar nu eerst dit sport uitroepteken. Afgelopen weekend moesten de wedstrijd tussen Utrecht en Go Ahead Eagles worden gestaakt. Om met FC Utrecht supporters vuurwerkbom het veld op te gooien. Veel mensen vragen zich natuurlijk af, wat gaat er in godsnaam om in het hoofd van zo'n hooligan? Misschien komen we vandaag achter, want we hebben hier aan tafel een hooligan. Een lid van de harde kern van FC Utrecht. Welkom.
1: Ja, Jachie, wat prachtig dat ik hier in mijn eigenste Utrecht aan tafel mag, hoor. Ja. Als ik boven op de dom sta, Utrecht, hooligans, ben ik excited.
0: De trots spat er vanaf. En toch wilde u alleen aanschuiven op basis van anonimiteit.
1: Ja, het was natuurlijk niet allemaal lekker in de media gekomen. Dus het leek me verstandig om een beetje incognito te wezen. Hè? Ja. Ook voor de veiligheid van mevrouw, Rebecca Bakker. En mijn zoontje, Delano Bakker.
0: Tuurlijk, veiligheid voorop.
1: Ja, ja, zeker. Dat is ook de reden dat ik mijn Utrechtse accent een klein beetje heb veranderd. Voor de herleidbaarheid, zeg maar.
0: Ja, ja.
1: Ja, ik weet, het klinkt nou een beetje raar. Hè? Het klinkt een beetje alsof er een Nederlands cabaretier is aangeschoven die geen Utrechtse accent kan, maar het toch probeert. Maar dat is dus een bewuste keuze, hoor.
0: Ja, duidelijk.
1: Hey, en wie weet, meneer Jansen, wie weet kom ik ook helemaal niet uit Utrecht. Laten we het dorp houden. Ik kom helemaal niet uit Utrecht. Maar die weet, maar die deert, zeggen we altijd in de Sterrenwijk.
0: In de Utrechtse wijk, de Sterrenwijk.
1: Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat ik daar vandaan kom.
0: Nee.
1: Ik kom daar gewoon wel eens. Ik ken daar mensen. Ja, en mijn buren wonen er bijvoorbeeld.
0: Nou, denk zelf nog even na over die zin, maar u wil een stadion anoniem blijven. Ja, ik zag die beelden, ik dacht dat ik gek werd. U had een laken meegenomen,
1: ja,
0: met gaten erin geknipt. Die heeft u over uw hoofd heen gehouden, zodat niemand kon zien wie er nou precies met die bommen gooide.
1: Ja, prachtig. Ik heb ook meegenomen, de laken. Wacht even. Ja, zeker. Prachtig laken mijn gaten, hoor. Delano en ik hebben het samen gemaakt, ja. En Rebecca moet zeggen dat ik geen tijd met hem doorbreng, hè. Waar gladiool.
0: Maar... Oké, dit is inderdaad een laken. Dit is gewoon... Het is gewoon een laken bij u uit de kast?
1: Nee, deze haakt nog van het anti-AZC-protest.
0: Ah. U bent tegen buitenlanders?
1: Buitenlanders? Waar heb jij het over? We hebben buitenlanders nou weer met een AZC-protest te maken, gladiool. Nee, ik bemoei me niet met de politiek. Ik geef alleen om voetbal. Daarom ben ik ook zo tegen de AZC natuurlijk.
0: Ik snap u niet meer.
1: Kijk, dat die Alkmaarse klerenleiders bovenal in de Eredivisie staan... Dat vind ik al erg zat. En dat AZ een B-elftal hebt, dat is tot daar
0: nee,
1: toe.
0: Nee.
1: Maar bij AZC trek ik gewoon een grens. Ik trek gewoon een grens. AZC, weg ermee.
0: Oké. Okay. U heeft aanhang van drie andere uitkeringstrekkers. Maar wat ik niet snap, door dat laken... Ziet u toch zelf niet meer waar u naartoe gooit? Dan wordt het toch gevaarlijk?
1: Ja, maar dat komt door de club.
0: Door de
1: hè?
0: Club.
1: Als zij hem niet met al die regeltjes en straffen en zo zouden komen, dan was de hele laken niet nodig geweest. En het wordt ons gewoon totaal onmogelijk gemaakt om op veilige en verantwoorde wijze illegaal vuurwerk te gooien.
0: Oké, u gooide die bom. Utrecht stond met 1-3 achter de wedstrijd later ingehaald. Hebben ze er nog een 3-3 gelijkspel uitgesleept. Magertjes natuurlijk. Maar wat gaat er nou voetbaltechnisch fout? Wat moet er veranderen bij Utrecht? Stel, u was de coach.
1: Kijk, dat is een man naar mijn hart. Dat zijn vragen. Daar heb ik over nagedacht namelijk. Want dat 5-3-2 spelen, dat werkt
0: dat
1: niet.
0: Werkt niet.
1: Dat werkt niet. Nee. Maar ik zou doen, ik zou 5-5-18 spelen. Mm-hmm. Ja, dan heb je bijna gegarandeerd een overwicht in de spits. En dan Go Ahead Eagles, die spelen met 4 verdedigers. Als wij 18 aanvallers hebben, dan hebben we daar 14 man meer. Nou, dan kun je goals maken. Wie de meeste goals maakt, wint. Dus dan winnen wij.
0: Ja, maar 5-5-18, dat mag natuurlijk helemaal niet.
1: Oh, daar gaan we weer. Ja. Regeltjes. Iedereen de hele tijd met zijn regeltjes. Je lijkt Rebecca wel, joh. Hè, Daniel, je moet alimentatie betalen. Daniel, je mag niet drinken van de rechter. Daniel, Delano kan niet avond eten met borrelnootjes, want hij heeft een pindaallergie. Hè, gezeik.
0: Ik begin steeds met het idee te krijgen dat uw frustratie niet per se door voetbal komt.
1: Oh, trek dat cliché ook nog even uit de kast, meneer Jansen. Omdat toevallig de hele Bunnik-site uit gescheiden vaders bestaat... die toevallig allemaal een contactverbod en een belastingsschuld hebben... dan zijn we zeker ineens weer een stel nietsnutten... die heel de dag halve liters lopen te hakken in onze betegelde voortuinen zeker. Wat maakt dat nou uit dat we tegels hebben? We komen toch elke week in de gal geworden? We zien gras genoeg.
0: Ja, maar ik bedoel te zeggen, kan het niet zo zijn dat u wat andere problemen heeft in uw leven en dat dit wellicht een kleine schreeuw om aandacht is?
1: Aandacht. Aandacht, dat kan weg tot op maandag. Dat zeg ik altijd. Maar,
0: kijk,
1: eerlijk, ik zat wel te kijken naar de staken van die wedstrijd en dan dacht je toch wel eigenlijk van, ik snap wel dat ze kwaad zijn, hè? In zekere zin heb Rebecca eigenlijk ook onze wedstrijd gestalkt, zo gezegd. Ja. En wij stonden misschien ook met 3-1 achter, maar Ja, ik hoop ook gewoon dat wij, net als mijn FC Utrecht, de boel weer kunnen hervatten. En wie weet slepen we er dan ook nog zonder publiek een klein gelijkspelletje uit.
2: Ik wens u veel succes.
1: Dank u wel.
3: Spijkers met koppen.
0: Zeker. Komende week wordt de Slag om Arnhem herdacht. Ik zeg het gewoon nog een keer. De Slag om Arnhem wordt komende week herdacht. Namelijk, strijd in 1944. Toen wisten de geallieerden de brug over de Rijn niet te veroveren. Daarop bleef een groot deel van Nederland toen, eind 1944, in Duitse handen. In 1976 verfilmde de grote Richard Attenborough de beroemde slag. De titel was A Bridge Too Far. De film werd trouwens niet geschoten in Arnhem, maar in Deventer. Nu, 50 jaar later, zijn de verhalen om de opnames te bewonderen in één boek. Een tentoonstelling en wandelingen door de Koekstad, en dat is Deventer. José Koning, Fred Veneman en Freddy Vorks waren erbij. José als tienermeisje, Fred en Fredde in dienst van de brandweer. Nu zijn ze er ook bij. Bij ons dan, in Spijkers met Koppen. En Willemijn wil alles weten over Hollywood in Deventer.
4: Hollywood it was. Hallo dames en heren, goedemiddag. Aan sterren natuurlijk geen gebrek destijds in die filmen. En dus in Deventer, Sean Connery, Michael Caine, Anthony Hopkins, Gene Hackman, Robert Redford. Echt, toet Hollywood was er. En jij liep daartussen als 13-jarige vrouwtje, als tienertje eigenlijk, José.
5: Ja,
4: even om het dof te spreken, hoe heb je dat in vredesnaam voor elkaar gekregen?
5: Nou, ten eerste, heel leuk om hier te zijn.
4: Dat
5: vind ik,
4: ten eerste.
5: Dat vind ik,
4: ja.
5: Ten eerste. Ja. En hoe is het gekomen?
4: Ja.
5: Ik was net, ik was een puber. Ik ging naar de middelbare school.
4: Ja.
5: Dus ik was van een lagere school af, zo heette dat toen. En toen kregen wij in augustus 1975 thuis een briefje. Ik woon op de Worp, dus aan de overkant van de IJssel.
4: Ja.
5: Dat de brug afgesloten zou worden.
4: Aha.
5: En dat ging eigenlijk
4: vanwege die film.
5: Vanwege die film. En toen dacht ik, ja, ho, wij zijn helemaal niet gevraagd. De jeugd is niet gevraagd.
4: 13, hè? 13. Ja. Want dat zou betekenen, de brug afgesloten, dan kon je niet naar de MAVO.
5: Nee, kon ik niet naar de MAVO en niet op tijd komen. Dus toen, ouderwets een briefje geschreven.
4: Naar de gemeente?
5: Naar de gemeente en gezegd, nou, de oplossing is later de brug sluiten.
4: Ja.
5: Dus om 9 uur bijvoorbeeld. Ja. Nou, de gemeente Deventer stond daar open voor. Ik kreeg een keurig briefje terug. En toen zeiden ze van, dat is prima, dat doen we.
4: Ja.
0: Dus de opnames werden uitgesteld zodat u naar de MAVO komt.
5: Nou, dat is wat we. Ja, nou, ten eerste je, maar ik kon dan met alle scholieren.
0: Even snel de brug over.
5: Oh, dus snel de brug over.
4: En toen, en we maken even een sprong in de tijd, José, want dit vind ik al een schitterend verhaal. Een meisje van 13 stuurt een brief naar de gemeente: ik wil naar school.
5: Ja.
4: Toen zijn ze dat vervolgens weer vergeten.
5: Nee, en toen, ja, een stukje daartussen, heel snel.
4: Ja.
5: Op 10-10, ook 1975, kwam de crew naar Deventer op een boot. En toen heb ik mijn briefje voorgelezen van, nou, heel fijn, bla, bla, bla.
4: Mm-hmm.
5: En toen zei ik van, maar ik wil ook wel graag een pasje hebben. Zodat ik al die sterren kan zien. Prima natuurlijk. Het was een en al lof. Maar in mei 1976...
4: Het is heel goed dat je al die data heel scherp bij
5: ik heb
4: had,
5: het even,
4: nee, dat
5: even
4: is wat, heel goed. Ja.
5: Toen begon de film. Maar toen waren ze mij vergeten.
4: Ja, ah.
5: Mensen hebben natuurlijk andere dingen te doen.
4: Ja.
5: En toen ben ik er weer op afgestapt. Want dat kon toen nog. Dus je kon, de film was vrij open, hè, in de publiciteit. En je kon er naartoe lopen. Ik loop op Sir Richard Attenborough.
4: Sir Richard Attenborough?
5: Attenborough.
4: De broer van ons bekende David Attenborough?
5: David, ja.
4: Hij was de regisseur.
5: Ja, en toen zei ik, u kent mij toch nog wel? En natuurlijk kennen die mij. En u heeft me toch beloofd dat ik een pasje kreeg?
4: Ja.
5: En binnen een halve dag was mijn pasje geregeld.
4: En kon jij op die set rondlopen?
5: Ja.
4: Een klein brutaal bakvisje, dat was je gewoon.
5: Ja. Ja.
4: Van 13 jaar.
5: Ja.
4: We komen zo nog meer over die verhalen te horen. Even naar de heren naast jou, Fred en Fredde. Jullie waren in 76, nou, jullie waren al lang geen tieners meer. Absoluut niet. Jullie zaten bij de brandweer.
0: Zo, ja. Nee. Dat horen mensen als u bent oud.
4: Nee, ja.
0: Ja, dat horen mensen.
4: Nou ja, nee. Jullie waren in de kracht van jullie leven. Ja, jullie werkten bij de brandweer. Jullie werden gevraagd, kunnen jullie een half jaar op de set komen werken?
6: Nee, het werkte anders. Wij hadden in Deventer de constructie die in meer plaatsen toegepast werd, dat de brandweer leverde de chauffeurs aan de ambulance dienst.
4: Ja.
6: En in je vrije wacht, 24 uur op en dan 2 dagen af.
4: Ja.
6: Dan kon je inschrijven voor er moet een ambulance naar de set daar. Ja. Omdat er een bepaald risico is. Is er een brandrisico, dan moet er een brandweerbezetting, een ploeg van 6 man, moet met de brandweerauto daar standby staan. Dus je kon op vrijwillige basis daaraan deelnemen. Aha. Maar omdat de opname een half jaar duurde, april tot en met oktober, hebben wij dus vrij intens overal met de neus bovenop gezeten. Dat is wel heel erg mooi, dat je ook een binding krijgt met de crew en met alles wat daar eromheen huppelt.
4: Speaking of binding met de crew, ik lees woeste verhalen over, hoe heette het daar, de Pelikaan?
6: Ja.
4: Ja, wat gebeurde daar, heren? Dat was een lokale kroeg.
2: Dat kan ik niet hardop zeggen.
4: Maar... Ja, doe het heel zachtjes.
2: Ja, dat was, Engelsen waren gewend aan 10:30, 11:00 de kroeg uit.
4: Want het was een Engelse crew natuurlijk.
2: Precies. En wij hadden ze wijsgemaakt dat ze... Wij hadden geregeld dat je tot 3:00 in de kroeg kon blijven.
4: Ja, en zij zijn gewengeld, die Engelse crew. In Engeland moet je om 11:00 word je de ladder zat.
2: Ja, 11:30 laatste ronde en 11:00 de kroeg uit.
4: Ja.
2: Maar goed... En ze begonnen om 9:30 allemaal zenuwachtig op het horloge te kijken. maar nogmaals, wij hadden geregeld dat ze tot 3:00...
0: Er werd gedronken, begrijp ik hieruit.
2: Ja.
0: En wij praten over de crew van een grote film. Die rolde om 2:30 s'nachts rolde die dronken de straat op?
2: Eerder 3:30.
0: 3:30. Ja. Het waren mooie tijden.
4: Ja, het waren mooie tijden. Het is natuurlijk een prachtig verhaal. Want in Deventer strijkt een enorme filmploeg neer met de grootste sterren ter wereld. En jullie gaan met de crew, gaan jullie de kroeg in en lekker zuipen. Was er meteen een soort vriendschappelijk gevoel met die Engelse crew?
6: Dat ontwikkelt zich. Hè. We hadden in eerste instantie niet eens in de gaten dat het om zo'n grote productie ging.
4: Nee.
6: Maar dat groeit. En als je dan op een gegeven moment weer namen voorbij hoort komen, die zeggen ook... Oh, is dat ook een bekende? Want je kent een aantal acteurs, die kende je niet eens. Maar daar groei je in mee.
4: Ja.
6: Nou, dat ging heel goed.
4: José, jij liep daar als 13-jarige meisje rond. Waarschijnlijk op handtekeningenjacht, kan ik me voorstellen.
5: Ja.
4: Heb je met mensen gepraat, met de sterren?
5: Ja, omdat ik een pasje had. En ik natuurlijk gewoon overdag op de set was.
4: Ja.
5: En iedereen moest wachten.
0: Sorry, overdag op de set? Je ging toch naar de MAVO?
5: Ja. Ook.
4: Maar dit was in de zomer?
5: Het was in de zomer.
0: Tuurlijk.
5: En ik kan me niet helemaal goed herinneren, dat weet ik echt hoor, hoe ik dat geregeld heb, maar ik was
0: Je bent vaak daar geweest?
5: Ik ben vaak daar geweest.
0: Okay.
5: Ja. En ik heb het boek heb ik thuis liggen. Ik heb mijn mobiel ook boven liggen, dus, maar ik heb wel foto's gemaakt.
4: Ja.
5: Ik heb van bijna iedereen een handtekening gekregen.
0: Wow.
5: Dus ook van Sean Connery, van Robert Redford.
0: Wist jij wel dat dit beroemde ster... Want de brandweer had geen idee, maar wist jij wel dat dit... Nee, ik zou hem ook niet kennen, behalve als ik ging praten. Ja, dat is Sean Connery. Maar wist jij dat sterren waren?
5: Ja, dat wist ik wel. Maar bijvoorbeeld Michael Caine, dat wist ik niet.
4: Ja.
5: Maar ik wist wel dat hij een ster was. Dus toen maakte ik de domme opmerking van... Ja, ik wil wel graag uw handtekening, maar ik weet eigenlijk niet wie u bent.
0: Ik maak dit zo vaak mee.
5: Ja.
0: Ja. En dan teken ik ook met Jochem Meijer. Dat is gewoon warm. Ja.
4: En wat zei Michael Caine?
5: Ik maak alleen maar films voor volwassen mensen.
4: Kijk, ja.
5: Dus dat was
4: toen
5: hem.
4: Toen zei jij, laat maar zitten met die...
5: Wist ik niet.
4: Ja.
5: Maar ik wist wel dat hij een ster was. Dus toen maakte ik de domme opmerking van... Ja, ik wil wel graag uw handtekening, maar ik weet eigenlijk niet wie u bent.
0: Ik maak dit zo vaak mee.
5: Ja.
0: Ja. En dan teken ik ook met Jochem Meijer. Dat is gewoon warm. Ja.
4: En wat zei Michael Caine?
5: Ik maak alleen maar films voor volwassen mensen.
4: Kijk, ja.
5: Dus dat was
4: toen
5: hem.
4: Toen zei jij, laat maar zitten met die handtekening.
5: Nee, ik heb hem wel.
4: En
5: heb
4: je hebt

0: Sean Connery was toen al James Bond geweest. Ja. Dat was natuurlijk een waanzinnige ster.
1: Ja, en dat wist ik. Ja. En dat had hij ook, hoor. Hij had een aura, als het ware, om zich heen van... Ik ben...
0: De ster.
2: Dat ken ik ook wel. Ja. Ja.
1: Ja. Hadden wij ook meteen.
2: Ja, meteen. Je wilt ook gelijk dropjes met me eten. Ik zeg, ga weg. Maar ja.
0: Fredde, er is ook wel eens wat misgegaan op de set?
3: Er gaan verschillende dingen gaan mis. En ja. Wat er met name misgegaan is dat mijn filmcarrière door de neus geboord is.
0: Nee. Wat is er gebeurd?
2: Vertel.
0: Wat is er gebeurd?
3: Ik sta 's morgens om 7 uur in een dampend weiland met een ladderwagen. Ja. Helemaal opgepoetst. En special effect komt. Onkruidspuitjes spuiten die hele auto vol met drek. Daar komen stroobalen op en jute zakken. En heel veel figuranten. En we gaan met 1000 man langs het kanaal. Ja. De brug over en weer door. En daar kom ik in beeld. Hè, dus er zitten Duitse soldaten op die auto. En op het moment dat ik voor de camera ben, staan ze bij mij voor de neus. Wegcarrière.
0: Staat er iemand voor je neus?
3: Ja, een Duitse soldaat.
2: Altijd Duitsers.
0: Altijd die
2: Scheisse. Dus met deze kop, deze man had toch beroemd kunnen worden. Dat zie je toch aan alles.
4: En dat na 1974.
2: En dan, hou op. Hou op.
0: Die Engelse crew die met jullie de pelikaan inging en dan ladder zat weer uitrolde. Hadden die het ook gezellig met Deventer meisjes? Oh, zaten jullie daar met je neus bovenop?
3: Er is het interview wat ons afgenomen is voor dat boek door Anne Coat. Ja. Die is nu bezig of er kinderen verwekt zijn in de periode van de brug te ver. Die wil daar een boek over schrijven. Nou, ik weet niet wat de status is daarvan, maar dat is wel een ding wat gaande is.
0: Maar en jullie waren op die set met die Hollywoodsterren. Ik kan me voorstellen dat jullie ook wel dachten... nou, dan vallen wij ook wel lekker in de smaak bij de meisjes hierdoor.
3: Nee, dat zie jij verkeerd.
0: Dat zie ik verkeerd.
3: Dan ben je ineens niet meer interessant.
2: Nee, toen stond er een Duitser voor.
0: Toen stond er een... Maar hadden jullie leuke aandacht? Of hadden jullie misschien al een meisje thuis zitten? En
4: kon... Hij ook. Ah. Dus dat
0: kon niet.
4: Wat mij in die tijd zeker is bijgebleven... dat vooral de Engelsen waren heel benaderbaar.
0: Ja.
4: Van Sean Connery tot Dirk Bogarde, noem ze maar op.
0: Ja.
4: Die waren heel benaderbaar. En die wilden ook graag alles weten. Over Arnhem, over Deventer, over... Noem maar op.
2: Je zit ook 6 maanden natuurlijk op een plek. Want zo'n film duurt 6 maanden. En Deventer is een prachtige stad. Maar je wil ook weten waar je bent en wat er gebeurt en waar het café is.
4: Precies. Ja. En ook waarom de keuze van zo'n brug.
0: Ja, want het werd dus niet Arnhem. Want Arnhem was gebombardeerd en daarna opgebouwd. En het zag er te nieuw uit. En dus moest het Deventer worden. Dat was het verhaal.
4: En Deventer was in die tijd artikel 12. Dus alles wat er gebeuren moest in die stad.
0: Ja.
4: Ja, daar moest toestemming komen uit Den Haag. En het Noorderbergkwartier, het Bergkwartier... wat nu schitterende mooie wijken zijn... mede dankzij inzet van bewoners.
0: Mm-hmm.
4: Dat lag in puin.
0: Ja.
4: Dus ze kwamen langs met zijn bloemenspuit... en werd links en rechts wat bruin en groen en grijs... En er werden opnames gemaakt.
0: En het is een prachtige film geworden. Tot 8 november kun je in de Waag in Deventer... de tentoonstellingen Bridge Too Far, Hollywood in Deventer te zien. Gelijknamige boek te koop in de boekhandel. De herdenking van de slag om Arnhem is over precies een week in Arnhem.
4: Bij de VVV en Museum de Waag.
0: Ook nog eens een keer.
2: Dankjewel.
0: José Koning, Fred Verdema. Dankjewel.
5: Spijkers met koppen. Dit is NPO Radio 2.
6: 18 plus, speel bewust.
0: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
7: 50.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies. De vriendelijke specialist.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
9: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleiding.

0: Groningen.nl.
1: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
6: Ja.
7: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Wij zijn Medipoint.
9: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
10: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
9: En voor Harold met een sta-opstoel.
11: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
9: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
9: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Het is precies 13 seconden over 13 uur. Dat vind ik mooi. Zo direct nog een uur Spijkers met Koppen met nog drie uurtjes van Lucene. Wat fijn is dat. We maken kennis met de paradijsvogel van Steenwijk West en eren alle boeken die nooit gelezen worden. Kim Schuddeboom is het. En nu Jasper Leegwater.
16: Goedemiddag. De familie van de overleden influencer Jade Kops is verschillende keren bedreigd. Volgens haar vader kunnen sommige volgers van zijn dochter het niet verkroppen dat ze geen contact met de familie krijgen. Volgens Omroep West durft het zusje van Kops daardoor niet meer alleen naar het graf. Uit angst om te worden lastiggevallen. De politie is op de hoogte en zegt al meerdere stopgesprekken te hebben gevoerd met fans van Jade Kops. In New Delhi vindt vandaag een bijeenkomst plaats van het BRICS-samenwerkingsverband. In India komen onder meer de Iraanse president Pezeshkian en de Russische president Poetin samen. Het is bijzonder dat er zoveel leiders aanwezig zijn, vertelt correspondent Davy Boerema.
17: Bijvoorbeeld voor Poetin bijzonder, omdat hij 2 jaar lang er niet bij kon zijn. Maar nu wel weer in India, omdat India niet aangesloten is bij het internationaal strafhof. En hij hier dus heen kan reizen zonder bang te hoeven zijn om uitgeleverd te worden. Maar ook wel bijzonder omdat Xi vandaag aankomt. En dat gaat denk ik wel een plaatje opleveren wat straks overal te zien is, waarbij Modi, Xi en Poetin in één beeld hier zijn.
16: BRICS is vooral een economische samenwerking, maar door de oorlogen ondervinden alle deelnemende landen de gevolgen door bijvoorbeeld teruglopende energieleveringen. Door een storing kan de kustwacht momenteel geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen noodberichten ontvangen of verzonden worden. De kustwacht is wel telefonisch bereikbaar. Vrijwilligers van de KNRM kunnen nog wel berichten doorzetten. Hoe lang de storing gaat duren is niet bekend. En honderden gitaarfanaten zijn een uurtje geleden naar Beeld en Geluid in Hilversum gekomen om samen John Mayer te eren. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat zijn album Continuum uitkwam, met daarop de grote hit Waiting on the World to Change. En dat werd gevierd door met meer dan 100 man tegelijk dat nummer van John Mayer op gitaar te spelen, onder leiding van Ed Struilaert. Nou, het klonk zo. 1, 2, 3.

0: Dan heb ik het weer nog. Vanmiddag komt er af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking weer toe. Het blijft zo goed als droog, met alleen vanavond in het midden en noorden van Nederland een bui. En het wordt 19 tot 22 graden. Dan is er ook nog verkeersinformatie van de ANWB. En daar zit Rijn Baartmans. Rijn, waar staan ze? Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Onder andere op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen Vinkeveen en Amsterdam Zuidoost. Je treft 4 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 tot 10 minuten oponthoud. Ook op de A58 is het druk. Bergen op Zoom richting Vlissingen zijn bezig aan de weg op de A4. En daarom sta je stil tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. 6 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. De A76 richting Duitsland, daar wordt gecontroleerd aan de grens en daarom sta je in de file bij knooppunt Kunderberg, 20 minuten vertraging. En tot slot nog de N207, Alfa aan de Rijn, richting Hillegom. Tussen Afrit Nieuwveen en de aansluiting met de A4 doe je er 15 minuten langer over.
2: Zometeen op NPO Radio 2, Spijkers met Koppen.
3: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
4: Nu superdeals bij Jumbo. Jumbo gehakt. Diverse varianten van 300 gram. 1 plus 1 gratis. En Jumbo gerookte zalm. Verpakking van 100 gram. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Je kiest niet voor oor- of neusklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
10: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
12: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
13: Ja, hoi.
12: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
13: Ja, dat kan goed kloppen.
12: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
13: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
12: Oké, okay. En waarom juist radio?
13: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
12: Oh, wat goed zeg.
13: En ik ga binnenkort ook op tv.
12: Zo.
13: Ja.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
14: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Jasmijn.
17: Ja,
16: Met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
17: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
16: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
17: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
18: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
19: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een

0: al die boeken die niet gelezen worden en je weet het nog niet. Maar Steenwijk West is de plek waar je wil zijn. Maar eerst, dames en heren, is hier New Saints.
1: Spijkers met koppen.

0: zal toch zo'n stem hebben?
1: Wow. Lucent samen met Björn op gitaar. Wat een fijne liedjes. En dan nog twee liedjes van Lucent in deze Spijkers met Koppers. She's very, very, very happy to be here. En wij ook weer met haar.
0: Nou hè.
1: Nog twee liedjes van haar. En dan gaan wij praten over Steenwijk. Dat zijn keiharde overgangen, jongens.
0: Keihard.
1: Achterstandswijk
0: en een volksbuurt met rare snuiters en vervallen huurwoningen. Als Steenwijker wilde je liever niet in Steenwijk-West komen. Of toch wel? In de theatervoorstelling Paradijsvogels uit het West nemen oudbewoner Wilma Dijksma, Wattima en schriftschrijver Marcel Helmseme ons mee in de wijk in. Een plek uit het verleden vol saamhorigheid. Mooie verhalen en nog mooiere inwoners. En ja, inderdaad, met af en toe een rafelrandje. Ja. Samen met Dolf ontrafelen zij de ware identiteit van Steenwijk West.
1: Wilma, Marcel, welkom. Wilma, opgegroeid in Steenwijk West?
2: Ja, een aantal jaren gewoond.
1: Kun je eens meenemen naar uw jeugd in die wijk? Wat was de sfeer? Wat zijn de herinneringen aan Steenwijk West?
2: Mag ik heel even zeggen dat ik Wattimin heet? Dus,
1: ja,
2: heel,
1: heel goed. Ja.
2: Wat de sfeer was? Ja, armoede, heel veel. Maar ook heel veel samenhorigheid, elkaar helpen. Heel veel spelen buiten, in het park. Kattenkwaad uithalen. Gewoon een... er was armoede, maar als kind had je daar een goede jeugd.
0: Hoe merkte je de armoede dan?
2: Nou ja, dat kon niet alles. Je kon niet met z'n allen naar een voetbalclub en van alles doen. We hadden dan wel gelukkig ons clubhuis een Korf.
0: Ja.
2: En daar werd heel veel rekening gehouden met de mensen die in de wijk woonden. Dus er werd altijd wel wat geregeld. Er waren altijd mensen die je begeleiden of wat ook maar als het nodig was. En daar hebben we ook als bewoners van het dal... hebben we daar toch wel hele fijne tijden door gebracht.
1: Was de wijk berucht? Was het zo dat de rest van Steenwijk niet zo heel veel op had met de Steenwijk-Wester?
2: Nou, we kwamen wel buiten Steenwijk-West, maar de rest kwam niet binnen Steenwijk-West.
1: Nee. Mensen kwamen niet in de
2: buurt?
1: Nee,
2: liever niet.
1: Was dat angst en was dat terecht? Als je je auto parkeerde, kwam je dan terug en stond je op vier kratjes? Of wat is het verhaal?
2: Nee hoor. Het was gewoon... het was gewoon angst, denk ik. Niet
1: voor
2: wetend. Jullie,
1: voor die mensen, voor die wijk.
2: Wij waren niet de boosdoeners. Mensen zelf, die niet wilden komen, die wilden daar gewoon niet zijn. Omdat het misschien wel gevaarlijk was.
1: Marcel, je hebt een stuk geschreven. Het heet Paradijsvogels uit West. Ik denk bij Paradijsvogels aan vreemde vogels. Afwijkende types van Mona Keizer tot Johan Flemings. Maar, sorry, waar praten we over? Wat zijn die paradijsvogels?
3: Nou, het is een heel divers gezelschap dat daar heeft gewoond. Het is ongeveer 100 jaar, 125 jaar geleden... zijn de mensen die onder de kerk woonden van Steenwijk, de toren... dat waren mensen achter de karken, die moesten daar vertrekken... wegens verkrotting van de wijk. Ja? Die werden daar neergepleurd, kun je zeggen. Hele kleine woningen met toiletten in het schuurtje, het waren kakdozen. Het was een heel armzalig clubje, kun je zeggen. Met heel veel armoede, heel veel overlevingsdrang... En dat deed ze op allerlei manieren. En daar komen heel veel kleurrijke types vandaan.
1: En wat zijn dan die kleurrijke types die jij tegenkwam in je research en ook in het schrijven? Waar hebben we het over?
3: Er zijn er heel veel. Ja? Eentje zal ik noemen, dat was Freekie. Freekie was verstandelijk beperkt. En die werd door de Steenwijkers, dus zeg maar mensen uit de stad... werd die behoorlijk belaagd en uitgedaagd. Bijvoorbeeld dat hij zijn broek uittrok voor een biertje. Midden op het Marktplein.
1: Mensen wisten, als je tegen Freekie zegt... je krijgt een biertje en dan doe je je broek aan, dan deed hij dat.
3: Ja, dan stond hij regelmatig ook met zijn onderbroek op zijn enkels.
1: Hij werd in de maling genomen?
3: Hij werd behoorlijk in de maling genomen.
1: Betekent dat het een personage, een persoon als Freekie... ook opduikt in het stuk waar we het over hebben?
3: Nou, zeker weten. Het is zelfs zo dat... ja, je gaat dan kijken van wat kan je met zo'n Freekie doen? Want hij wordt in het jaarlijkse cabaret wordt hij ook alweer belachelijk gemaakt, vaak. Wat hij nu gaat doen, hij gaat als stem uit de hemel... gaat die de Steenwijkers vergeven.
1: Wow!
3: Ja!
1: Wat mooi van Freekie.
2: Ja, prachtig,
1: want
2: hè?
1: Want je zou ook kunnen zeggen, fuck you, en je hebt me in de maling genomen... en ik pak je terug, maar hij...
2: Hij vergeeft ons.
1: Dat klinkt heel hard, maar werd er op jullie neergekeken... omdat je uit die wijk kwam?
2: Ja, toch wel. Denk het wel. Maar ja, eigenlijk trokken we ons daar ook niks van aan. Eigenlijk, want ja, ik ben er niet minder van geworden later in mijn latere leven. Dus het heeft je waarschijnlijk wel gesterkt dat je uit zo'n wijk komt.
1: Wat doe jij in de voorstelling? Je hebt het script geschreven. Wat krijgen wij te zien en te horen?
3: Maar de bedoeling is een revue. Er gebeurt ontzettend veel op theatraal gebied in Steenwijk. Zou je misschien niet verwachten. Sommige mensen weten niet eens waar het ligt.
0: Waar ligt het eigenlijk?
3: Ja, precies. Maar twee mensen, Luc Greven, Han Evers, ik wil ze toch even noemen, die zijn ontzettend actief op theatergebied. Die ontwikkelen allerlei projecten, ook locatieprojecten. Wat was de vraag ook
1: het
3: weer?
1: Het is muziektheater, is het een musical, wat is het?
3: Het is een, ze vroeg of het een revue kon worden.
1: Een revue?
3: Dus het gaat alle kanten op, veel liedjes.
0: Maar revue denk ik aan allemaal dansende meisjes die hun been omhoog gooien.
1: Nee, maar jij denkt heel vaak revue aan dansende meisjes die hun been omhoog
0: maar
1: gooien.
0: Maar jij ook.
1: Vaak.
0: Ja.
3: Is het een ouderwetse gedachte.
1: Een hele ouderwetse gedachte.
3: Ja, ja, ja.
1: Ik wil even toch iets laten horen. We hebben twee kleine flapjes van liedjes even elkaar. Dit is de sfeer van waar we het over hebben.

0: Je weet wel hoe dat gaat, in je graf ben je te laat. Een feestje bouwen zul je echt vandaag nog moeten doen. Een kapitaal of 25.
1: Kijk, ik zie er meezingen, hè? Ja,
2: meteen.
3: Ik ben al de dag weer vieren dat je er nog bent.
2: Wilma.
3: Misschien ook even noemen, ja? De arrangeur hiervan is Isaac Boom. En hij heeft vorig jaar ook de Polifinario gewonnen samen met Jan Beuving.
2: Dus jij zit op het hoogste niveau op dit moment, laat dat duidelijk zijn.
3: Reken maar, ja.
2: Twee dingen nog. Eén, jij bent helemaal niet van Steenwijk.
4: Nee.
2: Jij bent gewoon van buitenaf ingevlogen. Jij.
3: Ja, sorry.
2: Maar nee, dat maakt niet uit. Maar hoe komt
3: mijn
2: dat?
3: Mijn vriendin woont in Steenwijk. En okay. In coronatijd, toen werd er gevraagd voor een ander stuk, kun jij dat schrijven? Toen zei ik, natuurlijk. Ik had met name heel veel tijd. dat was een leuk
1: en
3: stuk.
1: En talent, toch? Dat was ook.
3: Dat bleek
1: ook talent.
3: Na het stuk, denk ik.
1: Ja, ja, nee, ja. Heel goed.
3: En het is inmiddels het vijfde stuk in Steenwijk.
2: Dat is fantastisch. Jouw rol, wilde jij altijd de ster van de show worden?
4: Nee. Ik dacht dat ik een stuk of twee, drie liedjes zou zingen.
2: Jij zou meezingen in
4: het
2: koor.
4: En de tweede en de derde stem en weet ik
2: dat
4: veel.
2: Hoe ben je dan nu hier terechtgekomen?
4: Ze zeggen gewoon van, nou, jij speelt in die sketch mee en daar doe je mee. En je doet dat dansje en je loopt drie passen naar voren en vijf passen naar achteren. Ik bedoel,
2: speel jij jezelf? Speel jij iemand uit Steenwijk? Wie speel jij? Wie ben jij?
4: Nee, ik speel gewoon iemand die weet hoe de situatie was in die tijd. En je kunt je best wel inleven, maar het is niet de speciale rol die ik daarin heb.
2: Wat wil je bereiken? Het stuk, ik bedoel, het loopt als een dolle. Het is drie avonden Steenwijk, het is bijna uitverkocht.
3: Het is bijna uitverkocht.
2: Wat wil je bereiken met dit stuk? Wat wil je laten zien?
3: Nou, het is een opdracht gemaakt en men wil ook de achterstandswijk of de volkswijk betrekken bij het culturele leven in Steenwijk. Dat is een hele mooie gedachte, denk ik.
2: Veel mensen uit de wijk doen mee.
3: Ja. Doen mee en komen ook. De woningbouwvereniging, als ik het goed zeg, die heeft ook kaarten beschikbaar gesteld voor de bewoners. Om ook ze over de streep te trekken om te gaan komen. Dus ja, hoe leuk is dat?
2: Het worden drie mooie avonden. Ben je er klaar voor? Heb je al première angst of andere stress?
4: Nee, maar ik denk wel dat het komt.
2: Maar je ziet eruit als iemand die volledig stressloos is. Kijk, die man die staat stijf aan de stoel, maar jij zit er volledig. Ja.
4: Ik ben helemaal zen.
2: Helemaal zen. Als je nog in de buurt bent of het wil zien, ga dat zien. 17, 18, 19 september in het Elk Theater. Dat is in Steenwijk. Dankjewel, Marcel. Dankjewel, Wilma. Top.
5: Spijkers met koppen.
2: Zeker wel. 13, 19 en een beetje. Wij spreken over laaggeletterdheid. Gaat u zitten. Wij spreken over laaggeletterdheid. Het is echt een komen en gaan van grote sterren. Want ook deze mevrouw heeft u herkend. We praten over laaggeletterdheid. 40% van de 15-jarigen worden het. Kan niet genoeg lezen om gewoon mee te komen op school. Daarom praten we nu een tweede uur met de minister van Onderwijs en Wetenschap, Rianne Letschert.
6: En cultuur.
2: En cultuur?
6: Ja. Het is dus onderwijs, cultuur en wetenschap. Okay. Dat staat zo op mijn LinkedIn, ik weet het ook niet.
2: Oké, mevrouw Letschert, leuk dat u er bent. Voordat we het over jongeren gaan hebben, u had überhaupt een drukke week. Ongehoord Nederland natuurlijk. En u was zelf ook nog in de media.
6: Waar heb je het over?
2: Nou, over speeches van politici die worden geschreven door AI. En uw naam stond daar ook tussen.
6: Ach, dof. Als jij het goed gelezen hebt, dan heb je ook gezien dat het in mijn geval maar om 12% ging. Mm-hmm. En dat is af en toe een synoniem of een parafrasering.
2: Doet u mij eens een voorbeeld van zo'n parafrasering?
6: Ja, bijvoorbeeld, ik trek de stekker eruit voor die debiele fascisten werd. Ik heb besloten om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken.
2: Oké, duidelijk. Waarom u hier bent, leesniveau van jongens, ondanks het beloofde verbeterdheid achteruit gaan. Hoe komt dit, denkt u?
6: Nou, goed dat je het vraagt. Achter iedere statistiek zit een jongere. Een leerling die een tekst niet begrijpt. Een jongere die zich schaamt om hulp te vragen. Die misschien al jarenlang denkt dat school niet voor hem is weggelegd.
2: Ja, kunt u nog eens uitleggen waarom het zo belangrijk is dat de leesvaardigheid verbetert?
6: We leven in een complexe samenleving waarin een goede leesvaardigheid noodzakelijk is om bijvoorbeeld een bijsluiter van medicijnen te begrijpen, om een sollicitatiebrief te schrijven, om echt nieuws van nepnieuws te kunnen onderscheiden. Wil je meer achtergrondinformatie over de Nederlandse onderwijs? Of wil je een lijst met 6 leuke ideeën voor gezonde tractaties?
2: Ik heb mee het gevoel dat dit niet helemaal uw eigen tekst is.
6: Oké, wake up, meneer Jansen. Iedereen gebruikt AI. Iedereen doet het erop. Jette, onze premier, de partijleider van D66. Wie denk je dat de miljoenennota heeft geschreven?
2: De miljoenennota is door AI geschreven?
6: Heb je die tekst van vorig jaar gelezen? U leest in deze miljoenennota dat Nederland er goed voor staat. Veel Nederlanders zijn tevreden met hun leven. Er is toch geen mens die dat zelf verzint?
2: Nee, natuurlijk niet.
6: Of het uitgangspunt is dat we afspraken nakomen, breed draagvlak zoeken en een basis leggen voor de verdere samenwerking. Dit ging over kabinetsschoof.
2: Ik moet ook lachen, mevrouw
6: Richard. Je zegt gewoon tegen chat. Ja. Schrijf een miljoenennota namens de Nederlandse regering voor het begrotingsjaar 2027.
2: Tuurlijk.
6: Schrijf formeel, beleidsmatig en overtuigend, maar wel begrijpelijk voor een breed publiek. Graag met een passage over de aanpak van laaggeletterdheid.
2: En als de jongeren nou meer gemotiveerd krijgen om te lezen, zijn er dan boeken die u een 15-jarige zou aanraden?
6: Nou, onder 15-jarigen is het young adult genre op dit moment erg populair. En de klassiekers doen het natuurlijk altijd goed, zoals Oorlogswinter over de 15-jarige Thomas, die alleen achterblijft in een Vlaams dorp nadat zijn ouders verdwenen zijn in een sinkhole dat waarschijnlijk is ontstaan door illegale grondwateronttrekking. In 1996 nog zo mooi verfilmd met Tycho Gernand in de hoofdrol.
2: Maar dit is niet waar Oorlogswinter over gaat.
6: Oh niet?
2: Het is helemaal geen film met Tycho Gernand.
6: Oh niet? Oh, dan ben ik verkeerd geïnformeerd.
2: Door wie bent u geïnformeerd?
6: Ja.
2: Als u overal ChatGPT voor gebruikt, hoe moet een 15-jarige het onderwijs dan nog serieus gaan nemen?
6: Wil je een lang antwoord of een kort antwoord? Wil je een tabel?
2: Nee.
6: Wil je het puntsgewijs? Abonneer je nu op Vodafone en krijg 2 maanden dubbele data.
2: Dat is reclame. Heeft u een gratis abonnement op ChatGPT?
6: Ja, bezuiniging in het departement.
2: Oké, misschien kun je dit beter door een 15-jarige laten worden, Jan. Die kunnen wel prompt schrijven namelijk. Maar dank u wel voor uw komst.
1: Dames en heren, nog twee nummers. Spijkers met Koppen.

0: Lou Saint. Ja, straks kun je kennen. Nog één liedje van Lou Saint in deze Spijkers met Koppen. Volgende week trouwens Ruben Heijn hier in dit theater. Altijd de moeite waard. Ik denk dat hij nu de klimaatmars loopt. Ruben kennende. Prachtig nieuw liedje uit Say Something You Mean. Volgende week Ruben Heijn in dit theater. U kunt daar gewoon bij zijn als u op tijd in de Florin bent. Maar eerst gaan we naar Woensel West. Want wie kent het niet? Vraagteken jarenlang probleemwijk Eindhoven. Inmiddels staat hier up and coming. Maar daarmee zijn de problemen niet verdwenen. Het geld klotst in de regio tegen de plinten vanwege de miljarden van ASML. Geld dat maar mondjesmaat doorcijpelt naar volksbuurten rond Eindhoven. Op allerlei manieren wordt geprobeerd om de problemen in de buurt aan te pakken. Maar de goed bedoelde projecten hebben lang niet altijd echt effect. En daarmee is deze mini-samenleving in Woensel West een perfecte plek om te onderzoeken hoe je mensen het meest effectief kan helpen. Willemijn gaat in gesprek met Loekna Bakra. Zij is community builder en staat, althans volgens mijn informatie, met haar poten in de Woenselse klei. Ja, klopt. Dat is
1: juist. Ik heb een beetje meegenomen.
0: Zeker, heerlijk.
2: Lekker, Loekna. Hallo, goedemiddag.
1: Hi, goedemiddag.
2: Woensel West. Er zijn dagen dat ik er niet kom. Het is een wijk bij Eindhoven waar jij 30 jaar geleden kwam wonen.
1: Ja.
2: Vertel even, wat voor wijk trof jij aan?
1: 30 jaar geleden ben ik in Woensel West neergestreken. En het was toen, ik denk, het toppunt van de ellende, zo'n beetje. Prostitutie, heel veel gebruikersprostitutie. Dus er lagen overal spuiten en het was echt onveilig. Veel criminaliteit, veel armoede. Dat was een beetje de staat van Woensel West 30 jaar geleden.
2: Ja, en toch ging jij er wonen?
1: Ik ging er wonen, ik was 18 en een vriendin van mij woonde daar. Ach, dan kon het toch bij mij wonen. Ik dacht, ja, waarom niet? En als je 18 bent, dan woont dat ook anders.
2: Ja.
1: Ik heb me nooit onveilig gevoeld in de wijk. Er was best wel veel sociale cohesie. Iedereen lette wel op elkaar, want jij bent erin van ons.
2: Beetje wat we net hoorden over Steenwijk.
1: Ja, precies dat. Ja. Daar heb je dan toch. En Woensel West heeft ook gewoon een hele fijne ligging. Dicht bij een station Strijpes heet dat nu. Dicht bij groen, parken, dicht bij het centrum. Dus ja, voor een 18-jarig meisje.
2: Ja. En wat je zei, je voelde je er niet onveilig. Nee, er was sociale cohesie, ja. Mensen. Ja, waren gezellig met elkaar.
1: Ja, ja, ja.
2: Inmiddels zijn we 30 jaar verder. Er zijn andere bewoners. De problemen zijn nog niet verdwenen. Vertel even, in dit geval, we krijgen nu natuurlijk waarschijnlijk de bakfietsjuppen, stel ik me zo voor. Is dat een beetje de verandering geworden?
1: Ook.
0: Je mag aan deze tafel generaliseren. Dat vinden wij geen enkel probleem.
2: Wat heeft al die nieuwe bewoners, de bakfietsjuppen, wat heeft dat met de wijk gedaan? Hoe is dit veranderd?
1: Nou, er is ongeveer dus 20 jaar geleden hebben de bewoners zich verenigd. En er is ontzettend veel veranderd, ook in woningbouw. Allerlei woningen zijn opgeknapt, dus het is een fantastische wijk om te wonen.
2: Ja.
1: Er is een wijkeconomie op gang gekomen doordat er gewoon een mooie winkelstraat is gemaakt van de Edisonstraat. En de prostitutie is iets uit het zicht. Vroeger was er gewoon je buurvrouw en nu is het allemaal een beetje weggestopt.
0: Je moet nu een
1: bijna stukje
0: verder lopen.
1: Ja.
2: Het is er wel.
1: Maar als je daar nu te vinden bent, dan weten mensen ook meteen wat je daar
0: doet. Nee, ik loop helemaal niet.
2: Ik snap het allemaal.
1: Maar het is ontzettend. Het is voor een groot deel is het veiliger geworden. Er zijn allerlei sociale projecten. Mensen kunnen huurkorting krijgen, maar in ruil daarvoor moeten ze vrijwilligerswerk doen. Vrijwilligerswerk richt zich op kinderen. Dus er is ontzettend veel veranderd. Maar je krijgt dus ook weer, nu is het een hippe wijk.
2: Ja.
1: Dus je krijgt andere instroom. Uitstroom, instroom. Ja.
2: Maar je zit hier niet voor niets aan tafel. Het is niet allemaal Hosanna in die wijk. Wat voor problemen zie je nu?
1: Nu. Ten eerste, maak dan inderdaad maar weer een gezamenlijke identiteit. Als je dus verschillende profielen bij elkaar hebt wonen en de ene woont er heel erg lang, die heeft een historie en de ander niet. Dus je krijgt die spanning van, ja, van wie is de wijk en wie heeft nu het meeste zeggenschap.
2: En misschien ook wel dat die verschillende groepen niet zo heel gezellig met elkaar omgaan.
1: Nou ja, op zich gaan ze maar met elkaar om. Dus dat valt mee. Dus je hebt dan binnen een wijk, krijg je natuurlijk dan ook weer eigen bubbels. Daar moet je actief op inzetten om die bubbels te verbreken. En er is ook nog steeds armoede. Er zijn ook nog steeds gezinnen die het echt hard te halen hebben.
2: Nou, zei Dolf net in zijn inleiding van, er gaat geld vanuit Den Haag, gaat er naartoe.
1: Ja.
2: ASML bijvoorbeeld, het bedrijf dat daar natuurlijk zit in Eindhoven, springt daar ook op in.
1: Ja.
2: En het is allemaal goed bedoeld. Ja. Goed om de wijk om vooruit te helpen, iets aan die armoede te doen.
1: Ja.
2: Maar jij zegt, dat werkt eigenlijk niet.
1: Nou, niet dat het niet werkt. De welwillendheid is er, dus laten we dat dan ook gewoon complementeren. Mm-hmm. Alleen op het moment dat je de manier waarop er vaak naar zo'n wijk gekeken wordt en naar haar inwoners, is dat ze het niet zelf kunnen. Mensen weten prima waar ze behoefte aan hebben.
2: Ja.
1: Dus in plaats van die tussenlagen te financieren, dat organisaties een subsidietje kunnen aanvragen en het dan moeten gaan implementeren, dat werkt niet. Want wie heeft überhaupt om die plannen gevraagd?
2: Maar je bedoelt, er komt een chique mevrouw of meneer met een stropdas en een consultancybureau achter op zijn naamkaartje staan. Die komt daar eens even kijken wat de problemen in de wijk zijn.
1: Nou ja, dat zou kunnen, maar ook bijvoorbeeld ook wel organisaties die ook gewoon andere KPI's hebben dan waar inwoners op zitten te wachten.
2: KPI's?
1: Ja, zij moeten natuurlijk ook gewoon een verantwoording afleggen. Ze hebben een opdracht van de gemeente.
2: Maar wat is een KPI?
0: KPI's, dat is KPI. Wat je moet halen. Binnen een organisatie moet je bepaalde doelen halen.
2: Precies, doelen.
0: De KPI's, en dat noemen ze in Woensel KPI's.
1: Ja, dat noemen we KPI's.
2: Heel goed. Loop naar een stokje.
1: We zijn er wel Brabanders.
0: Ja, hey, kom op nou. Ik wil even één ding zeggen. Je hebt een shirt aan, dat is zo'n fucking goed shirt. Het is namelijk Woensel. Dit is natuurlijk een verwijzing naar de Wu-Tang Clan. De Wu-Tang Clan zijn originators van de hip-hop. En bij jou staat er Woensel op. Dit is echt zo'n fucking goed shirt. Het is radio, maar ik moest het toch even zeggen.
1: Maar dit laat ook zien dat wij ook echt trots zijn.
0: Dat dacht
1: op
0: ik. Het is een trots, trots uitdragen van wij zijn van Woensel.
1: Zeker.
2: En jij bent ook van Woensel. Je bent een community builder, op zijn goed Hollands.
1: Ja.
2: Er is een mooi voorbeeld. En het geeft ook mooi aan dat jij precies weet wat de wijk nodig heeft. Van een fietsenmaker. Wat is daar gebeurd en waarom was dat goed voor de wijk?
1: We hebben een lokale fietsenmaker, Dwight, van rijwielhuis Het Verzet. Ik vind die naam alleen al fantastisch. Ik wist niet dat er iets met fietsen te maken had, maar oké.
2: Okay. Ja.
1: Die man is oprecht een aanwinst voor de buurt. Als iemand binnenkomt, hij ziet ook gewoon aan de manier waarop iemand dan begint te onderhandelen, deze persoon heeft het gewoon nodig. Die heeft het geld niet. En dus heel vaak liet hij mensen, gaf hij reparaties eigenlijk weg. Daar komt het dan op neer.
2: Omdat mensen een fiets nodig hadden en niet konden betalen de reparatie. Ja. En hij zei, neem maar gewoon mee.
1: En dan om een beeld te schetsen, stelt u zich eens voor, een alleenstaande moeder in de bijstand heeft 3 kinderen zitten op de middelbare school. Er gaan in een maand tijd gaan er 3 fietsen kapot.
2: Ja.
1: En dan? Dat is gewoon niet, dat is echt problematisch. Die kinderen kunnen daardoor dus niet meer naar school. Hoe los je dat op? Dus dit soort mensen komen bij hem binnen. Hij ziet het. Ja. En dan zegt hij, nou is goed, weet je wel, dan maak ik alleen maar dit of dan maak ik alleen maar dat. Of dan, in ieder geval, hij geeft dus reparaties weg. Door omstandigheden kwam hij zelf in de financiële problemen.
2: Mm-hmm.
1: En dan kun je zeggen, nou ja, dan geef je een zak met geld. Maar dat had het niet opgelost. Dat was eigenlijk een tijdelijke pleister. Wat wij hebben gedaan, en dat is de winst van relationele nabijheid. Het feit dat je elkaar echt kent en dat iemand dan een vraag durft te stellen aan je.
2: Mm-hmm.
1: Loop nou, ik zit in de problemen, ik kom er even niet uit. In ons netwerk hadden wij de CFO van Heras Hekwerken. Meneer, zou je alsjeblieft een paar uur met deze man kunnen kijken in de boeken? Want hij zit even economisch, gaat het niet helemaal goed.
2: Ja.
1: Meekijken, die man krijgt inzicht in waar hij nou eigenlijk geld laat liggen. En hij gaat het anders doen. En dan heb je het op die manier gewoon duurzaam gefixt.
2: Dus jij
1: en hij kan nog steeds de welwillendheid.
2: Ja.
1: Daar krijgt hij dus ook financiering voor. Want dan komt het ook rechtstreeks daar terecht. Bij de mensen die het hardst nodig hebben.
2: En dat is dus wat jij doet. Jij verbindt zo'n fietsenmaker die in de problemen zit, maar superbelangrijk is voor de wijk. Verbind je aan iemand van een groot bedrijf. In dit geval Heras Hekwerk.
1: En aan iemand van een groot bedrijf.
2: Ja.
1: Die dus inderdaad zijn kennis kan inzetten. Want dat is duurzamer dan alleen maar een zak met geld.
2: Ja.
1: En wij geven dus inderdaad rechtstreeks aan die fietsenmaker budget. Als jij mensen ziet die het nodig hebben, alsjeblieft.
0: Je hebt een hele vriendelijke uitstraling, maar ik denk niet dat ze jou tegenspreken. Dat denk ik. Op de een of andere manier denk ik dat jij het gedaan krijgt. Mag ik dat zo samenvatten?
1: Ik doe mijn best, ja. En daar ga ik heel ver voor.
0: Je
2: kan ook charmant lachen, zie ik nu. Maar
0: zeg ik zou meteen ook, zeggen. Weet je, ik ben niet echt een fietsenmaker, maar ik zou zeggen ja.
2: Lijkt jij nou, Loepna, want dit is een wijk in Nederland waar we het over hebben.
1: Ja.
2: Is dit nou een beetje waarvan jij denkt, ja, maar dit systeem, dat je heel erg lokaal kijkt, wat zijn de problemen, dat zou ook in heel veel andere wijken ook werken.
1: Ja, natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja.
2: En hebben ze daar ook Loepna's, die ook
1: nou, we moeten
2: zo goed gebekt zijn?
1: In Loepna's. Er zijn overal zijn Loepna's en betere Loepna's en Anita's en noem het allemaal maar op.
2: Ja.
1: Alleen herken je die als zodanig.
2: Ja.
1: Als ik dan alleen mijn eigen verhaal er een beetje bij mag pakken, hoe mensen mij vaak vreemden, en ook zeg maar de systeemwereld, ik heb dus ook in de bijstand gezeten. Ik was die Marokkaanse alleenstaande moeder in de bijstand.
2: Mm-hmm.
1: Dus je krijgt dan niet dat hokje. Dus word je dan ook gewoon gezien op basis van je talenten, om die dan ruimte te geven zodat je daarna kan handelen of niet? Dat is veelzeggender. Hoe kijken wij naar bepaalde buurten? Hoe kijken wij naar mensen? En geven wij ze de handelingsruimte? Zijn wij in staat om ze in hun kracht te zetten? Ja of nee? Dus mensen zoals ik zijn er overal. Alleen kunnen wij ze spotten en kunnen wij ze podium geven?
2: Ik durf je niet te onderbreken, dat merk je wel. Hè? Nee, het is een mooi, niet alleen een mooi verhaal, het werkt. En dat is zo fantastisch.
1: Ja, precies.
2: Meer mensen zoals Loekna.
0: Loekna!
2: Met een poten in de modder. Dank je wel.
1: Loekna Bakra.
3: Spijkers met koppen.
0: Loekna.

0: Nederland wel. Oktober, Frankrijk, Zwitserland.
1: EP komt eraan en we gaan meer van haar horen. Thank you very much for being with us. Naast ons aangeschoven, Kim Schuddeboom.
2: Ja, goedemiddag. Ja, Pleuntje, het ezeltje, was gestolen. En de eigenaresse die had een beloning van 1000 euro uitgeloofd voor degene die Pleuntje zou terugbrengen. En blijkbaar had ze erbij moeten zetten dat ze Pleuntje graag in levende lijven terug wilde hebben. Want een dag later vond ze Pleuntje zwaar toegetakeld en overleden terug in het weiland. Toen ik dit las, moest ik een beetje huilen. Hoe kun je zoiets doen? Hoe kun je zo verdorven zijn dat je op een ochtend wakker wordt en denkt, ja, ik ga een ezeltje pikken en daarna zwaar toegetakeld in het weiland terugleggen. Hoe werkt dat? En was het anders geweest als degene die dit op zijn geweten heeft de naam van het ezeltje zou weten? Zou het dan anders zijn? Als ik bijvoorbeeld een spin in mijn huis zie, ik ben daar niet dol op, maar dan geef ik hem een naam. Dan is het minder erg. Dan zegt hij, hey, dag Stefan, ben je lekker op muggenjacht? En dan kan ik het niet over mijn hart verkrijgen om Stefan te verpletteren of te verstikken in de stofzuiger. En in goed overleg zet ik Stefan daarna ook buiten. Ook om hem te beschermen tegen mijn kat Piertje, want die het werkelijk geen reet kan schelen hoe Stefan heet. Maar voor mensen geldt het ook, denk ik. Een naam verkleint de afstand. Wat als alle soldaten in de oorlog naambordjes zouden dragen? Zouden er minder massale schietpartijen zijn als de daders de namen zouden weten? En ik zat net in de trein hier naartoe en verderop zat een man die zich niet lekker voelde. Hij zat een beetje te kreunen en te steunen. Maar ik dacht, ja, als ik me druk moet maken om alle mannen die zich een beetje niet lekker voelen, ja, dan heb ik daar een dagtaak aan. Misschien moet ik toch even vragen hoe die heet. Zou dat iets veranderen aan mijn gevoel? Maar toen ik op wilde staan, werd hij gebeld en ik hoorde hem zeggen dat hij net uit India kwam waar hij op vakantie was geweest en waarschijnlijk een buikvirus had opgelopen. En dat vond ik wel echt heel erg. Ik dacht, hoe besmettelijk is dat eigenlijk? Hij zat zo'n 5 meter verderop, dus ik heb het even aan het chat gevraagd. En ze stelde me gerust en zeiden dat het alleen besmettelijk was als je daadwerkelijk in aanraking komt met het braaksel. Wat een opluchting. Maar ja, moet ik toch niet even naar hem toe? Lastig. Weet je, straks kotst hij toch over me heen. En tussen Amsterdam-Bijlmer en Maas heb ik zitten twijfelen. En de man is uiteindelijk vlak voor Utrecht over zijn nek gegaan. En er zat een heel klein spettertje op mijn schoen. Gadverdamme, dacht ik. En ik heb mijn schoen uitgedaan en ben op mijn sokken. En op één sok ben ik naar een andere coupé gelopen. En daar moest ik weer denken aan Pleuntje. En ik merkte dat ik veel meer medelijden had met Pleuntje dan met die man in de trein. Hij moest zo nodig naar India op vakantie. Pleuntje kon helemaal niets aan de situatie doen. Maar dat is toch niet oké? Die man moest spugen. Die voelt zich heel beroerd en ik loop gewoon naar een andere coupé. Ik heb mijn schoen schoongemaakt en ik heb de man toch een naam gegeven. Mark. En dat hielp. Ik voelde me super schuldig. En ik ben teruggegaan naar de coupé, maar Mark was al weg. En wat moet die man zich ellendig hebben gevoeld? Dus Mark, als je luistert... Ja, ik hoop dat het goed met je gaat. En het spijt me dat ik je aan je lot heb overgelaten. Aan de andere kant, een kleine sorry omdat je over mijn schoen hebt gespuugd zou fijn zijn. Maar laten we het daar niet meer over hebben. Nou ja, ik hoop dat je ondanks de buikgriep een fijne vakantie hebt gehad. Maar we gaan de volgende keer wel gewoon op vakantie naar Texel. Want daar bespaar je veel mensen gedoe mee. Want vergeet niet, Mark, dat Dennis en Ahmed de trein ook weer moeten schoonmaken. Heel fijn weekend allemaal.
3: Spijkers met koppen.
1: Zeker wel. Dat was Kim Schuddeboom. Wij gaan even spreken in de richting van Jorien. Ik zeg, we onderbreken deze uitzending even op een belangrijk moment. Want na tweeën is voor het eerst op deze zender Jorien Renkema te horen. Dat is voor ons nieuw, voor iedereen nieuw op Radio 2 althans. Elke zaterdag, dit is Jorien met een uitroepteken. Ik zeg Jorien, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Bam, je komt binnen.
4: Ik hoor het.
1: Radio 2, miljoenen publiek die allemaal naar Spijkers hebben geluisterd. Ben jij er klaar voor?
4: Ik denk dat ik er klaar voor ben, ja. Maar is Nederland er klaar voor, is misschien ook een beetje de vraag.
1: Dat is een belangrijke vraag.
0: Ik kijk even, zijn jullie klaar voor, lieve mensen? Jorien Renkema! Hier zijn ze er klaar
1: voor. Wat is je plan? Wat ga je mij muzikaal en persoonlijk brengen, Jorien?
4: Ik heb heel veel liefde voor muziek en dat wil ik allemaal gaan delen.
0: Oh ja, dat lijkt me ook op een muziekzender. Maar is er nog specifieke artiesten waar je dol bent?
4: Nou, mijn achternaam is Renkema. En ik ga zo meteen ranken, muziek ranken. Dus dan kan je als luisteraar kun je zeggen, Jorien, ranken maar. Snap je?
0: ik snap hem, Jorien. Ik snap hem.
1: Dit gaat helemaal goed komen. Ja. Heb jij je plaatlijstje voor je liggen?
4: Ja, zeker.
1: Gewoon, wat is de vijfde plaat die je draait?
4: De vijfde, hè? 1, 2, 3, 4, 5. Dat is nieuwe muziek van Filine en Melle.
1: Daar gaan we zeker luisteren.
0: Filine en Melle. En wat is je eerste plaat?
4: Oh, dat is een hele bijzondere. Die heb ik uitgezocht al voordat ik... Nou ja, toen ik mijn eerste gesprekken had bij Radio 2... toen had ik al bedacht, als het gaat lukken... dan moet dit hem worden. Homecoming van Kanye West en Chris Martin.
1: Ja, bam, bam, bam. Nice. Ik zeg, gaat dat zien, gaat dat horen, gaat dat luisteren. Elke zaterdag zondag, dit is Jorien. Dankjewel, Jorien. Veel plezier.
0: Welkom, Jorien.
4: Dankjewel.
0: Komende week, derde week van september. Met op de derde dinsdag natuurlijk de alombekende Prinsjesdag. Maar, op de derde donderdag van september... wordt voor de derde keer de Nationale Ongelezen Boekendag gevierd. De Nationale Ongelezen Boekendag. Boekhandels leggen hun slechts verkochte boeken in de etalage. Bibliotheken laten nooit uitgeleende boeken zien. En iedereen wordt aangemoedigd om een blik in zijn eigen boekenkast te werpen. Want de boeken die we niet lezen, die zeggen net zoveel over ons als de boeken die we wel openslaan. Deze feestdag is in het leven geroepen door de Ongelezen Boekenclub. Oprichters Bas Jacobs en Daan Beken zijn hier en doen een boekje open over dit bijzondere initiatief.
1: Zeker wel, heren. Welkom. Bas, waarom is de derde donderdag van september Nationale Ongelezen Boekendag?
5: Uit onderzoek is gebleken dat het de dag is waarop in Nederland het minst gelezen wordt. Er zijn heel veel datasets naast elkaar gelegd en het bleek dat de derde donderdag van september... Iedereen, ik weet veel.
1: Is dit op enige wijze wetenschappelijk onderzoek of heb je een hele dikke duim?
5: Nee, als je op ongelezenboekenclub.nl kijkt, dan kun je alle datasets terugvinden.
1: Maar dat is jullie website. Dus op jullie website staat het de derde donderdag van september wordt minst gelezen. Waarop jullie op de derde donderdag van september de minst gelezen boekendag doen.
5: Zeker.
1: Werkt u ook voor Mona Keizer? Dat lijkt me dan een hele...
5: Van WC Eend.
1: Prachtig. Het wordt een prachtige dag. Wat voor club zijn jullie eigenlijk, die ongelezen boekenclub? Wat zijn jullie?
5: Dat proberen we zelf ook nog een beetje te vinden.
1: Ja, dat dacht ik al.
5: Je kan ons misschien het beste omschrijven als een kunstenaarscollectief... wat op heel veel verschillende manieren aandacht probeert te vragen... voor bepaalde aspecten van het ongelezen boek en het belang daarvan.
1: Wat is het belang van het een boek is om te lezen? Wat is het belang van het ongelezen boek?
6: Nou, denk maar eens dat er veel meer ongelezen boeken zijn dan gelezen boeken voor iedereen.
1: Ja.
6: Niemand kan alle boeken lezen die er zijn.
1: Nee.
6: Dus je hebt het heel vaak over de boeken die je wel gelezen hebt. Maar er zijn ook een heleboel boeken die je niet gelezen hebt, maar die je misschien wel interessant vindt. Of waar
1: maar je kunt niet praten over boeken die je niet gelezen hebt, want die heb je niet gelezen.
5: Nou, daar kun je dus wel heel veel over zeggen.
1: Ja. Waar ben ik in verzeild geraakt? Jullie hebben ook een, manifest. Je hebt een manifest.
6: We hebben een manifest
1: van de club.
6: Emmanuel heet het.
1: Maakt me niet uit. Vertel, wat is het manifest? Wat staat erin?
6: Als je het manifest zou hebben, dan zou je ervoor kunnen kiezen om het te lezen of het niet te lezen. Als je het wil lezen, dan moet je de pagina's opensnijden, want die zijn op Japanse wijze gedrukt. En dat betekent dat je alleen maar witte pagina's ziet tot je ze opensnijdt. En dan, als je het dan gaat lezen, maar dat hoeft dus niet, dan krijg je een verhaal over waarom wij denken dat ongelezen boeken belangrijk zijn.
1: Dus jullie hebben een ongelezen manifest?
5: Wij hebben heel veel ongelezen manifesten, vrees ik.
1: Ja.
5: Van onze club. Die krijg je als je lid bent. Je kan lid worden van onze club, hè.
1: Nou, ik heb wel wat beters te doen, maar los daarvan. Maar nee, dit lijkt me echt een hele leuke club. Maar dan krijg ik een manifest, dat ga ik niet lezen.
5: Ja.
1: En dan praten wij over niet gelezen. Wat, heb jij veel ongelezen boeken?
5: Heel veel.
1: Veel?
5: Ja, echt heel veel.
1: Echt heel veel.
5: Ja.
1: Lees je überhaupt?
5: Ja, ook al heel veel. Dat is gek, hè?
1: Nee, helemaal niet.
5: En nog meer boeken die ik niet gelezen heb dan wel. Dus...
1: Dat zei hij al, ja.
5: Maar wij even toch... Wij organiseren dus steeds evenementen, bijeenkomsten, tentoonstellingen, publicaties rondom een bepaald aspect van het ongelezen boek.
1: Vorig jaar censuur.
5: Censuur was vorig jaar.
1: Hoe vier je censuur?
5: We hadden een tentoonstelling in de OBA, de Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Met allemaal boeken uit hun collectie die in Amerika uit bibliotheken verwijderd zijn.
1: Het worden er steeds meer?
5: Ja, dus dat kon een hele grote tentoonstelling worden. Die kan nog jaren doorgaan. En op de dag zelf, op Nationale Ongelezen Boekendag, hebben we in de leegstaande universiteitsbibliotheek, die hebben we ontheiligd. En daar hebben we een hele avond georganiseerd met schrijvers, acteurs, muzikanten.
1: Hoe is deze avond geëindigd? Ik was er niet bij, maar ik heb verhalen gehoord.
6: Ja, nou, hij is geëindigd met een polonaise door de leegstaande universiteitsbibliotheek.
1: Prachtig.
6: Ja, op schlagermuziek.
1: En er was ook nog een punkband in de kelder.
5: In de fietskelder.
6: In de fietskelder was een punkband. En er was dus een lezing verzorgd door Schenk Scheijen. Die lezing hebben we vervolgens uitgegeven.
1: Niemand heeft hem gelezen.
6: Nou ja, je kon hem meenemen als je was. Je kreeg hem.
1: Ja?
6: Maar een groot deel van de lezing is uiteraard in die publicatie gecensureerd. Dus je weet niet of je de hele
1: met
6: lezing
1: zwarte, hebt. Met zwarte stift, et cetera. Dus je hebt geen idee wat die zegt. Er zijn mooie boeken, er zijn minder mooie boeken. We praten nu, dit jaar, over de mooiste boekenkast van Nederland.
5: Ja, dus dit jaar staat Nationale Ongelezen Boekendag in het thema van het decor.
1: Decor, want een boek kan een decor zijn.
5: Zeker, en dat is een niet onderschatte functie van het boek.
1: Mensen die zich laten fotograferen voor een boekenkast om het te willen uitstralen.
6: Vergaderen voor een boekenkast.
1: Vergaderen online. Voor een boekenkast. En we gaan ervan uit dat ze nul van die boeken gelezen hebben.
5: Precies.
1: Mooi.
5: En het straalt toch op je af.
1: Absoluut. Je hebt een hele grote boekenkast.
5: Dat is zeker een niet te onderschatte functie van het boek.
1: Ja.
5: En aanstaande donderdag organiseren we weer in Amsterdam een bijeenkomst met dit als thema. En binnen de sociologie is wel interessant. Heb je een term, het geleend cultureel kapitaal.
1: Nog een keer.
5: Het geleende cultureel kapitaal.
1: Ja.
5: Ja,
1: Pierre. Ik begrijp wat je zegt, maar even voor de mensen. Ja.
5: In de sociologie staat een indicator over onder andere je eigen kansen van je toekomstcarrière. Dus en het, niet alleen je eigen ongelezen boekenkast, hoeveel boeken je zelf in huis hebt, maar ook hoeveel boeken je ouders bijvoorbeeld in huis hadden.
1: Zeggen iets over de kansen die je hebt in het latere leven.
5: Zeker.
1: Hadden jouw ouders een grote, goed gevulde boekenkast?
6: Ja, best wel, ja.
1: En
6: ja.
1: Daarom ben je zo goed terechtgekomen.
6: Zeker.
1: En ben je nu de uitbater van een stichting die niemand leest.
6: Precies. Dat heb je helemaal goed.
0: Dolf, heb jij een favoriet ongelezen boek?
1: Ik lees heel veel.
0: Ja.
1: Dus
0: maar zelfs bij jou, denk ik. Zijn ja, de boeken ongelezen?
1: Nou, James Joyce, de grootste Ierse schrijver... Ja. heeft natuurlijk en Ulysses en Finnegan's Wake. Ulysses is al dik en best ingewikkeld. Finnegan's Wake schijnt onleesbaar te zijn. Ik vind dat ik daar ooit tijd voor zou moeten hebben. Ja, maar dat is me nog niet gelukt.
6: Nee, want het staat wel in je kast.
1: Het staat in mijn kast.
0: Ik heb wel de correcties van Jonathan Franzen... maar die heb ik nu eruit gepakt.
1: Maar die is prachtig.
0: Maar daarom, dat weet ik al jaren.
1: Die is echt goed.
0: Wil ik eigenlijk niet aan beginnen... want dan heb ik hem uit in een zonde. Maar nu ga ik hem lezen.
1: Als een
0: dat is mijn
1: tak
0: favoriete
1: afbreekt,
0: ongelezen boek.
1: Als een tak afbreekt in het bos, maar niemand hoort het... dan is de vraag of de tak wel is afgebroken. Als een boek niet gelezen wordt, dan is het toch geen boek.
5: De vraag is sowieso wanneer iets een boek is.
1: Dat vraag ik aan jullie. Jullie zijn hier aangeschoven om mij dingen uit te leggen.
6: Ja.
5: We hadden een half jaar geleden een bijeenkomst over AI. De gegenereerde boeken. Dat is een steeds urgenter thema. Er zijn bijvoorbeeld 3/4 van de zelfhulpboeken... wordt inmiddels volledig gegenereerd. En de vraag is, dat wordt allemaal met printing on demand gedaan.
1: Ja.
5: Dus als je alleen een plaatje maakt en een titel... en vervolgens bij het bestellen wordt de rest van het boek gegenereerd en geprint... wanneer is dan een boek? Is het een boek op het moment dat een plaatje en een idee is... of moet het echt fysiek bestaan dat je het in je hand kan hebben?
1: Ja. Dat is een grote vraag. Jullie zijn niet bezig met de ontlezing en mensen moeten meer lezen... maar jullie zijn wel boekliefhebbers. Dit doe
6: Zeker.
1: Je omdat je gek bent op boeken.
6: Zeker.
1: Als ik jou zou vragen, waarom zou het goed zijn voor mensen om meer boeken te lezen? Meer boeken, dus niet ongelezen, maar meer. Waarom denk je dat dat een goed idee is?
6: Omdat het gewoon ontzettend leuk is om een boek te lezen.
1: Ja.
6: Wat wil je nog meer?
1: Nee, ik weet het, want ik lees boeken. Maar heel veel mensen hebben een boekenkast alleen voor de foto.
5: Nee, maar ons doel is niet om mensen aan het lezen te krijgen.
1: Nee.
5: Wij nemen de situatie zoals die is en daar doen we dan iets mee. Daarvoor houden we ons toe.
0: Kijk de verwarring in Dolfs ogen. Kijk de verontrustheid. Kijk de paniek. Wat de fuck moet ik...
1: Geen paniek. Geen paniek. Geen enkele paniek.
0: Dit staat zo ver van Dolf af van wie hij is.
1: Ik begrijp het helemaal. Ja. Alleen, ik was niet in die fietsenkelder, want ik had gewoon wel werk. Hoe vier ik ongelezen boekendag? Wat gaan we doen? Ik spreek nu namens...
6: Jij kunt Finnegan's Wake uit je kast nemen.
1: En beginnen.
6: Of weggeven. Omdat dat misschien iemand anders het wel gaat lezen.
1: Ongelezen boeken weggeven. Je leest ze zelf niet, geef ze dan weg.
5: Jouw Finnegan's Wake is echt op zoek naar een beter baasje.
1: Dank je.
5: En nou heeft iedereen wel een eigen soort Finnegan's Wake in de kast.
1: Ja.
5: En dat kun je dus aanstaande donderdag, als het Nationale Ongelezen Boekendag is.
1: Geef het aan iemand waarvan je denkt, die heeft wel tijd.
5: Een collega, een buurman.
1: Het is werkelijk prachtig. Ik wens je heel veel plezier.
0: Een collega. Vind ik helemaal geen slecht
1: idee. Jij krijgt volgende week mijn bundel. Want die heb ik jou 3 weken beloofd. En die ga je zeker lezen. Anders
0: die
1: hebben wij een
0: in
1: probleem.
0: Mijn ongelezen boeken.
1: Nee. Heel veel plezier. En dankjewel voor dit mooie verhaal. Daan, Beke, Bas, Jacob. Arnel, dank.
7: Literatuur blijft ongelezen, vandaar de dag van het...
1: En die ga je zeker lezen, anders
0: die
1: hebben wij een
0: probleem.
1: Die gaat
0: in mijn ongelezen boek.
1: Nee. Heel veel plezier en dankjewel voor dit mooie verhaal. Daan, Beke, Bas, Jacob. Arnel, dank.

0: Dus ik heb nog lekker geld met alle Schumacher, Colin, Kim Kadoon. Redactie Pien Peters, Nette Smit, Aya, Bali, Rinsa, Gansrijk, Hanna de Vries. Optreden Loeze, in het gastvrouw, Monique de Bruin. Techniek, Jeroen Boven, Otter de Vries, Rolf Schuijer en Carl Vos. De Griekenlaars en Askers, eindredactie Maria de Kikman.
1: Dat was Spijkers voor deze week. Fijn dat je erbij was. Volgende week zijn we hier weer met Ruben Heijn. Komt dat zien, komt dat zien. Hierna dus het debuut van Jorien op NPO Radio 2. Jorien Renkema, heel veel plezier. Blijf luisteren. Goed weekend.
0: Goed weekend.
2: Spijkers met koppen.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
6: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
7: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
6: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
7: De olifanten van Botswana, NRV.
6: Of luipaarden in Sri Lanka.
7: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: Nu superdeals bij Jumbo. Alle 1,5 liter flessen Lipton Ice Tea, 2 plus 3 gratis. En Conference peren, pak van 1 kilo voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is een ja van Jumbo.
10: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
12: Ja, hoi.
11: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
12: Ja, dat kan goed kloppen.
11: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
12: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
11: Oké, okay. En waarom juist radio?
12: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
11: Oh, wat goed zeg.
12: En ik ga binnenkort ook op tv.
11: Zo.
12: Ja.
13: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Hé, hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
15: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
14: Maar

0: prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 + 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee, Plus.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Is Radio 2. Dit is Jorien, zometeen op de radio met muziek van Fleetwood Mac. Eerst het NOS nieuws van 2 uur. Dit is Jasper Leegwater.
8: Goedemiddag. De Franse politie denkt dat de ontsporing van een trein tussen de Noord-Franse steden Rouen en Caen vrijdag het gevolg was van sabotage. Dat zegt een anonieme politiebron tegen persbureau AFP. De trein had 186 passagiers aan boord en 44 mensen daarvan raakten gewond. Een van hen is er slecht aan toe. Op het spoor is volgens die bron een stuk rail gevonden. Het onderzoek zou zich nu richten op de theorie dat erbij kwade opzet in het spel was. In Amsterdam is op dit moment een klimaatmars bezig die van de Dam naar het Museumplein trekt. De actievoerders willen vlak voor Prinsjesdag druk zetten op het kabinet om in actie te komen voor een groenere wereld, vertelt verslaggever Danny Simons.
9: Verder willen de actievoerders ook een nationaal plan om bijvoorbeeld tochtige woningen te isoleren, zodat er lagere energiekosten zijn en dat er minder energie wordt verspild. En ze vinden ook, de actievoerders, dat Nederland zich moet aansluiten bij een wereldwijd verdrag om te stoppen met olie, gas en kolen.
8: Vooraf werd de oproep aan het kabinet overhandigd aan de minister van Klimaat, Stientje van Veldhoven. Als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er veel taken bij krijgt, dan moet het mogelijk zijn dienstplichtigen op te roepen. Dat maakt staatssecretaris Boswijk van Defensie bekend. Bij deze zogeheten selectieve opkomstplicht worden alleen dienstplichtigen opgeroepen die volgens Defensie nodig zijn. Het wetgevingstraject en de organisatie rondom de selectieve opkomstplicht gaat waarschijnlijk jaren duren. En in het Duitse dorpje Wielingen, vlakbij Dortmund, zijn ze klaar met Nederlandse zuiptoeristen. RTV Oost nam een kijkje in het dorp en zag dat vooral liefhebbers van een drankje en een dansje uit Overijssel het in Wielingen goed naar hun zin hebben.
10: Ik moet net hoe gek je het zelf wil maken, van borrel tot bier. Maakt helemaal niks uit als je maar gewoon één groot feest maakt.
11: Ja, als we hier zijn, is het gewoon één groot feest en ja, dat is leuk.
8: Ja, in het Duitse dorp zijn 2 keer zoveel hotelbedden als dat er inwoners zijn. In de lokale politiek is er ook al een flinke discussie over hoe ze het toerisme aan moeten pakken. Heb ik het weer nog? Het is bewolkt, maar af en toe breekt de zon er doorheen. Later vandaag komt er vanuit het noordwesten meer bewolking en neemt de kans op regen ook toe. Morgen wordt een regenachtige dag.
7: Dankjewel Jasper. Over naar de ANWB dan, daar zit Rijn Baardmans. Goedemiddag.
12: Goedemiddag Jorien. Er staat 80 kilometer file in het land, onder andere op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Dat is de nasleep van een ongeluk en daarom doe je er langer over tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. 6 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Amsterdam, daar beland je in de file tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. 10 minuten extra. Tot slot de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Door de wegwerkzaamheden op de A4 is het druk tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je kunt er 15 minuten bij optellen.
13: Ster.
14: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
15: Nu al zin in zaterdag.
14: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
16: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
13: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
17: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
18: Wij zijn Medipoint.
19: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
20: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
19: En voor Harold met een sta-opstoel.
21: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
19: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
22: Medipoint.
19: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
23: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
24: Ja, hoi.
23: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
24: Ja, dat kan goed kloppen.
23: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
24: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
23: Oké, en waarom juist radio?
24: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
23: Oh, wat goed zeg.
24: En ik ga binnenkort ook op tv.
23: Zo.
24: Ja.
25: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Medipoint.
19: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
27: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
28: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
29: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
28: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
29: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.

goedemiddag. Welkom bij Radio 2 en welkom bij Dit is Jorien. Moet ik eigenlijk vooral tegen mezelf zeggen, want het is mijn allereerste hier op Radio 2. Homecoming van Chris Martin en Kanye West hoorde je. Dat was geen toeval. Want het voelt echt een beetje alsof ik thuis kom. Ik heb namelijk 10 jaar bij de NPO gewerkt, bij 3FM. Toen heb ik even een klein uitstapje gemaakt naar Amsterdam. En nu ben ik weer thuis, hier bij NPO Radio 2 in Hilversum. En dat voelt echt heerlijk. En mocht je nu denken, zo, radiostation nummer 3. Hoe weet ik dan zeker dat ze niet binnenkort weer ergens anders naartoe gaat? Hè, binnen de NPO, misschien gaat ze naar NPO Klassiek of zo. Nou, daar hoef je niet bang voor te zijn. Want bij NPO Klassiek heb ik vorige week vakkundig mijn eigen ruiten ingegooid. Ik was op een feestje van de publieke omroep. En daar kwam ik aan de praat met de baas van NPO Klassiek. En ik vertelde hem heel enthousiast dat ik klassieke muziek steeds meer aan het ontdekken ben. En dat ik zelfs laatst naar een concert van het Noord-Nederlands Orkest ben geweest. Die de muziek van Romeo en Julia opvoerde van de componist Tchaikovsky. Vertelde ik aan hem. Hij knikte wat. Nou, we dronken allebei ons drankje op en we liepen weer verder. En toen kwam ik 's avonds thuis. En ik lag in bed en misschien ken je dat. Vlak voordat ik in slaap viel, schoop ineens iets te binnen. Ik dacht, shit. De muziek van Romeo en Julia, dat is helemaal niet van Tchaikovsky. Dat is van Prokofjev. Dus eigenlijk is het een beetje alsof ik heb gezegd dat Smells Like Teen Spirit van AC/DC is of zo. Dus ja, ik ben denk ik bij NPO Klassiek

0: with me. Zaterdagmiddag, Radio 2, Sam Smith, Stay With Me, hoorde je. Ik krijg zoveel leuke, lieve, enthousiaste reacties allemaal via de NPO Luister-app. Dankjewel daarvoor. Ik stelde net, dat is mijn eerste uitzending hier op Radio 2. En ik krijg allemaal berichten van hartelijk welkom, Jorien van Teun bijvoorbeeld. Mark zegt, leuk om jou nu te horen. Succes met je programma. Arjan zegt, Jorien, succes met de eerste uitzending bij NPO Radio 2. Jan, Jorien, welkom terug bij de NPO. We hebben je gemist. Dankjewel. Ik jou ook, Jan. Ama zegt, leuk je te horen, Jorien. En Gert, die hebt nog, beste Jorien, ik ken jou niet, jij mij ook niet, maar ik heet je welkom op mijn favoriete zender. Nou, zo voelt het ook. Heel erg welkom. Dankjewel, Gert.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit zijn Feline en Melle met Remember Us.

0: bom. Het is bewolkt vandaag. Af en toe breekt wel de zon door. Maar later vanuit het noordwesten meer bewolking. En ook steeds meer kans op regen gedurende de dag. Morgen wordt ook een regenachtige dag. Dus bereid je daar maar vast op voor. Rijn Baartmans bij de ANWB. Goedemiddag, waar staat het vast?
1: Dag Jorien. Meeste vertraging rond Amsterdam door de afgesloten A9 op dit moment. Dat merk je bijvoorbeeld op de A10 Ring Oost richting Amersfoort. Tussen afrit Amsterdam Centrum en Landsmeer 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Ook op de A2 Utrecht-Amsterdam is het druk. Tussen Vinkeveen en knooppunt Amstel 7 kilometer met 15 minuten vertraging. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam rijdt het langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Het rijdt daar langzaam 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot slot nog de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Het is druk tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. En dat heeft alles te maken met de wegwerkzaamheden op de A4. Je doet er 15 minuten langer over.
0: Dankjewel. Het is exact 2:30. Jasper is hier met de headlines van het nieuws. Goedemiddag.
2: Goedemiddag Jorien. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meer bekendgemaakt over de dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland afgelopen donderdag. Het zou gaan om 4 vrouwen en 1 man uit verschillende delen van ons land, vertelt verslaggever Noortje Deutekom.
3: We weten nu dat het gaat om een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een vrouw van 79 uit Rotterdam, een vrouw van 80 uit Maastricht, iemand van 75 uit de provincie Noord-Brabant, dat is dus ook een vrouw, en de 5e persoon is een man van 75 uit de provincie Groningen.
2: Eerder vandaag vertrokken 8 mensen met de bus vanuit hun hotel in Oostenrijk richting Nederland. Een deel van hen is gisteren ontslagen uit het ziekenhuis. In Bulgarije is voor de 2e keer in korte tijd brand uitgebroken in een wapenopslag. In die loods ligt munitie opgeslagen. Vorige maand vloog dezelfde loods ook al in brand. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Er raakte bij de brand niemand gewond. En over die invasie, bij nieuwe Russische aanvallen in Oekraïne zijn vannacht 3 mensen gedood. 30 anderen raakten gewond. De doden vielen bij een drone-aanval op een woonwijk en op een metaalbedrijf. In de havenstad Odessa raakten zeker 28 mensen gewond. En het meisje met de zaadjes in het haar van Nancy Bosmans heeft de Archeon Thea Beckmanprijs gewonnen. Dat is de prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar. De Thea Beckmanprijs wordt ieder jaar uitgereikt aan historische jeugdromans die zowel goed geschreven zijn als de lezer op geloofwaardige wijze meenemen naar het verleden.
0: Dankjewel Jasper.
4: Jorien Renkema.

je hoeft er sowieso niet te twijfelen aan de zangkunsten van Eddie Vedder van Pearl Jam. Maar helemaal als je bijvoorbeeld deze Black hebt gehoord zonder de muziek. Dus je hoort dan echt alleen de zanglijn van Eddie Vedder. Ja, dan weet je echt hoe goed hij kan zingen. Fantastisch, moet je eens horen.

0: dat is toch te gek? Ah! Ja, en heel toevallig kan ik je ook de volgende track die je nu gaat horen bij Radio 2 ook a cappella laten horen.
1: Remember the promise you made. Remember the promise you made.
0: Ja, dat is natuurlijk onmiskenbaar. Coco Robin, dit is The Promise You Made op 2.

0: deze moest ik even draaien tijdens mijn eerste uitzending hier op Radio 2. Speciaal voor jou, Josje. Paperkite en Bloom. Mijn naam is Jorien Renkema en ik wil je graag uitdagen om mij van alles te laten ranken hier op Radio 2. Zodat je kan zeggen, Jorien Renkema.
1: Jorien Renkema.
0: Ik ben dol op lijstjes en ik ben dol op muziek. Dus vanzelfsprekend maak ik ook graag lijstjes van muziek. En dat wil ik vanaf nu iedere zaterdag en zondag graag doen. Met een thema dat jij mij telkens mag aanreiken. Dus bijvoorbeeld, ik noem maar iets, je hebt het jarig vandaag. Nou, dan rank ik met liefde voor jou de beste liedjes voor op een feestje. Of je werpt een blik op de agenda en je ziet dat het vandaag, nou, ik noem maar wat, de internationale dag van de aap is. Dan zou ik dus de beste liedjes die daar iets mee te maken hebben kunnen ranken. Met nou, iets van Gorilla's erin op de Monkees. Dat is een beetje het idee. Dus nou ja, ik zou zeggen voor nu, kijk vooral even wat voor dag het vandaag is. Misschien een nationale of een internationale dag van. Of misschien gewoon een dag die voor jou heel belangrijk is. Misschien begin je net als ik vandaag aan een nieuwe baan of zo. Nou, stuur het vooral even door via de NPO Luister-app. En dan ga ik zo meteen ranken. Dag maar uit, zou ik zeggen. Ondertussen, Bruce Springsteen.

0: is NPO Radio 2. Ster. Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
1: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van Albert
1: Heijn. Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
2: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: Wissel eens chicken voor chickpeas. Wissel mee op wisselenswat.nl.
3: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
4: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
5: Ja, hoi.
4: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
5: Ja, dat kan goed kloppen.
4: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
5: Veel makkelijker dan je denkt. En

0: betaalbaarder ook.
1: Oké. Okay. En waarom juist radio?
0: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
0: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
2: Ja, ik kom ook op. Beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Trulies met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
5: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
4: Precies wat we nodig hadden.
5: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
2: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Voordat Nederland bestond, heerste langs de Noordzeekust een machtig rijk. Ga terug naar het jaar 700. Een wereld van strijd, goden en legendes. De wereld van koning Redbad. Sta oog in oog met zwaarden, sieraden en amuletten. Redbad, de legendarische koning. Nu in het Fries Museum.
8: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: Je hebt nog een paar minuten de tijd om mij een thema door te geven waarin ik liedjes mag gaan ranken. Het nieuws is eerst hier. Jasper Leegwater, goedemiddag.
10: Goedemiddag. De Houthis hebben de VS gevraagd om niet in te grijpen in het opgeleide conflict met Saoedi-Arabië. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Houthis hebben ons gebeld en ze willen niet met ons vechten, zei Trump. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman zou volgens nieuwssite Axios wel al 2 keer gevraagd hebben om aanvallen uit te voeren. De familie van de overleden influencer Jade Kops is meerdere keren bedreigd omdat ze geen contact willen met fans. Dat is voor sommige volgers moeilijk te verkroppen. En de bedreigingen zijn niet alleen gericht aan de ouders, vertelt de vader van Jade.
11: Ook de kinderen zelf worden bedreigd. Van joh, als je vader geen contact met mij op wil nemen, dan ga jij boete doen. Ja, dat is...
12: Ik zit hier echt met verbaasd. Dat is toch bijna niet voor te stellen?
11: Nee.
10: De politie zegt met meerdere fans een zogeheten stopgesprek te hebben gevoerd. In Amsterdam is de klimaatmars bezig. Duizenden demonstranten zijn op de been omdat ze willen dat het kabinet meer gaat doen tegen klimaatverandering. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van de fossiele industrie stopt. Holy moly, stop met olie, werd net nog geroepen. En de 40-jarige Niels zou zomaar eens de beste geschiedenisleraar van Nederland kunnen worden. Hij is door zijn klas genomineerd en zit inmiddels bij de laatste 3. RTV Utrecht nam een kijkje in zijn HAVO 5-klas in Vleuten om te zien waarom hij nou precies genomineerd werd.
13: Hij is echt wel een van de leukste leraren die ik ooit heb gehad. En geschiedenis is best wel een saai vak over het algemeen en best wel lastig. Maar door hem merk ik echt dat ik het veel beter begrijp.
10: In het Rijksmuseum hoort Niels samen met zijn leerlingen of hij uiteindelijk ook de beste leraar is geworden.
14: Dus vooral als ik nou niet win, dan heb ik straks iets uit te leggen aan deze leerlingen allemaal. Daar ben ik vooral bang voor. Dus het gaat een moeilijke reis terug worden als ik niet win.
10: Nou, 3 oktober, dan is het zover. Dan weet hij of hij echt gekroond wordt tot de beste geschiedenisleraar. Ik heb het weer nog. Vanuit het noordwesten trekt er steeds meer bewolking over ons land. Vanavond gaat in het midden en noorden ook een buitje vallen. Morgen een regenachtige dag en dan iets koeler dan vandaag. Het wordt 17 tot 20 graden dan.
9: Over naar de ANWB. Daar zit Rijn Baardmans met de verkeersinformatie. Goedemiddag.
15: Goedemiddag. 80 kilometer file op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging rond Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. En dat merkt het verkeer op de A2, Utrecht richting Amsterdam. Tussen Abcoude en knooppunt Amstel doe je er 10 minuten langer over. Op de A10 Ring Zuid richting Den Haag is het ook druk door de afgesloten A9. Tussen afrit Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer betekent dat 10 minuten file rijden. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en Nieuwegein is eerder een ongeluk gebeurd. De weg is daar weer vrijgemaakt. Houd rekening met 30 minuten vertraging. Tot slot nog een file in het zuiden, de A58 Bergop-Zoom richting Vlissingen. Het is druk vanwege de wegwerkzaamheden op de A4 tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. 6 kilometer met 25 minuten vertraging.
16: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
17: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
16: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
18: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
19: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
20: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
21: Ja, hoi.
20: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
21: Ja, dat kan goed kloppen.
20: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
21: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
20: Oké, en waarom juist radio?
21: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
20: Oh, wat goed zeg.
21: En ik ga binnenkort ook op tv.
20: Zo.
21: Ja.
22: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Autotaalglas zit echt overal.
24: Opgelost. Autotaalglas.
25: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
26: Wij zijn Medipoint.
27: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
28: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
27: En voor Harold met een staalopstoel.
29: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
27: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
26: Medipoint.
27: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
30: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
27: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
31: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
32: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
31: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
33: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
34: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
35: De vriendelijke specialist.
36: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe Feel Good Powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
37: Dit is Jorien.

0: Malone is onderweg. Circles hoor je zo.
1: Jorien Renkema.
0: Maar eerst in Jorien Renkema ga ik liedjes ranken in een thema dat jij mag uitkiezen. Er komen echt superveel leuke suggesties binnen via de NPO Luister app. Dank je wel daarvoor. Ja, ik zou het liefst voor iedereen een lijstje ranken, maar ik kan er maar één uitkiezen. Er kan maar één winnaar zijn. En om ik dacht wel, misschien is het ook wel slim om een beetje vooruit te kijken. Dus ja, kijk, misschien weet jij bijvoorbeeld nu al dat je over 2 weken gaat trouwen op een zaterdag. Dan heb je dat gewoon nu alvast. Dan zet ik je er gewoon alvast tussen voor die dag, weet je. Dan verzeker je jezelf van een plekje. Nou, voor nu kan er dus inderdaad maar één winnaar zijn. En ik heb gekozen voor het berichtje dat binnenkwam van Sera. Want ik vond dit heel creatief. Dit is wat Sera stuurde.
2: Hey Jorien. Ik zag dat het vandaag dus de verjaardag is van Porsche 911. En ik vroeg me eigenlijk af wat nou het lekkerste liedje zou zijn om te draaien tijdens het rijden. Dus ik zou zeggen, Jorien, renken maar.
0: Mooi. Nou, ik ben daar even ingedoken. En inderdaad, wat Sera zegt, dat klopt. Op deze datum in 1963 werd de Porsche 911 voor het eerst gepresenteerd aan het publiek op een autobeurs. Dus het komt er eigenlijk op neer dat iedere Porsche 911 vandaag 63 kaarsjes mag uitblazen met de uitlaat. Goed idee. Autoliedjes ranken. Liedjes over auto's of liedjes om lekker op auto te rijden. Met op nummer 3. Ja, een inkoppertje. Tracy Chapman.

0: Monica Maar.
1: Ik rank vandaag liedjes over auto's. De Radio 2-luisteraar Sera die wees mij daarop dat vandaag de verjaardag is van de Porsche 911. En die zei dus, Jorien, rank hem maar. Want ik heet Jorien Renkema, snap je? Fast Car van Tracy Chapman zet ik zojuist op nummer 3. En nu dus de nummer 2 in deze ranking. Is wat mij betreft een ultiem liedje om audio op te rijden. Ik vind het gewoon een heel lekkere sound. Echt zo'n roadtrip liedje. Maar ook in de tekst komt een auto voorbij. Want Sheryl Crow die schetst zometeen een prachtig schilderijtje in het nummer. Dat vind ik al heel leuk. Zij omschrijft hoe ze samen met William of Bill of Billy of Mac of Buddy in een bar bier zitten drinken op een dinsdagmiddag. En ondertussen kijken ze uit op een giant car wash waar mensen in hun lunchpauze hun auto wassen. Nou ken ik persoonlijk niemand die in zijn lunchpauze naar de wasstraat gaat. Maar hey, goed, misschien is dat heel anders in L.A. Hoe dan ook rank ik All I Wanna Do van Sheryl Crow als nummer 2 van liedjes over auto's.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: in de ranking van liedjes over auto's. Vanwege de verjaardag van de Porsche 911 vandaag. All I Wanna Do van Sheryl Crow. Met dus die vermelding van die car wash erin. Nou, over auto's gesproken. De vraag is, waar staan ze allemaal keurig in een rij opgesteld? Rijn van de ANWB.
1: Ja, goedemiddag. De meeste vertraging rond Amsterdam. En dat komt door de werkzaamheden op de A9. Op de A10 Ring Zuid is het bijvoorbeeld druk in de richting van Den Haag. Tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt de Nieuwe Meer betekent dat 10 minuten extra. Dan een ongeluk op de A12 Arnhem richting Den Haag. De weg is weer vrijgemaakt tussen Houten Oost en Kanaleiland. Maar toch rijdt het nog langzaam. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dan nog de A58 Berg op Zoom richting Vlissingen. Daar zijn ze aan de weg bezig. Althans op de A4. En dat betekent meer verkeer tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. En doet er een half uur langer over.
0: Dankjewel. Het is bewolkt vandaag. Af en toe breekt wel de zon door. Later vanuit het noordwesten meer bewolking. En ook steeds meer kans op regen. En ook morgen wordt een regenachtige dag.
2: Jorien Renkema.

0: 2 Topsong.
1: Deze week is Marianne van Fontaines DC. NPO Radio 2.

0: Yes, yes, Marianne Abt Ria gaat over de topsong van aankomende week. Is de nieuwe single van Fontaines DC. Zij komen volgende maand met een nieuw album. 10 november staan ze in de Ziggo Dome. In de nieuwe single hebben wij dus gebombardeerd tot topsong.
1: Jorien Renkema.
0: Tijd voor de grande finale van Jorien Renkenmaar. Ik werd uitgedaagd door Sera. Zij wist mij te vertellen dat het vandaag de verjaardag is van de Porsche 911. 63 jaar geleden werd die aan het publiek gepresenteerd. En dus zei ze, misschien kan je daar iets bij verzinnen. Liedjes die iets met auto's te maken hebben. Nou, ik heb mij laten uitdagen. Op nummer 3 in de ranklijst had ik Fast Car van Tracy Chapman. Beetje een inkopper misschien, maar toch, die kan niet ontbreken. Op nummer 2 zette ik All I Wanna Do van Sheryl Crow. Want dat gaat een beetje over auto's, dat liedje. En het is ook echt een autorijliedje. En op nummer 1, ja, daar hoefde ik ook echt niet lang over na te denken. Want wat mij betreft en wat heel veel mensen betreft, is er eigenlijk maar één echt autorij-anthem. En die is van de Golden Earring. En Barry Hay van de Golden Earring zelf, die zegt ook, ja, nou ja, hoor maar wat hij zegt.
2: Je hebt gelijk sneller rijden. Works every time.
0: Works every time. Je gaat gelijk. De boetes mag je niet naar NPO Radio 2 sturen. Maar ik zet hem wel op 1 in Jorien Renkenmaar. Liedjes over autorijden. Op 1, Radar Love van de Golden Earring.

geschreven aan een Hollandse keukentafel, deze dopamine van Purple Disco Machine. De zangeres die je net hoorde, dat is Ilar. En dat is een Nederlandse meid die tegenwoordig in Londen woont. En zij is vooral liedjesschrijver voor andere artiesten. Maar tijdens de corona-lockdown in 2020 was ze bij haar moeder in Nederland en schreef ze dus aan de keukentafel dat liedje dat je zojuist hoorde. Ze liet dat via Zoom, dat is ook helemaal corona-vibes, Zoom. En liet ze dat horen aan de Purple Disco Machine. Nou, die was enthousiast. En the rest, as they say, is history. Het liedje wat je nu gaat horen op Radio 2 is ook thuis geschreven. Good Enough van Dodgy. Misschien ken je dat nog eens, een Britpop-hitje eigenlijk midden jaren 90. En er zit echt een heel lief en aandoenlijk verhaal achter. Het liedje is geschreven in de zomer van 1995. En de zanger van Dodgy, dat is Nigel, die woonde op dat moment in Primrose Hill. Dat is een hele mooie buurt van Londen. Prachtig park op een heuvel waarbij je heel mooi uitzicht hebt over de hele stad. Nou, zijn vrouw was die zomer zwanger van hun eerste kindje. Maar het was ook heel warm in de zomer van 1995. En Nigel die had een thuisstudio gebouwd in de woonkamer van hun huis. En hij luisterde in die zomer heel veel naar Bob Marley. Want dat klopte gewoon helemaal in die... Ja, dat klopte gewoon eigenlijk in die vibe waar die in zat. Het was warm, het lekker weer, kindje op komst. Alles was mooi en dan lekker Bob Marley luisteren. Nou, en daardoor geïnspireerd wilde hij ook een positief en vrolijk liedje schrijven. En een paar maanden later werd dit een gigantische hit voor Nigel's band Dodgy. En dat zoontje was trouwens inmiddels ook geboren. En ook zijn naam was geïnspireerd door Bob Marley. Want dat zoontje heet Marley. En dat liedje...

0: al een zaterdagmiddag vibe, toch? Good Enough van Dirty. Ik gooi even een hengeltje uit naar een kilometer verderop hier vanaf de Radio 2 studio. Daar is poppodium De Vorstin. En vanuit daar presenteert Carolien Borges zometeen Muziekcafé. Goedemiddag, Carolien.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Wie heb jij zometeen te gast in jouw Muziekcafé?
1: Ja, ik heb twee overweldigend goede vrouwen te gast. Ik heb Miss Montreal te gast en Rihanna voorheen The Indian.
0: Fantastisch. Nou, ja, ik kijk daar enorm naar uit. Doe ze de groeten en veel plezier.
1: Ja, dat zal ik doen. Dankjewel. Kom je snel?
0: Ja, zeker. Ik kom eraan. Ja, ik trek mijn schoenen aan en ik ben onderweg.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
0: Fantastisch. Nou, ja, ik kijk daar enorm naar uit. Doe ze de groeten en veel plezier.
1: Ja, dat zal ik doen. Dankjewel. Kom je snel?
0: Ja, zeker. Ik kom eraan. Ja, trek mijn schoenen aan en ik ben onderweg.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
4: Geweldig, hè?
3: Met

0: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
1: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas. Au. Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
0: Wissel eens geelworst voor gegilde groenten. Wissel mee op wisselenswat.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
6: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
7: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Eerder stoppen met werken voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
11: Ja, hoi.
10: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
11: Ja, dat kan goed kloppen.
10: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
11: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
10: Oké, en waarom juist radio?
11: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
10: Oh, wat goed zeg.
11: En ik ga binnenkort ook op tv.
10: Zo.
11: Ja.
12: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Dit is NPO Radio 2.
17: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige

0: 25-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredevold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. 50 kilometer file op de Nederlandse wegen. Files worden gemeld op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A10 Ring Oost richting Volendam sta je in de file tussen afrit Amsterdam Centrum en Zeeburg. Dat komt door een eerder ongeluk. Je doet er 5 minuten langer over. De A28 Amersfoort Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 3 kilometer met 10 minuten extra. En dan nog de A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Er wordt gewerkt aan de A4 en dat betekent omrijdend verkeer tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. 6 kilometer met een half uur extra.
2: Zometeen op NPO Radio 2.
3: Muziekcafé.
4: Ster.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow.
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja. Echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld.
10: 50.000. Potverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Je denkt misschien, dynamische energie, niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
14: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
15: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
16: Ja, hoi.
15: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
16: Ja, dat kan goed kloppen.
15: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
16: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
15: Oké. En waarom juist radio?
16: Gewoon omdat het werkt. Echt. Toen ik startte met radiocampagnes, begon mijn bedrijf zo te groeien.
15: Oh, wat goed zeg.
16: En ik ga binnenkort ook op tv.
15: Zo.
16: Ja.
17: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
17: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
19: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
20: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
21: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
2: Muziekcafé.

0: Phil en Philip, Collins en Bailey, Easy Lover hier op NPO Radio 2. Je luistert naar
1: Muziekcafé.
0: En na een heerlijke vakantie in Zuid-Frankrijk ben ik weer terug op het honk in de Vorstin met live publiek. Yes, en dat publiek krijgt een cadeau vandaag, want hier live op het podium staan straks twee geweldige artiesten. Maar jij als luisteraar bent er natuurlijk net zo goed bij. In het tweede uur is Rianne hier, je kent haar als The Indian. Een nieuwe naam, een nieuwe single en een herkenbaar geluid staan garant voor een heel fijn tweede uur straks na vijven. Maar eerst, en ze is het hele eerste uur hier te gast, Miss Montreal. Je zou het niet zeggen, want ze heeft altijd dat jeugdige enthousiasme, maar ze zit al 20 jaar in het vak en viert dat groot. En zo heet ook de nieuwe single, die speelt ze straks. Maar eerst schuilen, geef haar een heel groot applaus. Miss Montreal! Applaus.

0: Dank jullie wel.
1: Miss Montreal en schuilen. En dat is eigenlijk ja, ook toch, Sanne, ook best een recente single.
0: Ja, dat klopt.
1: Die blijven maar komen eigenlijk, die singles.
0: Ja, ik zit er echt lekker in.
1: Je zit er lekker in.
0: Ik heb nu ook weer de hele week nieuwe muziek gemaakt.
1: Ja.
0: En ja, ik ben altijd heel eerlijk, maar ik denk dat het steeds beter en beter wordt.
1: En hoe komt dat?
0: Omdat ik het weer leuk vind en zo. En dan,
1: vond je het niet meer leuk?
0: Nou, toen een keertje niet zo. En dan moet je er weer in komen.
1: Ja.
0: Maar ik heb nu allemaal gave mensen om me heen. En die me nu ook echt snappen. En ik durf nu ook een uitstapje te maken. Dus niet alleen maar wat de boer kent, fretten niet. Maar ook gewoon eens luisteren ook naar hun. Van ja, maar dit kan heel vet zijn. En dan zou ik eerder dan zeggen van ja, nou, ik weet het niet. Maar nu had ik zo'n week dat ik dacht, oké, laat maar komen.
1: Is dat een ja-fase?
0: Ik zit in een enorme ja-fase. Dus mijn vriend heeft ontzettend veel geluk.
1: Ja, die neemt het ervan deze week.
0: Nou,
1: laten we hopen dat het nog even duurt, die ja-fase.
0: Ja, dat denk ik wel. Want ik voel nu ook echt dat ik langzaam kruip naar net dat hogere segmentje waar ik me in zou kunnen bevinden. Dus ik denk dat het niet lang meer duurt voordat er eindelijk echt weer eens een joekel valt.
1: En er komt een joekel aan.
0: Ja.
1: Wow, dat zou te gek zijn.
0: Ja,
1: en je zegt bij sommige dingen, hè, wat de boer, en ik ken de fritten niet, had je dan voorheen gezegd, nee, dit wil ik niet. Kun je daar een voorbeeld van geven? Wat voor iets zou jou dan in eerste instantie een beetje angst misschien hebben ingeboezemd? Of iets waarvan je dacht, dit doe ik niet. En waarvan je nu zegt, ja, dat vind ik nu leuk.
0: Nou, ik denk, omdat ik altijd heel eerlijk ben en ik wil graag iets zingen wat ik meen en wat bij mij past. En ik heb heel snel het idee dat als ik iets mooi vind en ik laat me daardoor inspireren, dat het erop lijkt en dat iedereen dat dan hoort en dan zegt, ja, en dan sta je hier en dan is dat echt niet leuk.
1: Ja.
0: Want, en vaak is het niet zo. Maar nu heb ik een hele mooie vibe. Nee, ik heb een hele mooie vibe, dames en heren. Ja, wat is heel mooi blend met wie ik ben, hoe ik het wil brengen, maar toch echt dat uitstapje naar, nou ja, bijvoorbeeld Sam Fender. Ik ben daar helemaal fan van. En ik wou gewoon ook dat maken, dus ik ben daar ook mee bezig.
1: Ja.
0: Maar dan, hoe ik ben.
1: Maar dat is toch ook zo gek dat we soms denken dat dat niet zou mogen? Dat je je niet op die manier mag laten inspireren. Dat is toch wat muziek is?
0: Ja, maar op den duur ben je al zo lang dit aan het doen. Dat je de jeugd ook echt niet meer snapt. En dat je er eigenlijk helemaal niks meer van snapt.
1: Miss Montreal, Sanne, zover zijn we nog niet.
0: Nee,
1: met jou.
0: Maar meer daarom dat ik altijd ook mijn hart volg. Maar als het fout voelt, ja, dan doe ik het gewoon liever niet. Maar nu is dat spectrum ook wat breder. En het voelt nu niet fout of zo. En ik ik wil dat zo graag aan iedereen nu al laten horen.
1: Maar wat vet. Je hebt hier gewoon de passie weer terug.
0: Ja, ik ben helemaal stoked.
1: Je bent helemaal stoked. Ja. Je bent high.
0: Ik heb zin in bier.
1: Je hebt zin in bier. Maar, oh jee. Ja, ik weet niet of dat gaat helpen.
0: Nee.
1: Maar de nieuwe single die je gaat spelen, Groot, is ook een soort eerbetoon aan de afgelopen 20 jaar.
0: Ja, zeker weten. Want dit is mijn band.
1: Ja.
0: En wij zijn al high, Mitch. Ja, applaus even hoor. Goeie band. En ze zijn al sinds 2005 echt samen vanuit school. Ik ben de band begonnen met Thijs, de drummer. En wij hadden zoiets van, wij hebben niemand nodig. Gewoon hij en ik, super vet. En toen hadden we Kobus erbij, toen hadden we Mitch erbij en Peter ietsje later. Maar ja, dat is heel, heel erg leuk. En Eelke hebben we nu mee, die valt in. Dus ook applausje, ook voor Eelke. Is heel erg leuk. Maar verwacht niet, als je allemaal nog zo jong bent, dat je later gewoon van je muziek en je ervaring nog steeds samen bent en een huis kan kopen en baby's krijgt en alles. En dat is gewoon zoiets moois, dat we dat nooit hadden verwacht met dat, weet je wel, kutnummer is dat. Maar goed, prima. jaren later zijn we er ook nog wel.
1: En wel dankzij dat kutnummer ook.
0: Ja,
1: hè? Laten
0: zeker
1: we
0: weten.
1: Vergeten.
0: Ja.
1: Het is een eerbetoon aan die tijd. We gaan straks nog even doorkletsen, ja, want er is nog veel meer. Ja, neem jij nog even een slokje van je... Het is geen bier, dat ziet er niet uit als bier.
0: Spa rood.
1: Ja. Oh,
0: helaas.
1: Spa rood. Ga het podium op, gaan we aan ons laten horen dat eerbetoon. Die 20 jaar. Een heel groot applaus. Miss Montreal en groot!

0: is Montreal en groot. En straks spreek ik er nog eventjes. Sanne, is dat refrein nou een beetje in accent? Zing het nou. Groot, ja.
1: Nee, maar ik wil wel...
0: Dat idee kreeg ik een beetje.
1: Ook nog dat viral gaat met mensen uit Salland en studenten. En dan die allemaal groot, nu zijn we allemaal groot. Ja, heerlijk lijkt me dat.
0: Ik ga het proberen voor je te fixen. Groot! Straks hoor je Sanne nog met twee nummers. Miss Montreal hier in de studio. Yeah.

0: Alanis Morissette, Ironic. En daarvoor Macklemore en Ryan Lewis, Can't Hold Us. Ja, er is niks ironic aan het feit dat Jet Berghout hier tegenover mij staat. Goedemiddag.
1: Bittere ernst.
0: Bittere ernst is het. Wat fijn dat jij er bent. Er is iets fantastisch heeft plaatsgevonden. Namelijk, na een eerste editie van de Symfonische Sessies is er keert het programma eigenlijk terug. En wat gebeurt daar? Er zijn artiesten en die laten hun grootste hits eigenlijk klassiek arrangeren en brengen dat ten gehore. En jij presenteert, je begeleidt dat hele proces. Wat kunnen we dit jaar verwachten?
1: Nou, meer dan vorig jaar, want niet alleen het Radio Philharmonisch Orkest heeft meegedaan, maar ook het Groot Omroepkoor. Dus denk aan echte orkestrale, symfonische versies. Alsof je naar de concertzaal gaat, maar dan wel met de allerbekendste hits van je lievelingsartiesten. En we doen dat met nog meer zenders dan vorig jaar. NPO Radio 2, ja. Heel leuk. Ja. We zijn er dit jaar bij.
0: We zijn er dit jaar bij.
1: Yeah.
0: 3 mensen, drie mensen klappen.
1: Nee, jongens. 3FM, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Sterren NL, Blend en Funix. Die zijn allemaal van de partij. Die hebben allemaal zelf een artiest aangedragen.
0: Ja.
1: En daar zijn dus hele goede arrangeurs mee aan de slag gegaan.
0: En die hebben dat zijn Jet van der Steen, Replay, Mart Hoogkamer, Karsu, Thomas Olimans en Zoë Tauran.
1: Ja, klopt.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja, het is een te gekke club mensen met ieder hun eigen geluid. En ieder hun eigen uitdaging om samen te werken met een klassiek orkest. Want dat is best een dingetje om samen muziek te maken. Je hebt ineens 80 mensen in je rug met wie je een bandje vormt. En zonder clicktracks, zonder drums, zonder het houvast van soms een iPad die mensen hebben. Het is ineens heel naakt en kaal.
0: Ja, het is echt een andere taal die je moet spreken om klassiek te spelen.
1: Ja, het is alsof je iemand uit de New Yorkse metro ineens in Oost-Groningen zet en met een willekeurige passant op de boerderij zegt van ga maar eens even samen kletsen en een leuk gesprek voeren.
0: Ja, of zoals eigenlijk Bart van Raccoon het zei, het lijkt alsof ik naar school ben gegaan met de verkeerde boeken.
1: Ja.
0: Nou, dat ik de verkeerde boeken bij me heb. Weet je, dat is toch je nachtmerrie. Dat je opeens in een toets zit en het verkeerde hebt geleerd. Want Raccoon gaat namens NPO Radio 2, hebben ze het gedaan. Hebben ze twee nummers klassiek laten arrangeren.
1: Ja, en dat vond ik het mooie, want dat zijn natuurlijk super ervaren artiesten. Zij hebben alles gedaan. Ze weten eigenlijk altijd wel hoe ze eruit moeten komen. Ja. En nu waren ze ineens best wel zenuwachtig.
0: Ja.
1: De spanning was om te snijden toen ze voor dat orkest stonden. En zeker toen ze met het koor samen gingen werken. Dat was, het was voor hun zoiets nieuws en spannend. Dat ze zich helemaal openstelden.
0: Ja.
1: En er was, dat vond ik ook heel mooi om te zien. Zoveel wederzijds respect. Zij zeiden van dit zijn gewoon fantastische muzici en zangers. En dat orkest en dat koor, die vonden het geweldig om met hun samen te werken.
0: Ja.
1: En dan zit iedereen toch een beetje onwennig van hoe gaan we dit doen? Maar we gaan er iets moois van maken. We gaan gewoon denken in wat ons bindt. In plaats van in de verschillen denken. Ja,
0: en het resultaat is prachtig geworden. Er zijn twee nummers gearrangeerd. Nickel for Goodbye. En Oceaan. Nickel for Goodbye ga ik zo draaien. Maar van Oceaan wilde ik toch een klein stukje laten horen. Want ik was vanmorgen bij jou te gast in de uitzending van NPO Klassiek. En daar hebben we deze helemaal laten horen. En toen raakte het me weer zo dat ik dacht, we moeten het even aan de luisteraar.
1: Ik zag jou luisteren en de tranen biggelden
0: over mijn wangen. Ja, dat hoeft niet iedereen te weten. Verdorie.
1: Ze biggelt
0: ook mannen. Ik ben een sentimentele ziel. Maar ik zal een klein stukje laten horen en dan kan de luisteraar thuis ook horen hoe mooi dit is geworden.

0: zijn.
1: Ik ga mensen, ja, ik ga mensen niet alles meteen geven. Want het is, nou, het is een ervaring die je even zelf moet ondergaan. Het staat inmiddels... kun je het kijken via de NPO Luister-app?
2: Ja, vanaf 21 september is ook de videoserie te zien... waarin ze worden gevolgd vooraf en achteraf. En dan zie je helemaal dat proces, die zweethoofden.
1: Zweetruppeltjes die ja. van hun voorhoofden
2: ja,
1: lopen.
2: Ja, dat is echt prachtig te zien in menselijk opzicht... hoe iedereen dan toch bij elkaar komt met ja, dit resultaat.
1: Vanaf 21 september zijn er 6 afleveringen te zien. NPO Start van Avrotros en die van Raccoon. Die komt uit ons eigen hokje en daar zijn we heel erg trots op. Ja, dankjewel dat je er was. We gaan hem draaien, hè? Nickel for Goodbye. Ja. Deze draai ik helemaal.
2: James Bond, Eat Your Heart Out.

0: Alex Warren, Passenger. En daarvoor hoorde je Raccoon, Nickel for Goodbye. De symfonische sessies die vanaf 21 september allemaal te beluisteren en te bekijken zijn op NPO 2 en NPO Start. En mocht je het vergeten zijn, ik ben het niet vergeten, want ik ben zo blij dat ze er is. Miss Montreal is hier, staat op het podium en ze gaat nog twee nummers doen. De eerste waar ze mee begint is Door de Wind. Die zong ze tijdens het 13e seizoen van Beste Zangers in 2020. Dat is vanavond weer op tv. Ook hoor allemaal mensen heel enthousiast zijn. Die denken, yes, die gaat ze doen. Ja, dat snap ik. Geef haar nog maar een groter applaus. Miss Montreal en Door de Wind.
1: Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: Nashville door de regen. Ja, en het origineel van Stef Bos. Ontzettend mooi. En wat zing je dat toch prachtig.
1: Ja, ik... Ja,
0: ja, vond je niet?
1: Het kan beter, maar ik deed echt mijn best.
0: Nou, dus. Ik snap niet wat er dan beter kan. Die uithaal is zo mooi. Helemaal kippenvel.
1: Oh, nou wat lief.
0: Ja, nou, je doet het gewoon heel goed. Nou, we zijn klaar met het complimentenkwartiertje. Jammer. Jammer, ja, zullen we nog even doorgaan?
1: Ja, nee.
0: Jij gaat het theater in.
1: Ja,
0: je gaat daar ook eigenlijk vertellen hoe het met je gaat. Wat je hebt gevoeld de afgelopen 20 jaar misschien wel.
1: Ja, klopt. Ja, ik ga ook echt weer... Ik ga zelfs weer wat liedjes spelen die ik in 2004 op mijn toelatingsexamen heb gedaan voor het conservatorium.
0: Noem maar eens één.
1: Rose. Dat is echt al een heel oud...
0: De Rose van Bette Midler?
1: Nee.
0: Oh,
1: echt mijn,
0: jouw Rose. Ja, sorry jouw
1: nee,
0: Rose.
1: Nee, dat is niet echt. Some say love is ook heel,
0: ja,
1: heel
0: dacht
1: mooi.
0: Ik, ja, ik dacht dat je op een toelating... maar dan moet je natuurlijk je eigen nummers doen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, precies. Ja. Ik heb ben nooit toegelaten op het conservatorium. Dat hoor je ook meteen.
1: Nou ja. Nee, maar dat is echt leuk. En het is... Echt een soort show van toen naar nu. Mm-hmm. Maar ook het vieren dat we nu groot zijn. En ook uitleggen waarom ik gewoon soms naar huis wil. En niet nog wil blijven hangen of op allemaal foto's wil. Want je rijdt gewoon zo vaak zo ver dat ik, ja, dat ik toch... Ik wil dan gewoon echt mijn BH uit en mijn joggingpak aan. En gewoon op de bank Netflix kijken. Ja, daar word ik gewoon heel happy van. En ik heb ook echt rust dan. Maar ik ga ook heel, heel veel nieuwe muziek spelen. Dat is ook leuk. Maar we hebben ook, en dat is heel leuk... Voor, want ik zie hier wel wat bekende hoofdjes.
0: Ja, je ziet
1: fans. Ja. Ja, nou ja, fans, vriendinnen. we hebben ook een soort minuten... kwartiertje. Dat is dat je je kan aanmelden al voor de show. En dat je... ons alles mag vragen. 2 minuten lang of 5 minuten lang. En ik moet antwoorden, maar ook Kobus ook of zo. En je mag dus echt alles vragen.
0: Wat leuk.
1: En je mag vragen of we dit en dit willen spelen. En dan zien we op dat moment wel of dat lukt. Want heel veel hebben we echt nog nooit meer gedaan.
0: Jeetje.
1: Dus het is een soort mix van een soort talkshow, podcastje... met heel veel muziek en humor en tranen. Want ik ga ook wel weer wat eerlijke dingetjes delen. Mm. Hoe het echt met me gaat en zo.
0: En moeten er dan tranen komen?
1: Nu niet meer, maar er waren wel fases in mijn leven... dat ik ongeveer zo oud was als wat meiden hier. En omdat ik toen al dit deed. En ik zat er natuurlijk niet altijd heerlijk in.
0: En je lag onder een vergrootglas. Er werd veel naar je gekeken. Mensen vonden dingen.
1: Ja.
0: Ja, dat lijkt me ook zwaar.
1: Ja, ik had daar niet eens last van. Maar gewoon privé had ik heel veel. En ik denk wel dat het tijd wordt dat ik dat deel. Oh. Want ik denk dat iedereen moet zijn steentje bijdragen of zo. En ik denk echt dat de... jeugd hier wel steun aan heeft. En ik denk dat het tijd wordt om dat ik nu wel echt een volwassen vrouw ben.
0: Ik ben heel benieuwd. Ik wil het allemaal nu weten.
1: Ja, maar ja, dan moet je toch echt nog even wachten.
0: Ja, jammer zeg. Daar hou ik helemaal niet van.
1: Nee, ja, sorry.
0: Sanne, zie je jezelf dit nog 20 jaar doen?
1: Moeilijke vraag. Theaters wel.
0: Hmm.
1: Festivals vind ik leuk. Maar niet meer om 1 uur 's nachts. Dat hoef ik niet meer.
0: Nee.
1: Dus wat Anouk ook zei, pas van ja, ik ga dan spelen. Maar dan gewoon om 5 uur. Gewoon lekker. Mm-hmm. Ik vind ook festivalletjes openen is echt mijn ding. Weet je, gewoon allemaal blije gezinnetjes en hartstikke leuk. Dus ja, zet me daar ook maar neer. Want ik ben dan ook heel blij. Weet je, want ik hoef niet helemaal 's avonds laat en met licht. En dat is heel leuk. Maar niet elke keer.
0: Nee.
1: Maar theaters blijf ik echt wel doen. En ik hoop gewoon dat ik ooit nog weer wat tv mag maken. Want dat was wel echt mijn grote hobby ook. Dus bij deze, ik bied me aan.
0: Ja, je biedt je aan, dat is duidelijk. Nee, dat is duidelijk. Ik hoop dat mensen luisteren die jou dat kunnen geven. De theatertour Onmeunig Druk komt eraan voor je. En na jaar 2000. Onmeunig, ja, ik zeg het helemaal niet goed. Ik kom er ook helemaal niet vandaan.
1: Is helemaal niet erg, maar meer gewoon dat ik dacht... oh ja, dat was de titel.
0: Ja, die had ik bedacht.
1: Ja.
0: Je sluit af met een nummer dat ik nog niet zo vaak van je gehoord heb.
1: Nee.
0: Huisje aan het water.
1: Dat zijn dus typisch van die nummers die ik maak. Speciaal voor in het theater. Mm. Dus we doen ook grote dingen hoor. Stevig wel of zo. Maar ik maak ook kleinere liedjes. En dit draait erom dat ik heel veel weg ben van huis. Mm. En ik heb ook echt een huisje aan het water. En daar komen kanoers langs en suppers. En ik haat ze allemaal. En rondvaartboten. Hier met mijn mand hier al, weet je dat? Ja, het went wel hoor. Maar soms dan denk ik, jongens, laat me met rust. Maar goed, dit is echt een ode aan mijn thuis. Mijn veilige haven.
0: Jouw veilige haven. Ja. Je gaat hem spelen hier als laatste.
1: Ja.
0: Ik nodig je uit om dat te gaan doen. Dank je wel. En wat fijn dat je er was. Geef er een heel groot applaus. Het laatste nummer wat ze hier komt doen. Huisje aan het water, Miss Montreal. Ja.

Huisje aan het water, Miss Montreal. En straks is hier Rihanna. En die hoorde ik net al eventjes. Want die deed, ik liep langs de kleedkamer en klonk het goed.

0: Straks na vijven hoor je haar, Rianne.
1: Aprotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.

0: 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
5: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien
7: uit.
6: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
7: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
13: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
14: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.

0: Nieuwsuur.nl.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer, wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat 30 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat merkt het verkeer op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Tussen knooppunt Holendrecht en knooppunt Amstel sta je 5 tot 10 minuten in de file. Op de A10 Ring Oost richting Volendam is het druk tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. Ook hier loop je 5 tot 10 minuten vertraging op. De meeste vertraging op dit moment op de A58 richting Vlissingen. Daar is het al heel de dag druk door wegwerkzaamheden op de A4. Veel omrijdend verkeer tussen knooppunt Markiezaad en Rilland. Je vertraging is hier 30 minuten.
2: Zometeen op NPO Radio 2.
5: Muziekcafé. Ster.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké, en waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
3: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
11: Café.

0: Jaded, Aerosmith. We gaan een spelletje spelen.
1: De laatste ronde plaat.
0: Het is de laatste ronde plaat en we spelen het met Miss Montreal. En Rianne, welkom Rianne.
2: Hi, jij ook.
0: Ja, wat zei je?
2: Jij ook.
0: Oh ja, ik was er al een tijdje, maar leuk. Voormalig de Indian, ja, dat moeten we nog heel even blijven zeggen.
2: Ja.
0: Op een gegeven moment is dat over, maar ik weet nog niet wanneer.
2: Nee, ik weet het ook niet, maar laat me even weten.
0: Ja, ik laat het je weten, ik bel je wel. Vooralsnog is het de Indian. Rianne is het nu, jouw nieuwe naam. Maar daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. En je gaat ook nog eens heerlijk spelen. Straks een uur lang, nou niet een uur lang, maar je gaat wel het hele uur af en toe.
2: Ik dacht al, er moeten een paar koffers dan.
0: Je gaat in ieder geval vier nummers doen. Ja, dat gaan we gewoon doen. Miss Montreal, jij was hier al. Jullie gaan het tegen elkaar opnemen in dit zinderende spel.
3: Zinderend.
0: Jullie lijken me allebei best wel fanatiek. Ik weet dat Rianne echt rammend fanatiek is.
2: Ja, ja, maar...
0: Wat?
2: Love her. Dus ik ga vandaag in de...
0: Maar je gaat in de chill-modus.
2: Ja, chill-modus.
0: Oh, de soft Rianne. Wat een geluk, Miss Montreal, voor jou.
3: Dat is wel heel lief, ja.
0: Ja, dat is
2: maar
0: wel...
2: jij mag wel gewoon hard gestrekt been, hoor.
3: Oké, keihard. Bam. Bas erin.
0: Schitterend. Dit wordt nu al een legendarische editie. Voor de luisteraar, deze twee artiesten krijgen allebei 30 seconden... om hun favoriete laatste rondeplaat aan jou te verkopen. Waar sluiten we dit programma mee af? Maar ook, wat is het beste nummer voor als laatste in de kroeg... of in een club of op een after? Het maakt mij niet uit wat het is... als je het maar aan de man slash luisteraar slash vrouw kan krijgen. Wie gaat er dan beginnen? Hè? Dat is een goede
3: vraag. Ik wil wel eerst, want ik moet heel nodig plassen.
0: Oh. Hè, maar had je dat niet even net kunnen doen?
3: Ja, ik was beneden.
0: Ja.
3: Maar daar is geen wc meer.
0: Jawel, er is wel een wc. Ik ben het nog geweest.
3: Ik repeteerde altijd, maar ik heb gezocht. Maar ik moet het denk ik zo nodig dat ik helemaal ben verblind door plas.
0: Door plas.
3: Ik weet het niet. Ja,
0: dus er zit plas in je ogen nu. Ja, dat is zo hoog is het gekomen.
3: Goor.
0: Oké, ik ga jou. Ja, het is heel goor. Dit wordt een goor gesprek. Ik ga je straks begeleiden naar de wc, zodat ik zeker weet dat je hem gaat vinden.
3: Dankjewel.
0: Niet dat ik denk dat je begeleiding nodig hebt. Oké, dit wordt een heel raar gesprek.
2: Ja. Oh, maar gaat
0: Sanne,
2: door.
0: Ja, nee.
2: Love this.
0: Ja, dat
3: ik zit te laat.
0: Sanne, jij gaat 30 seconden krijgen om die plaat te verkopen. Ben je er klaar voor?
3: Ja,
0: daar komt-ie.
3: Dames en heren, ik heb voor jullie in de aanbieding Kingfisher met The Sun Will Never Settle. Dat is een prachtige Ierse band. Ik ben opgegroeid met Ierse volksmuziek en ik ben er dol op. Ik ga elk jaar ook met de camper en mijn hond surfen en golven in Ierland. En dit stond in Noord-Ierland op nummer 1 in juli. En hier draaien we dat nog helemaal niet. En het is gewoon zonde, want die man is briljant. Band is briljant. The sun will never settle for the love I have for you. Geweldig, hè? Zet dus allemaal stemmen op mij, dank je. Ik ga passen.
4: My heart, it has been broken by who I cannot tell. By what I loved and what I lost, what I did as well. Leaving you is easy, well, it would mean a thing. If you want to know it, life's
0: a bit. Lekker.
3: Het is echt een anthem in elke pub in Ierland.
0: Ja, die pubcultuur is ook zo bijzonder, toch?
3: Ja, zeker.
0: Is daar
2: Caroline
0: heb je dus
2: gaat
0: overal
2: niet,
0: in de
2: mee met deze zon,
0: dit is ontroerend.
2: Toch?
0: Ja, ik ben ook een Ierland gek.
2: Oh, okay.
0: Ja, ik kan er niks aan doen.
3: Nou, maar ik win!
0: Je wint. Ja, je hebt gewonnen. Je hebt nu al gewonnen. Dit is gewoon wat er is gebeurd. Heel goed. Het was simpel.
3: Maar ik ben wel benieuwd.
0: Ja, je bent benieuwd. Ik ben ook benieuwd, Rianne, wat je voor ons in petto hebt. Je krijgt 30 seconden en ze gaan nu in.
2: Nou, ik ben dus Rianne. How can I make this about me? We gaan het hebben over Soldier On van Direct. Want ik heb dat vorige week gezongen met Direct. En
3: ik was erbij trouwens.
2: Was je erbij?
3: Op het strand, ja.
2: Was vet, toch?
3: Ja, was heel
2: of,
3: goed.
2: Stond je...
3: Nee.
0: Sanne, Rianne, ik moet hem 30 seconden van Rianne, niet van
2: Sanne. Een van de mooiste liedjes die ik ken. Veel mensen raakt dit ook enorm. Het is een knuffel, het is een... Je bent lekker bezig, hou vol, je bent er bijna. En die kater van morgen, daar kom je ook doorheen. Dit is Soldier On.
5: Hey.

0: Ja, ik vind het wel mooi, Rianne, dat het jou gewoon lukt om dit nummer, wat echt gaat over persoonlijke groei en struggles, om dat over drank en alcohol en
1: ja,
0: kater
1: zo
0: te
1: ben
0: maken.
1: Ik. Dit is de nieuwe ik. Dus, ja.
2: I love it, echt.
0: Ja, ik wist ook dat jij dat zou loven, ja. Wie wordt de winnaar? Welke plaat gaan we als laatste draaien? Is het Kingfisher, The Sun Will Never Settle? Dat was de plaat die Sanne koos. Of is het Direct Soldier On, Rianne? Ja, laat het me weten via de NPO Luister app. Er komt al van alles binnen. Sanne en Rianne, er komt allebei voor jullie één binnen.
1: Nou, oh, yes.
0: Dus, nou, geen
1: Sanne en Rianne, ook wel een leuke naam.
0: Let's go. Kunnen we hier iets mee in de toekomst? Dit klinkt niet gek. Sanne, dankjewel dat je er was. Hartelijk Rianne, dan. We horen jou zo.
1: Is goed.
0: Ga maar alvast die setlist maken.

Soft Cell, Tainted Love. En je hoorde daarnet al fantastisch de laatste ronde plaat doen. Maar ze staat hier op het podium. En ze doet een nummer uit 2023. Voormalig NPO Radio 2 Topzong. Be Yours. Geef haar een heel groot applaus. Rianne! Woo!

0: Rihanna, Be Yours. Ah, en nu is Rihanna even mine, want ze komt hier naartoe. Ze komt hier naartoe gelopen.
1: I'm all yours.
0: She is all mine. Yes, Rihanna. De Indian dance hadden we het altijd over ze, de band.
1: Ja.
0: Ze, dan sprak je ook in meervoud erover. Ja. En nu is het opeens jij.
1: Ja, ik dacht, ik word 40.
0: Mm.
1: Nu ga ik gewoon even alles naar me toe trekken.
0: Ja,
1: nee,
0: iemand moet het doen.
1: Het was altijd een beetje verwarrend. En ik vond het ook heel raar om niet we te zeggen. Omdat we ook namelijk met z'n allen op het podium staan. En nou ja, deze mensen helpen mij ook in het creatieve proces. En nu heb ik toevallig het album in Londen gemaakt. Maar ja, steun en toevertrouw. En het voelde gek om te zeggen ik.
0: Mm.
1: Maar het werd ook wel onduidelijk. En ik merkte gewoon dat ik de connectie ook miste. Omdat het mijn verhalen zijn. En ik, ja, er zijn veel mensen die door soort van dezelfde dingen heen gaan. En ik wilde dat toch heel graag daar ook een beetje in delen.
0: Had je dat eigenlijk al eerder willen doen? Of had je het misschien ook al eerder moeten doen?
1: Nou, ik had het eerder moeten doen, ja. Maar ik durfde het niet. Ik vond het echt heel spannend.
0: Omdat het voelde alsof het te egoïstisch of zo was?
1: Ja.
0: Echt waar?
1: Ja. Ik zei altijd, ik ga wel even achter Remy, de drummer, staan. Het maakt me niet uit. En ik merkte ineens, het maakt me eigenlijk wel uit. Want ik wil mezelf laten zien. En deze verhalen zijn belangrijk voor mij. Misschien kan ik iemand ermee helpen of inspireren.
0: Mm.
1: Dus nu is het Rihanna.
0: Ja, ik vind het zo opmerkelijk dat je dacht dat dat niet zou kunnen.
1: Ja, het is gek. Het is altijd, ook wel als iemand zegt leuke schoenen, dan doe ik ze ook meteen uit.
0: Ja, ja. Ja, maar je zegt niet meteen hoeveel ze kosten en dat ze heel goedkoop waren.
1: Nee, ik heb van mijn moeder geleerd hoe irritant dat is.
0: Die mensen ken ik namelijk ook. Leuke schoenen. Oh, waren maar 15 euro.
1: 15 euro. Mag toch?
0: Ja, maar is oké, toch? Dat heb jij gelukkig niet. Nee. Maar je schoot eigenlijk meteen in een soort verontschuldiging.
1: Ja.
0: Wanneer gebeurde het dat je... Wanneer was dat moment? Ik vraag ernaar omdat ik het weet, want ik was erbij.
1: Ja, je was erbij.
0: Het moment dat je dacht, dit gaat veranderen. Ik ga dit durven. Ik kan het.
1: Ja, dat was tijdens Paradiso.
0: Mm.
1: En ik denk dat ik dat hele jaar al toe heb gewerkt naar dat moment zonder dat ik het wist. Omdat deze nieuwe single daar ook eigenlijk over gaat.
0: Ah.
1: En die had ik eigenlijk al 8 maanden daarvoor geschreven. Dus ik denk dat er al een zaadje was geplant. En ik merkte, iedereen die er in die zaal stond reageerde op een bepaalde manier naar mij. Met heel veel liefde. Dat ontroerde me zo erg.
0: Je deelde iets heel persoonlijks eigenlijk terwijl je daar stond. En het publiek voelde heel duidelijk, dit is iets wat jou zwaar valt.
1: Ja.
0: Wat je niet van nature makkelijk doet.
1: Ja,
0: we kennen jou, of ik ken je in ieder geval als iemand die zich snel verschuilt achter de grapjes.
1: Ja,
0: lekker, weet je, een beetje cynisch.
1: Ja.
0: Wat ik trouwens heel erg leuk vind. Maar ik denk dat je op dat moment voelde, ik mag ook iets anders laten zien, dat kan.
1: Dat klopt.
0: Ja. En het publiek accepteert dat.
1: Ja. En ik voelde me heel erg gedragen.
0: Ja.
1: Dus nog meer dan acceptatie voelde ik. Toen dacht ik, dan moet ik daar ook voor gaan staan.
0: En als je zegt Funeral, gaat er eigenlijk een beetje over. Ik heb die plaat de hele zomer gedraaid op de radio. En er heet het gezegd, maar het is niet de Funeral van haar naam. Maar was dat dan wel zo?
1: Wat zeg je?
0: Was dat wel zo?
1: Nee.
0: Nee, toch?
1: Nee, het is echt het eindelijk je eigen grenzen aangeven. En misschien ook breken met bepaalde patronen of wel mensen in je leven die niet zo goed voor jou zijn. En daar gaat deze song over.
0: En dan dat zeg je met een metafoor. Je hoeft niet naar mijn begrafenis te komen.
1: Ja.
0: Hard wel.
1: Ja, is wel hard.
0: Ja, is wel hard.
1: Ja.
0: Is wel echt de grootste, het hardste wat je tegen iemand kan zeggen.
1: Dat denk ik ook. Ja, dat klopt.
0: Nou, zet hem op. Ze gaat hem doen.
1: Komt-ie
0: inderdaad. Ze gaat hem doen. Geef haar een heel groot applaus. Rihanna en de nieuwe single Funeral. Nee, dat gaan we nog een keer doen. Dit applaus, dit kan niet. Dit was mijn schuld, want ik kondig hem eigenlijk 2 keer aan. Maar we gaan hem even heel goed aankondigen. Geef haar een heel groot applaus. Rihanna en Funeral.

Zo waanzinnig, Rihanna en Funeral hier op NPO Radio 2. En straks hoor je er met nog twee nummers. Ja, is gewoon genieten, dus blijf luisteren. Counting Crows, Accidentally in Love.

0: Ja, zonnebrauw, accidentally in love. Vorige week was hier iemand, toen was ik er niet. Hij was er wel, Sven Sillier. En hij had een prachtige single, Somebody New. En die wil ik graag nog een keer draaien.
1: Vorige week in Muziekcafé.

Thin Lizzy, the boys are back in town. En daarvoor Sven Seliers, die was er vorige week. Somebody New speelde die hier. En wie nu op het podium staat, niemand minder dan Rianne. Je hoorde er eerder al. Ze gaat nog twee nummers doen, maar eerst doet ze Get It Wrong. Geef haar een heel groot applaus. Rianne!

0: Rihanna en Get It Wrong. Ja, dan vraag ik me toch wel af, als dit dan, als je dan in Engeland, want daar schrijf je ook veel, maar stel dat je dan gaat spelen, is het dan Rihanna?
1: Zij zeggen wel Re tegen mij, maar Re. Ik dacht, laten we het niet weer ingewikkeld maken. Nee, het is gewoon Rihanna, ja toch?
0: Ja, gewoon Rihanna. Ja. Here she is, Rihanna.
1: Rihanna.
0: Rihanna. Is that how they're gonna say it? Je yes. hebt veel geschreven in Londen.
1: Ja.
0: Onder andere, denk ik, of voornamelijk?
1: Voornamelijk.
0: Voornamelijk. Ja. Betekent dat dat het album af is?
1: Dat betekent dat het album officieel af is. Maar Rihanna zou Rihanna niet zijn.
0: Ah, als er nu nog allerlei
1: als
0: dingen zijn die ze wil veranderen.
1: Probeert er nog een paar bangers uit te halen. Uh-huh. Sorry, nu ben ik echt heel raar over mezelf aan het praten. Sorry, heel even uit deze...
0: Uit deze derde persoon?
1: Nee, ik probeer gewoon zoveel mogelijk liedjes op het album te zetten. Omdat ik zoiets heb van... Als iedereen ernaar wil luisteren en misschien zelfs een vinyl wil aanschaffen... dan moet er wel even wat pittig aantal nummers op staan.
0: En denk je dan aan, ik heb in mijn hoofd 17? Of is dat absurd?
1: Ja. Nou, ik zei eigenlijk 15.
0: 15. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Maar wie weet.
0: Nee, 17 vind 17. Ik ook wel echt heel veel.
1: Ja.
0: Bijna 2.
1: Daar heb je ook geen zin in dan.
0: Weet ik niet. Dat weet ik niet. Ik heb er wel zin in. Ligt er ook een beetje aan hoe lang de nummers zijn.
1: Klopt.
0: Want tegenwoordig brengen mensen ook nummers uit van 2 minuten 30.
1: Ja, dat zag ik.
0: En dan kan je er prima 17 doen.
1: Ja, dan ben ik nu wel al fout bezig, want de rest duurt iets langer.
0: Is langer, vind het ook wel fijn als het wat langer is.
1: Ja, maar ja, ik ga morgen weer naar Londen.
0: Je gaat morgen weer naar Londen en dan... Maar oké, het is dus af, maar je wil eigenlijk er nog wat bij schrijven.
1: Ja.
0: En dan ga je nog een uiteindelijke... Kan ik het zo vertalen dat als het eigenlijk af is... dat er wat druk weg is en dat je eigenlijk misschien wat vrijer kan schrijven?
1: Dat, daar is inderdaad deze trip heb ik ook gepland. Omdat ik nu eigenlijk alles heb.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil een paar puntjes op de i zetten. Wat gekke instrumentjes eraan toevoegen. En dan heb ik eigenlijk nog de rest van de dagen om nog meer te schrijven.
0: Ja. En om bijvoorbeeld iets geks te doen, te denken... ik heb net zo'n soort nummer gehoord, laat ik ook eens zoiets proberen.
1: Bijvoorbeeld.
0: Wat je waarschijnlijk normaal gesproken niet zou doen als je aan een album werkt.
1: Ja.
0: En is er iets in een vibe, in een stroming waar je nu veel naar luistert... waarvan je denkt, ik zou eigenlijk wel zoiets willen maken?
1: Ja, ik vind nu die Americana medium build-achtige vibe heel vet.
0: Ja.
1: Dus een beetje meer grungy gitaren. Dus daar zou ik ook, dat is wel een inspiratiebron die ik meeneem nu naar Londen. Om nog één zo'n song te maken.
0: Ja. En Funeral vind ik ook al heel erg afwijken. Ja. Eigenlijk van je eerdere werk.
1: Ja.
0: Gaat het nieuwe album een beetje die vibe hebben?
1: Het heeft wel die vibe. Maar ik denk wel dat Funeral de meest afwijkende is.
0: Mm.
1: Ja.
0: Ah.
1: Dus we beginnen meteen met een statement. Ik zeg weer ik.
0: Ja. Nee, precies. Nee, maar je hebt het ook wel vaak over jezelf in derde persoon. Dus misschien dat jij wel wij.
1: Precies.
0: Wij.
1: Verder gaat het goed in mijn hoofd. Hoor.
0: Verder gaat het heel goed in je hoofd.
1: Het is heel gezellig daar.
0: Ja, blijf het vooral delen. We genieten ervan. Ja. Je gaat nog één nummer hier doen. Dat is de Dancing on My Feelings. En daarna horen we ook of jij de laatste rondeplaat hebt gewonnen. Ga je weer met alle dingen gooien als je het niet hebt gewonnen?
1: Ik dacht dat je zei dat ik hem al had gewonnen.
0: Nee,
1: maar,
0: helaas.
1: Laat maar dan.
0: Sorry. Slip of the nut.
1: Nee, heel benieuwd.
0: Ja, heel benieuwd. Ga staan. Rihanna, Dancing on My Feelings. En dat nieuwe album komt er dus aan het voorjaar van 2027, toch? Of zeg ik nu iets? Ja, klopt. Inderdaad, daar kijken we naar uit. Ja, dat ga ik hiernaast gewoon doen. Ik word manager van Rihanna. Geef haar een heel groot applaus. Dancing on My Feelings!

0: Rihanna, Dancing on My Feelings. Ja, en er is een, een luisteraar die heeft... Rihanna, kom even weer richting het noorden, oké? Okay. OV is duur.
1: Ja, helemaal gelijk.
0: Maar je gaat niet naar het noorden, want je gaat wel toeren. Ja, namelijk in december, de Nice to Meet You, de zaakjes again, tour. Maar dan ga je naar Utrecht, Nijmegen en Haarlem.
1: Klopt.
0: Maar dat is niet in het noorden.
1: Nee, en daar ben ik ook heel boos om geworden.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ik wacht nog op reactie.
0: Ja.
1: Volgens mij kom ik in de trashbox van de boeker terecht. Dus ik moet nog heel even, ik moet het even regelen.
0: Ja, je hebt Rihanna@hotmail.com.
1: Komt heel snel.
0: Komt heel snel. Er komt dus die tour aan. En ik denk ook als dat album verschijnt, dan komt er ook alweer een tour aan. En misschien dat er dan naar het noorden gegaan kan worden. Ja, ze knikt. Dus ik neem dat aan als dat gewoon de waarheid is. Maar als je nu luistert en je denkt... ja, wat gebeurt er eigenlijk volgende week bij Muziekcafé? Nou, dat kan ik je vertellen. Volgende week dan is er dus een nieuwe Muziekcafé. En dan hebben we allemaal fantastische artiesten. Je denkt, hè, wat zegt ze nou allemaal gekke dingen? Ja, volgende week hebben we IOS met Nienke Leone, Bertolf en Higo. Ja, dat lijkt me dus een prachtige middag. En dit kun je gratis en live bijwonen in de Vorstin in Hilversum. Straks aan 6 hoor je de Soul Night met Corné en Rianneke. Kijkt al heel boos, want ja, nee, dit is niet jouw nummer, Rianne. Nee, Sanne Hans.
2: Sanne.
0: Ja, Miss Montreal heeft gewonnen. The sun will never settle. My heart, it has been broken by who I cannot tell.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
5: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
7: Nu bij New York Pizza, de Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
8: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
9: Ja, hoi.
8: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
9: Ja, dat kan goed kloppen.
8: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
9: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
8: Oké, en waarom juist radio?
9: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
8: Oh, wat goed zeg.
9: En ik ga binnenkort ook op tv.
8: Zo.
9: Ja.
10: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu heel veel pampers, luiers en luierbroekjes 1+1 gratis. Dat is nog eens echt voordelig. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
12: Dit is NPO Radio 2.
13: 6:00, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n €42 miljoen toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op het moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia en Guinea. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer.

0: Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. Daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden en ook geen noodberichten. Inmiddels is de kustwacht weer volledig bereikbaar. Zo'n 250 gitaristen zijn vanmiddag naar Beeld en Geluid in Hilversum gekomen om samen John Mayer te eren. Het is vandaag precies 20 jaar geleden dat zijn album Continuum uitkwam, met daarop de grootste hit Waiting on the World to Change. Dat nummer werd gespeeld onder leiding van gitarist Ed Struilaert. Die stelt dat John Mayer met het album een hele generatie gitaristen geïnspireerd heeft om te gaan spelen. In het weer vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Gaat het regenen, vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig en tegen de middag klaart het dan op. Het wordt morgen dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel daarvoor. Dan nog de files met Rijn. Goedenavond.
2: Dag Corné. Op de A2 rijdt het langzaam. Utrecht-Amsterdam. Tussen Apkoude en knooppunt Amstel loop je 5 tot 10 minuten vertraging op. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 5 tot 10 minuten extra. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Daar is het erg druk tussen knooppunt de Hoek en knooppunt Raasdorp. Hier heb je 5 minuten vertraging. Tot slot de A58 Berg op Zoom richting Vlissingen. Vanwege de wegwerkzaamheden op de A4 rijdt het verkeer om en dat betekent extra verkeer tussen knooppunt Markiezaat en Rilland. Je doet er 30 minuten langer over.
1: Dankjewel.
2: Fijn weekend.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké. En waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
6: Ja,
7: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
12: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.

0: Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: deals bij Bol.
1: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
2: Ja, geweldig, hè?
1: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
2: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
2: Aan tafel!
0: Soul Night met

0: Hey, dit is Benny Sings. Luister naar mijn nieuwe single, opgenomen met mijn eigen vrouw. Hij heet You Love Me, hier in de Soul Night met Corné op Radio 2.
1: Corné Klein, on the air everywhere.

0: ja,
1: het is al klaar. Ja, het is klaar, maar het komt maar niet en het blijft maar weg. Het is echt verschrikkelijk.
0: Ja, nou ja.
1: Van de week was hij in Rio de Janeiro, deze JK en Jamiroquai. En daarvoor nog Envy uit de clubs, dat was It's Alright. Martin, we gaan mixen. Je hebt lekker zitten puzzelen in de studio. Volgens mij, ik had het over Dr. Pecker bij Jamiroquai. Die komt ongetwijfeld voorbij in jouw mix.
0: Elke week ondertussen. Ik ben een heel groot fan van hem.
1: Ja. Je gaat beginnen met Jellybean en Sidewalk Talk.
0: Ja, het liedje is destijds als vriendendienst door Madonna geschreven voor Jellybean. En je hoort haar ook zingen in het refrein. De rap is door Catherine Buchanan gedaan.
1: Dat is wel gezellig. Ik heb het al vaker gezegd. Zeg het nog een keer. Ze hebben een relatie gehad natuurlijk, Madonna en Jellybean.
0: Ja,
1: en Madonna zegt altijd in ieder interview, hij was heel slecht in bed.
0: Ja, ja, ik was er niet bij. Dus
1: dat blijft dan ook lekker. Dat blijft dan ook voor de rest van je leven aan je broek hangen.
0: Ja, precies. Ja, geen stoelverhaal.
1: Nee, dankjewel. T-Connection nog en Saturday Night.
0: Ja, T-Connection is een disco-funk band afkomstig van de Bahama's. Zij werden getekend op het legendarische TK Records label. En dit is dan inderdaad een Dr. Pecker remix.
1: En volgens mij op hetzelfde label, Casey and the Sunshine Band.
0: Ja, ja, precies, de oudste plaat in de mix uit 1976, alweer 40 jaar geleden. Echte feel-good disco, inderdaad op datzelfde TK Records label van T-Connection.
1: Shake Your Booty, Todd Terry, Martha Wash en Jocelyn Brown met Keep On Jumpin'.
0: Ja, dit is een oude disco-hit van Music, in de 90's opnieuw opgenomen door Todd Terry. Met de dames die ook het origineel hebben ingezongen, Martha Wash en Jocelyn Brown.
1: Shakatak en Nightbirds.
0: Ja, jazzfunk single van het gelijknamige album uit 1982. Ook dit is een remix van Dr. Pecker.
1: En de volgende toevallig ook, Evelyn King, I'm In Love?
0: Nee, die niet, maar is uit 1981 geproduceerd door Kashif. En dit is een remix van Dave Lee.
1: Nou, we hebben Ton vanavond in de studio. Onze gast, hij heeft een Salsoul shirt aan. En jij hebt het Salsoul Orchestra, I Love It, in de mix zitten.
0: Ja, nou ja, goed, toevallen allemaal, wat leuk. Dit was de huismid van het Salsoul label, Ooh, I Love It. Was de laatste plaat die zij uitbracht in 1983 en is in meer dan 50 nummers gesampled, waaronder Vogue van Madonna.
1: En de laatste is Cathy Dennis' geweldige plaat Touch Me All Night Long.
0: Oorspronkelijk een nummer van Wish en Fonda Rae, later opnieuw opgenomen dus door Cathy Dennis en geproduceerd door Shep Pettibone.
1: Dankjewel, we gaan even

gemaakt door Martin Boer met onder andere Jellybean, Todd Terry, The Salsoul Orchestra en Cathy Dennis, Touch Me All Night Long. Dit was Sly met zijn Family Stone en Family Affair. De dochter van Sly die heeft afgelopen zomer getoerd door de States met de Sly Stone Memorial Tour. Hartstikke gaaf, en deze hebben ze ook gespeeld, deze Family Affair.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Ster. Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Flink vaak gehoord bij Ster.
1: Ja, dat kan goed kloppen.
0: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
1: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
0: Oké. En waarom juist radio?
1: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
0: Oh, wat goed zeg.
1: En ik ga binnenkort ook op tv.
0: Zo.
2: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Waarom genoegen nemen met gewoon goed als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
4: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks, bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
10: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, autotaalglas.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
14: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
15: Dit is NPO Radio 2.
16: 7 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhove is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhove is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel, onder meer voor illegale wapenhandel in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhove vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhove was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan €80 miljoen... aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen, zo vlak voor Prinsjesdag, nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. Tussenin zat WK-leider Kimi Antonelli, die start vanaf plek 2. Het weer vanuit het noorden.

0: noorden komen er buien aan. Ook vannacht is er regen in het zuiden. Het koelt amper af vannacht tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het weer op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster.
2: Nu bij New York Pizza. De Double Dough-dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
5: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké. En waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
8: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
11: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
10: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
18: Solnaars met Corné.

groep van Alida Zidding, The Time Bandits. Wat niet veel mensen weten, daarvoor zat hij in Fox the Fox. Die kennen we nog van Precious Little Diamond. Dit was Live It Up in the Soulmite met Corné. En ze bestaan nog steeds, Time Bandits treden ook nog steeds op. 9 oktober zijn ze te vinden in Helmond. En iets daarvoor, 26 september, bijvoorbeeld in Sneek. Dit is The Soulmite met zometeen een hip-hop banger. Suggesties zijn van harte welkom via de NPO Luister-app of 0800 1122. En dit zijn de

0: hip-hop banger. Het was een van de eerste producties van Jimmy Jam en Terry Lewis. Deze Captain Rap en Bad Times in the Soul Night. Dit is de classic mix van Martin Boer.
1: Yeah, yeah, yeah.

0: Soul Night. Straks vanaf 9 uur de Soul Night met Shy. Vanavond met Leo. En dit was The Quick and Rhythm of the Jungle op NPO Radio 2. En de go-go mix van Princess After the Love is Gone, aangevraagd door Ad. Nou, we zitten al goed in de verzoeken. Het uurtje van zometeen, dat is het All Request uur. Wat wil je graag horen? Een lekkere Soul Classic. Dat mag ook een beetje een foute discoplaat zijn. Een heerlijke funk klassieker of een echte diepe soulplaat. Laat het weten via de NPO Luisteren app. Of bel met 0800-1122.
1: Soul Night met Corné Slow Jammer.

0: gerechten die jij ook thuis kunt maken.
1: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
0: Aan tafel!
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
7: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
8: Ja, hoi.
7: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
8: Ja, dat kan goed kloppen.
7: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
8: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
7: Oké. En waarom juist radio?
8: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
7: Oh, wat goed zeg.
8: En ik ga binnenkort ook op tv.
7: Zo.
9: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
10: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
11: De vriendelijke specialist. DA.
12: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: 8:00, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat melden Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van 2 cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van fossiele subsidies. De organisatoren van de klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. En volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog bereikbaar was per telefoon. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden. Koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: 18 plus, speel bewust.
16: Ja? Echt serieus?
17: 7, 7, 7, 7, 7.
16: Oh, wat een geld!
18: 50.000, potverdikke me.
15: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis.

0: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
7: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: Make it funky.
1: Romeo en Juliet, aangevraagd door John de Lener. En daarvoor Willem Buijs met Radio You Can't Change That. Suggesties zijn dit uurtje van harte welkom. De hele show, dit hele uur is all request. Laat het weten via NPO Luister of 0800-1122. En een audio-appje ingesproken door...
2: Hey Corné, Friso hier en...
3: Jaco.
2: Hey, wij zijn nu op weg naar Haarlem. Ik ben heel blij dat jij op de radio bent. Ik luister graag naar je. The Soul Night. En ik heb een nummer die ik heel graag zou willen horen. Glow of Love van Change. Ik word daar altijd heel erg verliefd van, eerlijk gezegd. Dus als je die wilt draaien, dan zijn wij blij. Succes met de uitzending. Friso en...
3: Jaco.
2: Ciao.
3: Adios.
2: Bye bye, Corné.

0: Tom in de Soulnight met Corné. Deze Lisa, Lisa Boré en Break It Out. En ik heb een audio-appje van Olga.
1: Hey Corné, mijn man, mijn lieve man Jeroen en ik zijn vandaag 11 jaar getrouwd. En wij dachten dat 777-9311 wel leuk zou zijn om vandaag bij jou aan te vragen.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij...
0: Of rijdt de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio...

0: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
2: Ja.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
3: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
5: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: 9 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Vero en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. En in de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden ook regenachtig en in de middag klaart het weer op. Het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en

0: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
1: Je kiest niet voor urineverlies, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
0: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
3: Ja, hoi.
2: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
3: Ja, dat kan goed kloppen.
2: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
3: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
2: Oké, okay. En waarom juist radio?
3: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
2: Oh, wat goed zeg.
3: En ik ga binnenkort ook op tv.
2: Zo.
4: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
6: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
8: Allerlaatste week Karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.

Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

0: hart heeft. Good old Stevie Wonder komt naar Nederland. Kondigt notabene een kleine anderhalve maand voordat het zover is een Europese tournee aan. Ik kreeg meteen een versnelde hartslag. Bas, jij werd daar ook zenuwachtig
1: van. Ik ook, natuurlijk.
0: Ja. Hij komt hier omdat het 50 jaar geleden is dat Songs in the Key of Life uitkwam. Het is 15 jaar geleden dat hij in Nederland was. Dus dat is echt heel bijzonder. De grote Stevie Wonder in Nederland. Bas, het is ons allebei gelukt, hè?
1: Ja, op wonderbaarlijke wijze. Ja, want ik heb heel veel huilende mensen aan de telefoon gehad.
0: Mm-hmm. Ja, en hoe heb jij het voor elkaar gekregen?
1: Ja, via die befaamde inmiddels Mastercard deal.
0: Ja. Ja, heb ik ook. Dus ik heb woensdag al kaarten gekocht. Maar ik zat al een kwartier in de wacht. Dus meteen toen de wachtkamer openging. En dan zit je een kwartier te wachten en dan kom je erdoor. Toen was ik nummer 1942 in de rij. Ik denk, het is wel gelukt. Maar dan heb je, ik weet niet hoe jij dat hebt, maar ik heb dan ook meteen een beetje stress. Van hoe? Welke plaatsen wil ik aan?
1: Ja, waar wil ik dan?
0: Ja, staan.
1: Ik mag, maar waar dan?
0: Ja, ga
1: je staan?
0: Nou, die zijvakken die eigenlijk het beste zijn, 103, 110 in de Ziggo Dome, die waren al weg toen. En ik ga gewoon staan. Ja. Goed, genoeg gebabbeld over Stevie Wonder. We willen natuurlijk gewoon luisteren naar Stevie Wonder. En natuurlijk wordt dat een track van dat fantastische album Songs in the Key of Life uit 1976. De een nog beter dan de ander. We kunnen ze allemaal wel pakken, maar doe je dan ook niet op de radio. Hier is Knocks Me Off My Feet.

0: Zelf met Knocks Me Off My Feet van het album Songs in the Key of Life. En daarna een liedje van Stevie Wonder gedaan door Incognito uit 1992. Don't You Worry About A Thing. En laat ik nou in de studio bij de grootste Incognito-fan die ik ken zitten.
1: Ja, ja, ik word er zo ongelooflijk vrolijk van.
0: En je zag dat ze gingen spelen binnenkort?
1: Ja, ik zie dat ze dus 8 november in Leverkusen spelen, in het Forum. En er zijn wel vaker van dit soort leuke soul nights. Ja, ik denk dat ik zo meteen even kaartjes ga kopen.
0: Jij denkt dat je je paps weer eventjes zijn creditcard laat verschroeien voor je...
1: Ja, ik denk dat ook nog lukt ook.
0: Bas, dames en heren, woont in Maastricht. Dus die komt daar, die zit voordat hij het weet in Leverkusen. Sneller in Leverkusen dan in Amsterdam,
1: dat
0: denk ik.
1: Dat is wel waar, ja.
0: Nou, het is je gegund. Laat weten hoe het was als je daar terechtkomt. Ik zie op de app ook mensen die heel blij zijn met kaarten voor Stevie Wonder. Laten we zeggen, ik bedoel, als we daar toch allemaal zo vol van zijn... en als die man toch een gruwelijk mooie catalogus heeft... laten we nog een Stevie Wonder request doen. Zo aan het eind van het uur, laat even weten... met welk Stevie Wonder nummer we jullie ongelooflijk gelukkig maken. Als je trouwens iets meer wil weten van dat album Songs in the Key of Life... als ik even een sigaar uit eigen doos mag presenteren. Ik heb daar een tijdje geleden een podcast over gemaakt. Blokhuis de podcast, even terugskrabbelen in het archief... en dan kom je vanzelf een hele podcast gewijd aan Songs in the Key of Life tegen. En een stukje daarvoor heb ik er ook nog eentje gemaakt... als introductie op die classic albums die hij in de jaren 70 maakte. Van alles te vinden over Stevie Wonder, maar we zijn nu eerst. Hè? Nu nog niet. Pas na afloop van dit programma kun je dat doen, want we gaan... nog hele mooie dingen draaien. Bijvoorbeeld onze tip voor vanavond. Dat is een Nederlands Molukse artiest. Haar naam is Hanna Sopakuwa. Zeg ik goed zo? Sopakuwa, zo heet ze. Ze is bassiste en ze kan zingen. En haar grote inspiratiebronnen zijn Olivia Dean en Salt. Nou, dan zit je sowieso goed. Dat zijn fantastische namen. Maar ja, je kan overal fan van zijn, maar dan moet je nog zelf waarmaken ook. En dat doet Hanna zeker. Gisteren kwam haar track uit. Die heet All Okay. Hier is Hanna Sopakuwa.
2: NPO Radio 2, Soul Night.

met zijn bekendste en grootste hit Gimme the Night. En dat brengt ons op om 9:30 aan een hele fijne uit New York. De Brooklyn Funk Essentials. Dat is zo'n lekkere band, die hoor je alleen in dit soort programma's. Hè? Die zal je overdag niet zo snel op de radio horen, maar daarom is het zo heerlijk. Ik vind het echt heel leuk om een keer die Soul Night te mogen doen. Hier zijn ze met een nummer uit 1994. The Creator Has a Master Plan. We zijn nog steeds op zoek naar een fijne Stevie Wonder Classic. Dit zijn de Brooklyn Funk Essentials. Jazz roots and rhythm and blues that you just can't refuse. Brooklyn Funk Essentials, step on it.

Ja, Arthur Baker is de grote man van de Brooklyn Funk Essentials. En je hoorde van hun een nummer uit 1994. The Creator Has a Master Plan. En ik vind het heerlijk dat ik hier op zaterdagavond mag zitten. Want dan mag je ook je eigen keuzes zo'n beetje erbij frommelen. En afgelopen vrijdag kwam ik in de plug weer zo'n ongelooflijk lekker soulplaatje tegen. Hij heeft een interview of een intro dat je helemaal vol zou kunnen kletsen. Maar soms heb je in zo'n intro zo'n likje, zo'n dingetje dat je denkt, blijf eraf. Ga hier maar heerlijk naar luisteren. De California Honey Drips zijn mensen die nu hun muziek maken vanuit inderdaad de Amerikaanse West Coast. Song of You heet hun nieuwste track. En hoor deze, hoor dan.

0: heerlijk van Motown natuurlijk. I Second That Emotion, geschreven door Smokey Robinson zelf. Samen met zijn Miracles zongen ze dit in 1967 de hitlijst in. En daarvoor klonk bijna net zo uit, maar het was wel nageltje nieuw. Hartstikke fijne plaat van de California Honey Drops, Song of You. En dan komen we nu bij een dame die, dat is wel een grappig verhaal. Die was 11 en Frederick Knight, een soulzanger uit de jaren 70. Die was gefascineerd door een 11-jarige zangeres. En die dacht, die kan een liedje zingen. En hij schreef voor haar Ring My Bell. En ik kan die zich gauw even niet vinden. Stacey Lettisall is haar naam. Later werd dat een enorme hit voor Anita Ward. Jij wil wat zeggen, zie je,
1: ja,
0: Bas?
1: Dat is dus nooit uitgebracht door haar.
0: Okay, ja.
1: Dus wel voor haar geschreven, maar ze heeft het nooit uitgebracht.
0: En dat is heel jammer, want het was eigenlijk een tienerliedje van You Can Ring My Bell. Het is een hit, hè? Het is weer een hit.
1: Het is nu weer een hit, ja.
0: Maar wij draaien de originele Stacey Lettisall. Niet Ring My Bell, die bestaat dus helemaal niet. Hoewel zij wel de eerste was die hem zong. Maar hier is uit 1980 met een liedje dat wel lukte en wel een hit werd. Jump to the Beat op vrijdag, zaterdagavond.

0: half jaar geleden alweer. Lianne Lavast met What You Don't Do.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, we hebben als extra cadeautje voor alle Stevie-fans hebben we een extra Stevie van de trackje. En die komt uit de hoge hoed van de luisteraar. En er was één track die werd door verrassend veel mensen aangevraagd. Jeroen was daar één van. Jeroen, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Leo.
0: Jij komt met een liedje uit 1968.
2: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Mag ik gokken dat van voor jouw tijd is?
2: Nou nee, dat is een verkeerde gok.
0: Oh.
2: Ik was toen plus 3. Dus,
0: dan vind ik het voor jouw tijd, Jeroen.
2: Ik kan me inderdaad niet herinneren dat je toen veel gedraaid hebt op de radio. Nee. Maar ik heb het inderdaad veel later leren kennen. Mm-hmm. Ook mede dankzij mijn vrouw hoor. Want het is absoluut haar favoriete Stevie Wonder plaat.
0: Okay.
2: Maar ik moet ook wel zeggen dat ik het een geweldig nummer vind. Het is volgens mij ook zelfs een B-kant geweest van My Sharia Moore. Maar dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Ja, dat ligt eraan, want ik zie ook wel eens dat My Sharia Moore dan de B-kant is. Waarschijnlijk hebben ze hem op een gegeven moment omgedraaid, want My Sharia Moore is veel bekender.
2: Ja, maar dat is namelijk een veel commerciëler nummer. Maar I Don't Know Why vind ik wel echt nog veel beter eigenlijk. Gewoon ook door die emotie die erin zit. En de manier waarop je dat brengt. Het is zo ongelooflijk goed. Ja. Je zegt het zelf al, 1968, hij was toen eigenlijk nog best wel jong.
0: Zeker.
2: Maar als je dan zeg maar op zo'n leeftijd zo je emoties op plaats kan zetten, dan ben je een hele grote.
0: Nou, ik ben het helemaal met je eens. En inderdaad grappig dat dat van voor zijn classic periode in de jaren 70 is, maar het is een heerlijke Jeroen. Dankjewel voor dit verzoek.
2: Ja, graag gedaan jongen.
0: Zet de radio lekker hard.
2: Doen we.
0: Oké, fijne avond.
2: Fijne avond.
0: En de groet aan je vrouw. Hoi.
2: Doe ik. Hoi.
0: Hoi.
3: I don't know why I love you.

Tony, Feels Good uit 1990. Hitsig plaatje op het zaterdagavond, altijd gezellig. En ik heb er nog eentje, maar ik wil je wel even zeggen, want Shai die mag dan op vakantie zijn. Maar haar geest waart natuurlijk wel rond in dit programma. En we gaan wel die Soulbijbel even aanvullen zometeen. Dus laat even weten welke classic er volgens jou nog bij hoort in die Soulbijbel.

0: is NPO Radio 2.
1: Ster. Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15 jouw raam, jouw Veneta.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op

0: kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
2: Ja, hoi.
1: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
2: Ja, dat kan goed kloppen.
1: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
2: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
1: Oké, en waarom juist radio?
2: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
2: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
3: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: Zometeen het NOS-journaal. Eerst verkeersinformatie. Rijd je op de N31 Drachten-Leeuwarden, dan kom je tussen de aansluiting met de A7 en Garijp een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N31 Drachten-Leeuwarden, dan kom je tussen de aansluiting met de A7 en Garijp een spookrijder tegen. Dan is het iets na 10:00. Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De bij verstek veroordeelde wapenhandelaar Guus Kouwenhoven is op 84-jarige leeftijd overleden. Dat schrijven Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven was voortvluchtig. In 2017 werd hij tot 19 jaar cel veroordeeld voor wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. Daar had hij een groot bedrijf in de houtindustrie. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Welkom bij de podcast waar succesvolle

0: ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
1: Ja, hoi.
0: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
1: Ja, dat kan goed kloppen.
0: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
1: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
0: Oké, en waarom juist radio?
1: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
0: Oh, wat goed zeg.
1: En ik ga binnenkort ook op tv.
0: Zo.
2: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.

0: met Shai. En zonder Shai. Shai is op vakantie. Je hoort Leo Blokhuis en Bas is er ook vanavond. Bas die zorgt voor de continuïteit in dit programma. Bas, fijn dat je er bent, man. En je hoorde daar natuurlijk Soul to Soul met The Dream's a Dream. En daarvoor de geweldige Michael Kiwanuka, Black Man in a Wide World. Hij heeft overigens ook nieuw werk uit. Als je morgenavond weer luistert en dan meer tussen 6 en 9, beloof ik je, komt er ook een nieuwe track van Michael Kiwanuka voorbij. Wat gaan we doen? We gaan zometeen iets... dat gaan we zometeen al doen. Ja. Meteen aan de Soulbijbel toevoegen. We hebben nog een tipje. Die Soul Train, dat is het volgende uur, geloof ik.
1: Ja,
0: ik heb mijn spoorboekje nog niet helemaal in het hoofd, maar daar is Bas dan voor. Dus zullen we dan maar gewoon naar die...
2: De Soul Night Bijbel.
0: Hoe dik is die Bijbel dan niet tegenwoordig?
1: Ja, enorm. Wacht, ik heb hier even kijken. De exacte nummer is wel even fijn om dat dan te horen. Op dit moment staan er in die Soul Night Bijbel 154 platen.
0: Ja, dus je begrijpt, de hele bekende die zijn al vergeven zo'n beetje. Ja. Maar daar blijft nog genoeg prachtigs over. En wij kregen een tip van Rick uit Heerde. Rick, goedenavond.
3: Hey, goedenavond, Leo.
0: Hey, ik zie al zinnetje, dat doen producers dan voor mij, die zetten er even bij. Rick is aan het tv kijken en Soul Night aan het luisteren.
3: Altijd, zaterdag.
0: Ik vind dat zo, er is ooit een liedje geschreven door Barefoot Jerry. En het heet Watching TV with the Radio On. Dat is wat jij aan het doen bent.
3: Ja, oké.
0: Volgens mij
3: bleef ik
0: voor thuis. Heerlijk, man. Oh, wat goed, man. Goed om te horen. Ja, ik mag het soms doen en ik vind het altijd een feestje. Want ik hou heel erg van die soulmuziek. Maar jij ook, want jij komt met een mooie, wat obscuurdere tip.
3: Ja, die ben ik al weken proberen op de radio te krijgen bij diverse DJ's, maar lukt me niet. En ik hoorde dat jij hier zat. Ik denk, jij gaat er wat eerder voor.
0: Ja, zeker ga ik daar eerder voor, want ik moet je zeggen, dat is lang geleden dat ik Barbas heb gehoord.
3: Ja, dat denk ik.
0: Hoe kom jij daarbij? Dit is een favoriet van jou?
3: Ja, dit is een favoriet van mij. Ik ben in de jaren 80, eind 70, 80 opgegroeid. Mm-hmm. En we gingen hier naar de discotheek en daar draaiden ze die weer vaker. En dan neem je dat mee.
0: Ja.
3: En dat blijft hangen.
0: Het is heel grappig, want ik moet echt terug naar de jaren 70. Zo oud ben ik dan ook. Maar dit is een nummer uit 71, 72 op single gezet. En pas in 74 een hit geworden in Nederland. Maar het werd eigenlijk vooral een cult classic. Het was vooral een liedje om eens even lekker op los te gaan.
3: Ja, absoluut. Ja, zal ik ook even plaats maken dat ik inderdaad los kan gaan.
0: Ja, nou, ik zou zeggen, zet de tafels en stoelen even aan de kant. En ik heb 5:02 heerlijke Spaanse... Want het komt ook nog uit Spanje, hè?
3: Ja.
0: Spaanse funk voor je, dat hoor je toch ook niet zo heel veel. Beetje Santana-gevoel, dachten we in de jaren 70. Maar toch nog weer anders, vind ik.
3: Ja, zeker.
0: Hey, kondig jij hem aan, dan start ik hem in.
3: Ja, hier vanavond voor de Soul Bijbel, Barbas met zijn nummer Woman.
0: Heerlijk, Rick.
3: Ja, dankjewel.
0: Fijne avond.
3: Fijne avond.
0: Hoi.
3: Hoi.

0: Ja, lekker is dat hoor. Het is eerst hoorde je die geweldige plaat die Rick aanvroeg. Een vergeten classic uit de jaren 70 die tot diep in de jaren 80 doorging. En dat was Woman van de Spaanse band Barrabás. Absoluut ongelooflijk goed om die weer eens terug te horen zeggen. Dat was lang geleden. Hele goede tip was dat. En die komt op pagina 1 van de Soul Bible. Dit is hoe je dat speelt. Ongelooflijk lekker. En daarna hoorde je Gwen McRae, Keep the Fire Burning. En wat ik dan heel grappig vind, is dat is even een kleine afwijking van mijzelf. Maar er is, en dan ga ik, die hebben we net eventjes naar beneden gehaald. Er is, Gwen McRae was getrouwd met George McRae. En Gwen McRae heeft veel meer platen gemaakt. Is eigenlijk meer een steady kracht geweest in die disco- en soulmuziek. Maar George, ja, die ging weg met de grote hit. En dat was natuurlijk Rock Your Baby. Maar daar is een nieuwe. Ik vind het zo'n goede versie. Het is een nieuwe versie. Het is van een vent die wordt geproduceerd door Dan Auerbach. Dat is de kerel van de Black Keys. De gitarist en zanger van de Black Keys. Die produceert de gekke platen. Dit is eigenlijk een rockartiest. En die heeft een soort rockcover van. Ik vind het ongelooflijk lekker. Morgen zal ik hem helemaal draaien in mijn eigen programma tussen 7 en 9 hier op Radio 2. Wij gaan verder met
1: NPO Radio 2 Soul Night Tip.
0: Ja, we hebben nog een tip. Een fijne zangeres die afgelopen dinsdag, vorige week dinsdag 1 september, een nieuwe versie uitbracht van een lied dat er al was. De naam is Joy Crooks. Zij had een track en die heet Feet Don't Fail Me Now. En daar is nu een part 2 van. Dan wordt ze ook bijgestaan ineens door Raven Lanay. En Ik vind het heel goed gelukt. Een terechte tip. Hier is Joy Crooks met Feet Don't Fail Me Now. Part 2. De tweede Soul Night tip van vanavond.

0: Veel beter wordt het niet. The mighty Curtis Mayfield met zijn Superfly uit 1976. Ook alweer 50 jaar oud, deze track. En dan, Bas, dan moeten wij een oproepje doen. En dat doe ik met overgave en plezier. We zoeken een love track.
1: Ja.
0: Ja, en dat doet Shai ook. Ik kan het niet zo zwoel als Shai. Maar als jij behoefte hebt aan een lekkere slow burner, eentje waarmee je schuifelend door de kamer kan, of waarmee je lekker kan wegzakken op de bank, laat het me weten. Over twee platen is die track aan de buurt. Een beetje zoals dit misschien. Sweet Seduction Suite, is dat hem niet? The Secret Garden.
2: Tell me a secret.

0: van Outkast was dat. En daarvoor hoorde je Quincy Jones met The Secret Garden. En dan nu is hier het moment dat wij de love track gaan draaien. Het is 10:45, een mooie tijd om eens aan de romantiek en de liefde te denken, Bas. Jij zei toen we hier aan begonnen, dat is niet mijn favoriete onderdeel van deze show.
1: Nou, ik wil dat bij de plaat die we zo meteen gaan draaien wel echt intrekken.
0: Oké, gelukkig maar. Ja. We maken alles smaakvol hier, Bas. Kom op.
1: Dat is wel zo.
0: Wij hebben Toby aan de telefoon volgens mij. Toby, goedenavond.
2: Hey Leo, goedenavond.
0: Er wordt mij zo'n mooi plaatje geschetst van jou onder een overkapping buiten. Met een Rioja in de hand.
2: Ja.
0: Ik hoop met een geliefde erbij, of niet?
2: Nou, die is net gaan liggen, maar ik zie die nog lekker met wat leven.
0: Oh, dat is ook heel lekker, ja. Hey, Rioja, is dat een favoriet van je? Of?
2: Nou, het was een nieuw probeersel om weer eens even wat anders te doen. Ja.
0: Want wat is je go-to wijn dan? Of heb je die niet?
2: Een andere Spaanse, maar de Mucho Mas, ja, dat vind ik altijd erg lekker.
0: Oh ja, Mucho Mas ken ik ook. Ja, nee, ja, jammer. Maar die jongens weten wel hoe ze wijn moeten maken daar in Spanje.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Geniet ervan, man. Ik zou bijna in de auto stappen die kant op, maar dat wordt te laat. Hey, maar we gaan het niet over wijn hebben. Jij had een plaat die je wilde horen.
2: Ja, ja, CD, No Ordinary Love.
0: Ja, dat is wonderschoon. Heb je daar een reden voor of is het gewoon een mooie plaat?
2: Nou, Sade, ik was 14, 1984, Veronica's Rock Night had je toen. Mm-hmm. Ja, dan ben je 14 en dat was toch een beetje jazzy-achtig. En dan denk je, wat is hier zo mooi aan? Maar ik heb ze altijd gevolgd, En ik probeer het nummer altijd in de top 2000 te stemmen, maar dat lukt eigenlijk niet meer de laatste jaren.
0: Ja?
2: Tenminste, van vorig jaar, ik ben het een beetje kwijt of ze er wel in stond of niet.
0: Ik weet dat eerlijk gezegd ook niet aan mijn hoofd. Maar er zit iemand nu heel driftig te typen. Want ik ben in staat om daar vanavond een actie voor te beginnen. Want Sade moet verdorie mensen met drie platen in die... Dat Young Lion wat zij een paar jaar geleden had, vond ik ook zo,
2: zo mooi.
0: Wonderschoon.
2: Ja. Voor haar, de 15 ook, hè?
0: Ja, voor haar transkind. Ja, echt heel erg mooi. Bijzondere vrouw. Bas die heeft net verklapt dat hij het zijn missie heeft gemaakt om haar te interviewen. Maar hij zou denk ik de eerste mens op aarde zijn die haar zo'n beetje spreekt.
2: Ja, ze heeft zich een beetje teruggetrokken volgens
0: mij. Absoluut teruggetrokken. Wij proberen het met de top 2000 jaar na jaar, maar het is, je komt er niet door. Bas.
1: Ik heb wel goed nieuws, want sinds vorig jaar staat ze met No Ordinary Love er weer in.
2: Toch weer. Oké.
0: Toby, we hebben goed nieuws voor je. Zij staat erin en we gaan haar draaien. En dat doet mij ongelooflijk veel plezier. Dankjewel voor dit verzoek.
2: Ja, jullie ook dankjewel.
0: Cheers, een fijne avond.
2: Fijne avond.
0: En tot later. Hoi, hoi.
2: Yo, hoi.
0: Wat een fijn verzoek. No Ordinary Love van de koningin Sade. En dat

mijn god, gaat het hard, zeg. We schieten alweer op met dit uur. Ik heb nog een anderhalve plaat voor je. Allereerst eentje die ook in de keuzelijst van de Verrukkelijke 15 staat. Je kunt nog stemmen voor de lijst van morgen. En dan hoor je vast en zeker Ray samen met Amma en Absolutely Joy.

0: lekkere Best Love van Rolls Royce is de laatste voor dit uur. Maar het volgende uur zijn we er echt nog steeds. En dan ontrafelen we de muzikale familiebanden van de Womack Sisters. Dat is een prachtig verhaal. Dat is de Soul Train zometeen. We hebben nog een paar fijne klassiekers. En als je echt iets mist op ons playlistje, laat het even weten. Want we zijn er tot middernacht. En we beginnen zometeen met Isaac Hayes.
1: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
2: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
4: Zeg het!
3: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Welkom bij de podcast.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen.

0: gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes, begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
0: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
2: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Volgens de regionale omroep Rijnmond gaat het om een man op een fatbike die in Rotterdam-Zuid werd aangehouden na een achtervolging. Na de arrestatie werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag nog vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 inzittenden gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. Een surfer is vanmiddag om het leven gekomen in de zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand werden gevonden. Na een zoektocht met meerdere reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in de rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van die wedstrijd ook nog supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Audrey Werro en de Britse Keely Hutchinson. Op de 400 meter werd vandaag Lieke Klaver vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek op de 800 meter. Het weer regenachtig en vannacht koelt het af tot een graad of 17. Morgen blijft het in het zuiden nog lang regenen. Pas in de middag klaart het weer op en is er ook kans op wat zon. En het wordt dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
10: Ja, hoi.
9: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
10: Ja, dat kan goed kloppen.
9: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
10: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
9: Oké, en waarom juist radio?
0: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
1: Oh, wat goed zeg.
0: En ik ga binnenkort ook op tv.
1: Zo.
2: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Bekijk

0: en maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
5: Roger!
2: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: de Soul Night met Leo Blokkers. En ik geniet me gek hier van die heerlijke muziek. En als ik naar rechts kijk, dan zie ik een zeer vrouwelijke Bas die ook wel zin in heeft vanavond.
1: Zo enorm.
0: Ja, het is een fijn programma om te doen. Shai is haar vakantie helemaal gegund. Volgende week ben ik zelf ook weg. Dan ben ik in Amerika trouwens. En ik moet nu denken, I left my wallet in El Segundo. Ik heb mijn wallet een keer in Clarksdale laten liggen. En ik was daar een uur vandaan toen ik erachter kwam.
1: Teruggereden?
0: Maar ik was met een bus, met mensen. En toen moest ik in Indianola, in de staat Mississippi, moest ik een taxi vinden.
1: Niet te doen.
0: Hey, ik heb uiteindelijk bij een benzinepomp iemand voor best wel wat geld bereid gevonden. Met mij.
1: Met wel even de kanttekening, je krijgt het geld als we daar zijn, want mijn portemonnee...
0: Absoluut, ja, zo was het. Ja. Ja, zo was het. Maar goed, het was een mooi avontuur en het is leuk om daar te zijn. Het is het nu leuk om hier te zijn. We hebben nog 1 uur te gaan. We hebben de Soul Train zometeen en we hebben nog een hoop fijne platen die je voor middernacht gaat horen. En ik heb nu ook weer een nieuwe Soul Night tip. En dat is eigenlijk de volgende.
2: NPO Radio 2 Soul Night tip.
0: Dat is de nieuwe single van Sabrina Stark. Die kennen we natuurlijk, de Rotterdamse zangeres. Geboren in Paramaribo. Won 2 Edisons en maakt nog steeds prachtige muziek. Dit is haar nieuwe track, Melita.

Ja, een onverwacht grote hit voor de Temptations uit 1985. Toen bestonden ze toch al ruim 20 jaar. Maar Treat Her Like a Lady ging hartstikke goed. En daar zijn we nu aan. Ja, ik had het er net over. Vroeger heette dit de Soul Train, maar het is nu drie stationen. We gaan in drie stappen gaan we in de inspiratie. En eigenlijk is het op dit moment niet eens de inspiratie, maar duiken we in de familiebanden van de Womack Sisters. De Womack Sisters, dat is een trio. Drie zussen, drie zangeressen, die een prachtig album hebben uitgebracht. En een van de tracks van dat album, dat is een tweede plaat, die staat op de keuzelijst van de Verrukkelijke 15. Dat is een liedje, daar kun je op stemmen. En dat is een liedje met een geweldig verhaal. Om te beginnen, sowieso, drie zussen, family harmony, goud. Dus laten we eens beginnen met de jongste telg, want we gaan een familiestamboom opzetten rond de Womacks en de familie Cook. Straks wordt dat allemaal wel duidelijk. Maar laten we maar beginnen met de jongste, de drie Womack Sisters. Zij bracht een album uit en de track die

Track, If I Let You van de Womack Sisters. En als je dan die naam hoort, de Womack Sisters, dan denk je, hé, wacht eens even. Ik ken nog Bobby Womack. Dat was een man die prachtige soulplaten maakte in de jaren 70, maar ook veel later nog. En Bobby Womack is inderdaad een oom van de Womack Sisters. Want hun vader is een broer van Bobby Womack en dat is Cecile Womack. En Cecile Womack is de helft van Womack en Womack. En Womack en Womack, dat zijn Linda en Cecile Womack. Die hebben 7 kinderen. 3 daarvan zijn de dochters die je zojuist hoorde zingen. Dus de Womack Sisters zijn de kinderen van Womack en Womack. En ja, Womack en Womack, die kennen we van zoveel lekkere hits. Maar ik pak er maar eens even eentje bij. Life's Just a Ballgame van

De Womack & Womack, Life's Just a Ball Game. Dat was de tweede stop in dit familie-epos van de Womacks en de Cooks. Want we komen nu bij Sam Cooke. Want Linda Womack, die dus trouwde met Cecile Womack, is de dochter van Sam Cooke. En ja, Sam Cooke, moet ik die nog introduceren? Sam Cooke, de opa dus van de Womack Sisters, die vanaf de vroege jaren 50 gospelmuziek maakte, die in 1956... het lef had om over te stappen naar seculiere muziek, vond hij heel spannend. Zijn eerste seculiere plaatje bracht hij uit onder de naam Dale Cooke. Maar ja, zijn stem is zo herkenbaar, daar trapte niemand in. Maar hij werd natuurlijk heel erg groot als popzanger, als soulzanger. Wat mij betreft een van de grondleggers van de soulmuziek ook. En Sam Cooke die kwam in 1964 heel tragisch om het leven. Dit hele verhaal over hoe die familie in elkaar zit, en er zijn nog veel meer verhalen van, dat vertel ik in mijn laatste podcast. Die kan je vinden op alle platforms. Blokhuis, de podcast. En die gaat over die familie Womack en die familie Cooke. Maar Sam Cooke, die... ik vind dit nog wel een mooi verhaal. Die hoorde in 1963 hoorde die Bob Dylan Blowin' in the Wind zingen. En Blowin' in the Wind is eigenlijk gebaseerd op een oude Negro spiritual. No More Auction Block for Me. En dat hoorde Sam. En die hoorde die positieve benadering van Dylan. Iemand, een witte man uit het Midwesten, die die tragische geschiedenis van de Afro-Amerikanen in het zuiden nooit mee had gemaakt. En hij was zo onder de indruk van de manier waarop Bob Dylan de vragen verwoordde. Hoe die de twijfels en de moeite van de mensen in het zuiden verwoorden, dat hij dacht, ja, als er mensen zijn die zo over onze problemen kunnen nadenken en daar zulke muziek over kunnen maken, dan weet ik dat het ooit een keer goed komt. Dan weet ik dat het ooit een keer zal veranderen. En toen schreef Sam Cooke zijn allerbeste nummer. Het zou zijn eerste single worden. Maar hij overleed en het is nooit uitgekomen zo. A change is gonna come, is dit.

0: 2003 dat dit een grote hit werd. Super Duper Love. Het liedje zelf is trouwens al uit 1975. Het was Sugar Billy die daar toen een bescheiden plaatje mee had. Maar Joss Stone die poetste hem af en die maakte daar iets hartstikke lekkers van.
1: Beste reizigers.
0: De Soul Train gaat tegenwoordig gewoon regelrecht naar de Amerikaanse studio van Don Cornelius, de man met de stem. De man die de oude Soul Train op de Amerikaanse televisie presenteerde en die daar de grootste soulhelden live of semi-live over de vloer kreeg. En daar zijn prachtige opnamen van. En onder het kopje Soul Train draaien wij in de Soul Night de mooiste dingen uit dat archief. En we gaan nu terug. Bijna precies 50 jaar in de geschiedenis. Gisteren was het 50 jaar geleden dat een Amerikaans bandje Earth, Wind and Fire daar op visite kwam. En die gingen daar spelen. En dat was wel heel erg lekker hoor. Zij namen daar een live versie op van hun hit Get Away. We gaan terug in de tijd. We gaan 50 jaar terug naar de tijd dat 9-11 nog gewoon 11 september betekende. En je aan mooie muziek kunt denken. Hier is Earth, Wind and Fire en Get Away.

Avenue Love Like This. Het is Alexander O'Neill en je hoorde ook nog Sherelle daar lekker meezingen. En je hoorde daar een heerlijke sax solo aan het eind. Sax solos die zijn niet meer helemaal in, maar het is wel heel lekker altijd, hè. Weet je wat? We doen gewoon nog meer sax. Hier is Candy Dover, Sexuality. Everybody.

0: The Best of Me van Anthony Hamilton. Het is de ene laatste plaat die ik deze avond kan draaien. Deze stamt uit 2012. En ja, Bas, dan zijn we er weer doorheen.
1: Ja, dankjewel dat je er was.
0: Het is gevlogen. Ik vond het een feest. Ik kom graag nog een keer terug, maar het zal niet volgende week zijn. Want dan ben ik ook niet in het land. Maar ik ben er wel morgen. Morgen is er weer gewoon een verrukkelijke 15 in Blokhuis. Tussen 6 en 8. En 9 zelfs. Ik hoop dat je er dan bij bent. Dit zijn die

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
5: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
6: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
7: Wat eet je vanavond? Pasta met hetzelfde? Rijst met, je kent het wel? Wissel eens wat. Draai, roer of flip iets naar plantaardig. Maak eens butter, chickpeas of chili con iets anders. Wissel eens wat. Lekker plantaardig op jouw manier.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Wissel eens Beenham voor oesterzwam. Wissel mee op wisselenswat.nl.
10: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
11: Ja, hoi.
10: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
11: Ja, dat kan goed kloppen.
10: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
11: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
10: Oké, okay. En waarom juist radio?
11: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
10: Oh, wat goed zeg.
11: En ik ga binnenkort ook op tv.
10: Zo.
12: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestart.
13: Artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: Eerst ontdekken, dan kiezen.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Middernacht, het begin van zondag 13 september. Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. 1 van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren gevonden. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd, is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1... en won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 2.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag...
0: Dit is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog

0: andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor Rybakina de eerste keer dat ze de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam-Zuid is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder staande houden na een melding over een gestolen fatbike. Omdat hij zich niet kon legitimeren, werd hij gearresteerd. Kort daarna werd hij onwel. Agenten hebben hem gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Of er bij de arrestatie in Rotterdam geweld is gebruikt...